0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is donderdag 28 mei. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijn dat je er bent.
3: Zeker.
2: We hebben het vanochtend over de ontvoering in Dalfsen een jaar geleden. De ouders die toen hun eigen kinderen ontvoerden, die komen vandaag voor de rechter. Bij de ontvoering werd destijds groot alarm gegeven.
3: En het Pieterpad is geliefd bij wandelaars. Maar ook als je niet meer goed ter been bent, kun je er nu gebruik van maken.
2: Je moet wel goed ter been zijn om in bomen te klimmen. Dat gebeurt vanaf vandaag in Enschede.
3: Ze gaan daar klimmen voor het Nederlands kampioenschap.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek. Ook nog tot 9 uur bij ons bij... Beginnen we hier donderdag met Shanice. And I love your smile.

0: 7:07. Je luistert naar Radio Oost. Zo is dat, is om te lachen. Goedemorgen. Het is donderdag. Ik moet even denken deze week, deze kortere week. Het is alweer donderdag.
1: Ja, gek is dat, hè?
0: Ja, de 28e van mei. Wat gaat er vandaag gebeuren, Benjamin?
1: Een heleboel. De man en de vrouw die ruim een jaar geleden twee kinderen ontvoerden in Dalfsen staan vandaag voor de rechter voor de inhoudelijke behandeling van hun zaak. De kinderen werden met geweld meegenomen door de man en de vrouw die de biologische ouders zijn van de kinderen van destijds 11 en 6 jaar. Die moesten na de ontvoering pruiken en brillen dragen en werden meegenomen naar een appartement in België. Daar werden ze de volgende ochtend gevonden na het uitgaan van een Amber Alert. De kinderen waren uit huis geplaatst volgens justitie vanwege ernstige en jarenlange structurele mishandeling. Het stel woonde in Enschede. En straks hoor je hier natuurlijk nog meer over met onze verslaggever.
0: Tweede Kamer dan, die debatteert vandaag over de woningbouwopgave. Die opgave is het bouwen van een kleine miljoen woningen tot 2030. Dat zijn er al veel meer dan de regionale woondeals daarin zijn afgesproken. Stilstand is volgens het kabinet geen optie, maar de congestie op het elektriciteitsnet, stikstof, gebrek aan bouwvakkers en het oplopen van de kosten maken het wel steeds lastiger om de doelstellingen te halen.
1: EU-voorzitter von der Leyen heeft vandaag in Brussel een ontmoeting met de nieuwe Hongaarse premier Magyar. Hij komt naar Brussel om bevroren Europese subsidies alsnog te krijgen. Die werden stopgezet door de EU na zorgen over de rechtsstaat en corruptie onder de vorige premier Orbán. De EU heeft de afgelopen jaren geweigerd om miljarden uit te betalen aan Hongarije. En dan gaat het bijvoorbeeld over 10 miljard euro aan COVID-herstelfondsen. Magyar hoopt de banden met de EU te kunnen aanhalen en heeft al hervormingen aangekondigd.
0: Ja. Maar dat is waarschijnlijk nog niet genoeg. Maar goed, er is nog een deadline in eind augustus. Dus hij heeft nog even de tijd. Dan dichter bij huis het NK Boomklimmen. We zeiden het net al, dat begint vandaag in het Volkspark in Enschede. Dat is niet zomaar wat. Professionele boomverzorgers en studenten gaan de strijd aan om het nationaal kampioenschap en kwalificatie ook nog eens voor het EK en het WK. Er is trouwens ook een kinderklim. Het gaat niet alleen om klimmen in bomen, maar ook om werken op hoogte, zoals het snoeien van takken. Het zijn dan ook bijna allemaal professionele klimmers en ze gaan zich onderscheiden in snelheid, klimtechniek, precisie en veiligheid. Finale is zaterdag. Dan krijgt het Volkspark trouwens ook een geschenkboom als blijvende herinnering aan het kampioenschap.
1: Wauw, was jij vroeger in bomen te vinden?
0: Ja, als jongetje wel, ging je wel bomen klimmen. Ja, ja. Ja, we hadden zo'n braakliggend terreintje met het bosje, het kraaienbosje. Het schiet me nu weer te binnen. En daar klommen we nog wel eens in bomen. Ja, precies. Ja.
1: Ah, leuk, leuk. Mooie herinneringen. Tientallen professoren van Erasmus Universiteit gaan vandaag naar basisscholen om les te geven. Daarvoor gaan ze in toga op de fiets naar de scholen toe. In het kader van Meet the Professor gaan ze voor de klas staan om te vertellen over het onderzoek wat ze doen. Nou, dat gaat dan over onderwerpen zoals klimaat, criminologie, gedragseconomie en genetica. Het doel van de actie is om verbinding te maken tussen universiteit en samenleving en om leerlingen te laten weten dat een wetenschappelijke carrière ook voor hen bereikbaar is.
0: Het is ook Akkerbouwdag, bedoeld voor akkerbouwers en ondernemers die hun teelt toekomstbestendig willen maken. Het gaat vandaag dus om innovaties voor de toekomst van de akkerbouw. Het gaat van nieuwe landbouwmachines tot netwerkmogelijkheden.
1: En de 18e etappe in de Giro gaat over ruim 170 kilometer van Faia della Paganella. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek.
0: Dat hoop ik ook.
1: Pieve di Soligo. En er zitten twee klimmetjes in.
0: Kijk eens aan. En dan is het vandaag ook nog eens Internationale Hamburgerdag. Ik dacht, dat is leuk voor mijn kinderen. Het zijn namelijk hamburgers.
1: Ah.
0: Ja. Nee, het gaat om het ding. Het gaat om de iconische sandwich met vlees, okay, zoals dat heet. Maar ook sandwich met vis of vegetarisch alternatief ertussen. Duitse immigranten in de Verenigde Staten introduceerden de hamburgersteak. Of hamburgersteak, denk het wel, rond die tijd. Rond 1900 trouwens is pas het broodje eraan toegevoegd.
1: Ah, kijk, zo leer je
0: dus het wel. Het was eerst de patty, zoals dat tegenwoordig heet. Ja, zo heet dat. Mijn zoon, ik ging later met mijn zoon hamburgers maken. Toen zei hij, ja, dan moet je dus eerst de patty. Ik zeg, wat? Ja, zo heet dat vlees.
1: Nou,
0: het heet geen hamburger meer. Dat is een patty.
1: Een patty.
0: Ja, en dan heb je zo'n bolletje vlees of gehakt. Dat druk je dan plat en dan heb je een patty.
1: Nou, kijk aan. Wordt een bijzondere dag vandaag.
0: Ik zei, jongen, talk to me.

0: Neil Diamond hoorde je om 18 minuten over 6 op Radio Oosten. De Longfellow Serenade.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren serenade op het nieuws is ook weer binnen. De kranten zijn er weer, Benjamin. Wat
2: Heerlijk.
0: Staat erin?
2: Nou ja, we moeten maar beginnen met wat op de voorkant van alle kranten staat. Natuurlijk de selectie van het WK, het Nederlandse elftal. AD opent ermee. Het hoge woord is eruit bij de bondscoach. De Telegraaf die laat gewoon de hele selectie zien met ook alle wisselspelers die er nog zijn. En Tabansia die steekt het mooi met een Twentse insteek in. Wiever en Weghorst met oranje naar WK. Want ja, toch drie Overijsselaars die
0: Zeker.
2: Het WK gaan spelen. Wiever dus uit Borne, Weghorst uit Borne en Tidjani Reinders uit het mooie Zwolle.
0: Zeker, die gaan we ook zeker volgen de komende weken, want zo lang duurt het niet meer. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond de aandacht ervoor nogal tegenvallen gisteren. Ik vond het ook een sombere bondscoach die te veel geblesseerden heeft in de selectie. Geen, niet al te veel hoop heeft. Daar komen we niet in de stemming natuurlijk.
2: Had je het gekeken, de persconferentie?
0: Nee, niet helemaal. Nee. Alleen het samenvattingje daarvan. De Volkskrant heeft voor op de krant maar één speler staan. Crescencio Somerville.
2: Oké. Okay.
0: Ja, zegt hij jou ook wel niet zo weinig. Nee, maar ook niet heel veel.
2: Hebben ze dat gedaan?
0: Nou ja, hij speelt ook niet hier. Ik heb hem ook niet zo op het scherm. Maar hij kan wel eens de smaakmaker van oranje gaan worden. Zegt de Volkskrant, de aanvaller is de verrassing in de WK-selectie van Koeman.
2: Oké, nou, we gaan het zeker in de gaten houden. Ik vind het altijd wel wat dat die druk dan toch wel weer al die spelers wordt gelegd.
0: Ja.
2: Dat je dan een nieuw gezicht bent en dan moet jij het maar gaan doen.
0: Ja, nou, ik weet niet of hij het moet gaan doen. Maar wie weet, als je ontpopt tot een toernooispeler.
2: Ja,
0: een goede teamspeler, dan moet het kunnen. Ja.
2: Als je dan voldoet aan die verwachting, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ook andere nieuws, voorkant van het AD. Cosmetica gebruik tieners leidt tot huidproblemen.
0: Tja.
2: We hebben natuurlijk wel vaker hierover gehoord, maar nu is het nog maar weer eens bewezen. Want door influencers op sociale media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen. Ruim 88% van de ondervraagde huisartsen ziet patiënten met irritatie-eczeem, clowns-eczeem. Dat zijn rode, schilverige huid met puistjes rond de mond, neus of ogen, of allergische reacties en acne door cosmetica. Dat is niet niks.
0: Over de huid gesproken. Pagina 3 van Trouw is helemaal ingeruimd voor, of half ingeruimd voor een foto van een strand. Een drone hangt daar loodrecht boven en we zien allerlei mensen op handdoekjes liggen. Vragen we ons altijd weer af of die mensen dan toestemming hebben gegeven om gefotografeerd te worden, maar vooruit. De kop erbij, een gezond bruin kleurtje is een teken dat de huid in nood verkeert. Beschermen van je lichaam tegen de zon gaat verder dan alleen zorgen dat je niet verbrandt. Zo gewilde zongebruinde huid is een beschadigde huid, waarschuwen experts. Er moet ook geleefd worden natuurlijk, maar je moet je wel bewust zijn van de risico's. Goede bescherming tegen de zon is het effectiefste anti-ouderdomsmiddel. Dus niet in de zon gaan liggen bakken. Ik heb dat trouwens nooit heel prettig gevonden, maar je hebt mensen die liggen dan dagenlang, urenlang te bakken in het. En dat is gewoon, afgezien van, ik vind het heel saai, maar het is dus ook niet goed.
2: Ik wilde net zeggen, het is en al niet goed voor je, maar het is ook gewoon helemaal niet leuk, lijkt me.
0: Ik vind het ook niet leuk.
2: Ik wil wel wat te doen hebben. Maar hoe ben jij met dat insmeren? Smeer jij je gewoon goed in?
0: Nee, te weinig. Want dan ga ik weer even een uurtje zitten en dan denk ik, had ik me even toch weer in moeten smeren.
2: Ja. We zijn de afgelopen dagen zijn we ook wezen zwemmen. Wietermeplas zijn we geweest. En de Lange Kolk bij de Nul.
0: Oh, mooi. Hartstikke
2: mooi om,
0: dat is leuk.
2: Ja, ze mooi om daar te zwemmen. Maar ik heb dan wel eerst, ik wil eerst even een plons nemen. Dan droog ik op en dan ga ik insmeren.
0: Ja, dat is ook wel verstandig. Dat is ook wel goed. Maar in het water, en als je zo'n beetje in het water staat en dan met een bal speelt, dat ik dan ook wel. Dan verbrand je dus echt gewoon levendig.
2: Ja, en daar verkijk je natuurlijk op. Ja. Want je voelt niet dat je verbrandt. Je voelt dat je lekker afkoelt. Maar dat is zeker niet het geval. Iets anders. Heb jij het een beetje goed gedaan op jouw eindexamens vroeger? Was je daar een held in? Of was het absoluut?
0: Nou, ik eigenlijk wel. Want ik heb het daar moeten redden. We hadden eerst nog, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar eerst tentamens. Daar stond ik in sommige vakken niet goed. En toen heb ik het op het eindexamen moeten redden. Bijvoorbeeld met wiskunde. En dat is gelukt.
2: Met wiskunde heb je het gered.
0: Ja, terwijl ik daar niet heel sterk in was.
2: Ja, ik had toen altijd problemen met die N-term. Weet je wel, als er veel klachten binnenkomen, dan gaat dat cijfer iets omhoog. Heb ik altijd begrepen. Nou, door die N-term wist ik alsnog een redelijk goed cijfer te halen voor wiskunde.
0: Heel
2: het allemaal nog gelukt. Nou, het staat in de Telegraaf. Op deze manier kweek je kwetsbare wezentjes. Dat is de kop van het artikel. De eindexamens die zouden te stressvol zijn voor jongeren. Daarom wil LAX een andere toetscultuur die minder drukt op hun mentale welzijn. Ja. Docenten kinderen zien dit niet zitten. Want als je elk obstakel voor kinderen wegmasseert, kweek je jongeren die totaal niet voorbereid zijn op het echte leven. Zo klinkt het.
0: Ja, dat begint al veel kleiner. Hebben de curlingmoeders en vaders die dan alles het pad vereffenen. Precies. Voor de kinderen, zodat ze vooral niet ergens struikelen.
2: Curlingouders.
0: Zo is het. Zullen we er nog eentje doen? 200.000 euro kost een tweedehands e-auto al gauw. Dat is de kop boven. Nee, dat is een tekstje boven een foto van twee laadpalen helemaal verscholen in een muur vol klimop. Bijzondere foto. Met een renteloze lening zoeft iedereen straks rond in een e-auto. 12.000 mensen per jaar zouden met een lening kunnen overstappen naar een stekkerauto. Nou, dat vind ik nog niet zo heel veel, moet ik zeggen. Nu brandstof duur is, kan een gebruikte stekkerauto de stekkerauto. Volstrekt achterhaalde term trouwens, maar goed. Kosten echter nog altijd veel geld. Renteloze lening maakt de overstap voor duizenden mensen mogelijk, blijkt uit onderzoek. Nou, dat is ook tot nu toe de drempel voor mij om een elektrische auto te kopen. De aanschafprijs is gewoon te hoog.
2: Ja, het is veel te duur. Voor veel mensen is dat inderdaad het geval.
0: En om dan te pleiten voor een lening. Ik zou nooit lenen voor een auto.
2: Geld lenen kost.
0: Hè? Ja, en je blijft betalen voor iets wat al tweedehands is en zo. Ja. En nee, ik ben er niet zo voor.
2: Nee, ik ook niet. Nou. Ik ben wel voor iets anders wat morgen gaat beginnen. Om er even mee af te sluiten. Doopop is 30. Staat
0: jubileum.
2: Een respectabele leeftijd staat in het AD. Maar meer dan ooit Alive and Kicking begon als eendaags festival en uitgegroeid tot een tweedaags evenement met een line-up waarin gevestigde namen en opkomend talent elkaar de tent uitvechten. Doopop in Hellendoorn is zijn wilde haren nooit kwijtgeraakt. Altijd eigenzinnig en in beweging. Morgen en zaterdag 81 acts, verdeeld over 6 stages.
0: Ja, het is inmiddels ook wel een landelijk bekend festival geworden. Goed festival geworden. We besteden ook aandacht aan. Ons cultuurcafé gaat daar worden opgenomen. Gaan ze daar een special van maken. Vanaf vandaag zijn ze al bezig met de camping. En gaan ze hardlopen en dat soort dingen. Ik weet niet of dat met dit weer allemaal verstandig is. Goed insmeren, mensen. Dat dan ook weer wel. En wij besteden morgenochtend ook aandacht uit aan. En kijken vooruit op het Doopop. 30ste keer Doopop. Dus de jubileum editie.

0: met strijkersensemble The Beatles en Eleanor Rigby. Daarmee is na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
1: Een woonopvang voor 8 mensen met een beperking in Enschede moet binnen 6 maanden dicht. Gebeurt dat niet, dan moet stichting Azibo €55.000 aan dwangsommen betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Volgens de Raad van State is het pand in het havengebied zonder vergunning verbouwd tot meerdere studio's. Ook past het gebruik als opvanglocatie niet binnen het bestemmingsplan. De stichting zegt dat de gemeente wist van de situatie en daarmee de indruk gaf dat de opvang was toegestaan. Maar de Raad van State vindt dat Azibo zelf had moeten controleren of de juiste vergunningen aanwezig waren. Inwoners van Enschede kunnen sinds gisteren een enquête invullen waarin gevraagd wordt naar hun mening over het landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen straks een ontheffing geven, zodat inwoners alsnog vuurwerk kunnen afsteken. Maar de stad vraagt zich af of Enschedeërs dat ook willen. De uitkomsten van de enquête worden niet 1-op-1 door de gemeente overgenomen, zegt de burgemeester. Maar de gemeente is wel benieuwd naar de mening van de inwoners. Vanaf komende jaarwisseling geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester verwacht niet dat dat verbod direct veel effect zal hebben, vertelt verslaggever Rutger Borgerink.
2: Enschede is natuurlijk een grensstad. Veel inwoners halen hun vuurwerk over de grens in Duitsland. Burgemeester Rolf Bleker van Enschede verwacht dat het dit jaar ook nog wel gaat gebeuren. Hij zegt ja, dat effect van het landelijke vuurwerkverbod zou in Enschede niet direct heel erg groot zijn. Het zou niet zo zijn dat de komende jaarwisseling daar helemaal geen vuurwerk meer afgestoken wordt. Maar, zegt Bleker, op de langere termijn zet het waarschijnlijk wel een verandering in gang.
1: De burgemeester van Enschede sluit niet uit dat er een grote vuurwerkshow wordt georganiseerd. Al vraagt hij zich af of dat voor dit jaar nog haalbaar is, vanwege de vele voorbereidingstijd die daarvoor nodig is. Een automobilist in Zwolle is gisteravond de macht over het stuur verloren. Het gebeurde op de Deventerstraatweg. De auto kwam met hoge snelheid aangereden en raakte meerdere verkeersborden en 2 geparkeerde auto's. De schade is enorm. 2 personen werden nagekeken op verwondingen, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk veroorzaakte dus veel schade. En een botenverhuurder in Giethoorn heeft een boete van €10.000 gekregen voor het varen met 2 sloepen op een verbrandingsmotor. Sinds 2021 zijn rondvaart- en verhuurboten in Giethoorn verplicht elektrisch. Volgens het bedrijf werden de sloepen gebruikt als privésloep met schipper en wisten de eigenaar niet dat daar ook een vergunning en ontheffing voor nodig waren. Toen hij alsnog toestemming aanvroeg, wees de gemeente die af omdat die aanvraag te laat was. De gemeente zegt dat de regels duidelijk zijn en dat commerciële verhuurders die moeten kennen. De Raad van State doet over 6 weken uitspraak. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen, Marcel.
0: Ook vandaag heerlijk weer een bootje te varen.
3: Zeker.
0: Al dan niet met verbrandingsmotor. Mag dus niet in Giethoorn en omstreken.
3: Zonnebrand ook wel.
0: Zonnebrand is ook belangrijk. Ja, we lezen net dat die mooie aantrekkelijke bruine huid, dat het teken is dat je huid niet goed is. Ja, dat wisten wij natuurlijk eigenlijk allemaal. Mm-hmm. En toch vinden we het aantrekkelijk met z'n allen.
3: Het is er blijkbaar behoorlijk ingeramd ooit dat dat aantrekkelijk is.
0: Ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. In de 17e, 18e eeuw was een blank huidje een statussymbool.
3: Ja.
0: Ja, en in hoe blanker, 80, hoe beter. Dat gaf aan namelijk dat je niet op het land hoefde te werken. Ja.
3: Maar in de jaren 70 en 80 was het zo, weet je nog, met die reclames, met die glimmende mensen.
0: Ja.
3: Helemaal ingesmeerd met een spulletje om het nog meer te bruin te laten
0: Daar kon je
3: zijn.
0: Ook nog bruinings, dat kun je trouwens nog kopen volgens mij.
3: Ja.
0: Nou ja, dat als het kunstmatig is, dan is misschien niet zo slecht van alhoewel ook het gebruik van cosmetica, en dat scharen we dit allemaal weer onder, is slecht voor de huid, hebben wij vanochtend geleerd. Afijn. Ja. De huid krijgt het weer zwaar vandaag. Ja. Wij ook. We krijgen net al de zon vol in ons gezicht in de studio. Want dan krijg je, die is inmiddels weer achter een kantoorgebouw verscholen.
3: Ja, die zon die komt natuurlijk
0: maar
3: ook
0: steeds... Maar die is er volop bij, hè?
3: Ja, die komt steeds op een iets andere plek op. Echt in de hoogzomer, zeg maar,

0: dit een nieuwe ontdekking die we moeten melden? Of is dit,
1: nee, dit, is dit is al iets wat al... Dit is al heel lang bekend.
0: Het is al heel lang bekend.
1: Gaan we eens naar het planetarium in Vraneker. Dan wordt het ook nog eens goed uitgelegd.
0: Maar hij is er, die zon. En volop ook weer vandaag.
1: Volle bak zonneschijn. Nou, gisteren was het even een wat minder hete dag. We hebben natuurlijk de dinsdag gehad met de tropische temperaturen. Gisteren was het een graad of 22. En vandaag is het er weer iets hoger. 4,25 graden vanmiddag. Maar we zijn wel fris begonnen. Op veel plaatsen zo'n 6 tot 8 graden. Ook nu nog is het lekker fris als je buiten bent op de fiets met die korte broek. Dan is het fris, maar vanmiddag met 4,25 graden is het weer warm.
0: Ja, die hoeft niet aan, hè, die korte broek. Je kunt ook best iets anders aantrekken. Petra meldt ook 9 graden in Hellendoorn, waar zij de kranten bezorgt. Geen wolkje te bekennen.
1: Nee.
0: Ja, het was behoorlijk. Het werd gisteravond fris. Zo fris zelfs dat ik niet meer buiten ben gaan zitten en snel de ramen heb opengezet.
1: Ja, inderdaad. Het is het moment, of het was gisteravond in de loop van de avond het moment om alle ramen en deuren maar open te zetten. Dat noordelijke windje, dat zorgde voor instroom van wat frissere lucht. Vandaar ook dat we vanochtend best wel lekker fris zijn begonnen. Het frist goed op. Met voluit zon. Zon blijft erbij. Wat sluierbewolking misschien af en toe, maar geen stapelwolken. Daar is de lucht te droog voor. Eigenlijk is het best wel comfortabel, deze warmte. In de zon vanmiddag natuurlijk wel weer straf. Hè. Het is zonkracht 6 tot net aan 7. Dus dat is pittig. Maar er is wel een verschil in hoe je de temperatuur beleeft vandaag en morgen. Want vandaag is de luchtvochtigheid vrij laag. Maar morgen wordt meer een klamme dag met een zuidwestelijke wind. En dan gaan we ook gelijk weer een stuk hoger uitkomen, zo tegen de 30 graden.
0: Ja, dat wordt plakken inderdaad.
1: Dat wordt plakken. En dan waarschijnlijk voel je al een beetje aankomen dat er dan ook eens lokaal later morgenmiddag, begin morgenavond, een onweersbui zou kunnen ontstaan.
0: Ja, want dan gaan er weer van allerlei fronten botsen natuurlijk.
1: Ja, hete en wat minder hete lucht. Maar vooral wordt de lucht onstabieler van opbouw. Omdat het hoge drukgebied verder wegtrekt, kunnen stapelwolken ontstaan in de vochtige lucht. Maar kunnen ze ook behoorlijk hoog uitgroeien. Even de vraag waar ze gaan ontstaan. Grootste kans lijkt morgen voor nu voor Twente.
0: Oké. Goed, dan weten we dat alvast. Het is een waarschuwingje voor morgen. Temperaturen blijven in ieder geval de komende dagen vandaag en de komende dagen nog hoog.
1: Zeker, hoog zomers. Vanaf zondag lager.
0: Laag zomers.
1: Laag zomers,
0: goed,
1: ja.
0: Gita, spreek je weer over een uur. Tot zo.
1: Tot zo, joe.

0: Snelle uit Deventer hoorde je met zijn laatste nummer. Het gaat over dementie. Laat het licht aan. We starten in zomers muziekje.
1: Even rustig aan.
0: Even rustig aan. Tijd voor een buitenactiviteit.
1: Ja,
0: zou ik denken
1: wel,
0: vandaag.
1: Ja, flinke
0: wel vandaag. Ja, het is eigenlijk te warm vandaag.
1: Heel veel kilometer.
0: Maar als je wil, dan kun je natuurlijk gaan wandelen. Over het Pieterpad. Ja. 500 kilometer lang kun je wandelen.
1: Langs
0: van
1: de wandelroute.
0: Pieterburen naar de Sint-Pietersberg. Pieterburen boven in Groningen natuurlijk, hè, aan de Waddenzee. En de Sint-Pietersberg bij Maastricht, helemaal onder in Limburg. 500 kilometer en dan kom je dus ook door Overijssel heen. Vanaf Coevorden loop je dan de etappe naar Hardenberg. 19 kilometer. 19 kilometer.
1: Zo.
0: Ja, ik weet niet of ik dat zou trekken.
1: Ja, jij wandelt best wel
0: ja,
1: veel.
0: Ja, maar niet 19 kilometer.
1: Nee, hoeveel doe je dan?
0: Ja, als ik een kilometer of 4, 5 per dag loop, dan is het dat.
1: Oh ja, ja.
0: En dan kom ik soms al hijgetuid. Enfin, dan van Hardenberg naar Ommen, Hellendoorn, Holten, Laden. Dan ben je dus de provincie weer uit. Dus je gaat, als ik het goed bereken, 40, 60, 5, iets van 75 kilometer de Overijssel.
1: Nou, dat is een mooi stukje door de mooie provincie. Heb jij ooit een stukje Pieterpad gewandeld?
0: Nee,
1: nooit?
0: Nee. Ja, een heel klein stukje. Toevallig liep ik er door een stuk bos. En er stond, dit is een Pieterpad. Ook dacht ik, oké. Ja,
1: ik had dat precies hetzelfde. Ik was ooit met mijn ouders aan het lopen. En toen zeiden we van, hey, dit is een stukje Pieterpad. Nou, hebben we ook bewandeld.
0: Het is een wereldberoemde wandeletappe. Een wereldberoemde route. Een geliefde route, ook bij veel wandelaars. En waarom hebben we het er nu over? Omdat we straks na 7:30 gaan praten met iemand die het gaat wandelen, als we dat zo mogen noemen, en die is slechte been.
1: Ja, de initiatiefnemer van de rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa, dat kunnen we nu wel zeggen. De langste wandelroute van Nederland heeft vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijk pad. We zeiden net al, langs de afstand wandelpad is toegankelijk gemaakt voor mensen met off-road rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens. En de aangepaste route is net als de wandelroute ook ruim 500 kilometer lang. Dus die is helemaal ook af te leggen met de rolstoel bijvoorbeeld.
0: Ja, op de fiets kon het ook al trouwens. Die route loopt iets anders, zie ik trouwens nu op de site van het Pieterpad. 26 etappes heb je als je gaat lopen dan in ieder geval. Maar je kunt dus ook inderdaad fietsen. Ja. En even kijken of er nog meer wetenswaardigheden in staan.
1: 84% van het oorspronkelijke Pieterpad is behouden gebleven voor dat rolstoelvriendelijke pad. Want voor obstakels zoals trappen, steile hellingen en uitgesleten paden is dan wel weer 82 kilometer aan omleidingen gemaakt.
0: Ik wou net zeggen, want dat stukje toevallig waar ik liep, dat was zanderig en een bospad. Dan denk ik van dat lijkt mij niet voor rolstoelen geschikt.
1: Ja, dus nu wel gelukkig.
0: Dan nog een kleine wetenswaardigheid. Hoe zit het met wolven op het Pieterpad? Want het bereikt bij wolven ook een geliefde traject te zijn om te wandelen. Nee, het is, kom je een wolf tegen, hou 50 tot 100 meter afstand en laat het dier passeren.
1: Oh ja.
0: Oké, maar goed. Ze zijn schuw, gaan bij voorkeur mensen uit de weg. Tot nu toe geen meldingen van wolven op het Pieterpad.
1: Nou, gelukkig laten we dat zo houden.
0: Zo is dat. Maar ik zou geen rood mutsje opzetten als je daar gaat wandelen. Straks meer dus na 7:30 over het nu beter toegankelijke Pieterpad.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Little River Band hoor je en Help is on its way. 7:03, je luistert naar Radio Oost. Zo dadelijk op Radio Oost hebben we aandacht voor het Pieterpad.
1: Ja, Pieterpad, 500 kilometer lang, is nu ook volledig rolstoelvriendelijk gemaakt. We gaan er even over bellen met de initiatiefnemer. Want de opening die is vandaag ook in onze mooie provincie. En het pad loopt ook door onze provincie.
0: En onderweg niet in bomen klimmen, want dat moet je in Enschede doen. Vanaf vandaag is daar het NK bomen klimmen in het Volkspark. Muziekje erbij en klimmen maar. Ach,
1: heerlijk.
2: Love is a burning thing, and it makes

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een woonopvang voor 8 mensen met een beperking in Enschede moet binnen 6 maanden dicht. Als dat niet gebeurt, moet stichting Azibo €55.000 aan dwangsommen betalen. Een automobilist in Zwolle is gisteravond de macht over het stuur verloren. 2 personen werden nagekeken op verwondingen, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En inwoners van Enschede worden naar hun mening gevraagd over het landelijke vuurwerkverbod. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
4: Ik voel fantastisch! Ik voel fantastisch!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost hebben we het over het Pieterpad. Je hoeft niet meer te kunnen wandelen om
0: Klopt, inderdaad. Het
5: te kunnen gebruiken.
0: Kan u ook met de rolstoel.
5: Zeker, en we trekken erop uit vanochtend, want we gaan ook nog bomen klimmen. Muziek van Olivia Dean en straks om te beginnen van Bruce Springsteen.
6: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
8: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Keep on rocking. Nou, toen nog samen met zijn E Street Band. Trouwens, is hij nog steeds mee samen. Bruce Springsteen hoorde je in Glory Days.
1: Marcel Oosten.
0: Het is donderdag de 28e van mei. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Het Pieterpad, daar gaan we straks over praten, is vanaf vandaag ook te doen met een rolstoel. En de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden in Dalfsen, die komen vandaag voor de rechter.
2: Want vandaag is namelijk de inhoudelijke behandeling van hun zaak. De kinderen werden met geweld meegenomen door de man en de vrouw die de biologische ouders zijn van de kinderen van destijds 11 en 6 jaar. Ze werden meegenomen naar een appartement in België, waar ze de volgende ochtend werden gevonden door de politie. Die sloeg op de dag van de ontvoering gelijk groot alarm met een Amber Alert.
3: Het is natuurlijk een redelijk zwaar middel wat we inzetten, omdat we de ernst echt van deze situatie in hebben gezien. En we ook ons zorgen maken over de welzijn van de kinderen. En dan bekijken we natuurlijk eerst allerlei andere mogelijkheden. En op het moment dat we daar nog niet toe zijn gekomen, gaan we dit Amber Alert inzetten. En dat hebben we in deze ook gedaan. Met het idee dat we hebben hiervan, was dit nodig?
2: De kinderen waren uit huis geplaatst volgens justitie vanwege ernstige en jarenlange structurele mishandeling. Het stel woonde in Enschede.
0: Vooruitlopend op de jaarwisseling, jazeker, daar beginnen we in mei al mee, kunnen inwoners van Enschede vanaf vandaag een enquête invullen waarin gevraagd wordt naar hun mening over het landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen straks een ontheffing geven, zodat er alsnog vuurwerk afgestoken kan worden. Burgemeester van Enschede verwacht trouwens niet al te veel effect van het vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling, vertelt onze verslaggever Rutger Borgering.
4: Enschede is natuurlijk een grensstad. Veel inwoners halen hun vuurwerk over de grens in Duitsland. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede verwacht dat het dit jaar ook nog wel gaat gebeuren. Hij zegt ja, dat effect van het landelijke vuurwerkverbod zou in Enschede niet direct heel erg groot zijn. Het zou niet zo zijn dat de komende jaarwisseling daar helemaal geen vuurwerk meer afgestoken wordt. Maar, zegt Bleker, op de langere termijn zet het waarschijnlijk wel een verandering in gang.
2: En weggebruikers op de A1 richting Apeldoorn moeten vanaf vanavond rekening houden met veel extra reistijd. Rijkswaterstaat voert vanaf 8 uur tot maandagochtend 5 uur spoedwerkzaamheden uit aan de Linschoterbrug. De brug tussen knooppunt Azelo en Rijssen. Tijdens de werkzaamheden blijven van de 3 rijstroken alleen de linker rijstrook open. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot een uur. De spoedreparatie is noodzakelijk vanwege problemen bij het zogeheten landhoofd. Dat is het steunpunt van de brug in de oever. Automobilisten wordt geadviseerd om gebruik te maken van omleidingsroutes via de A35 en verschillende provinciale wegen.
0: Oeh, dan wordt het daar dus weer drukker. Nou ja, gelukkig hebben ze hier dan dus nog wel geld voor. Geld heeft de provincie ook voor de viering van het 500-jarig bestaan van Overijssel. Wil de provincie ruim 4,5 miljoen euro voor uittrekken. Coalitiepartijen hadden al afgesproken er 500.000 in te investeren. Maar er komt dus nog eens 4 miljoen bij als provinciale staten ermee instemmen. Geld is bedoeld voor activiteiten met een maatschappelijk impact. Samen met verschillende organisaties is al een eerste plan gemaakt voor het jubileumjaar. En daarbij is dan ook bijvoorbeeld de Overijssel Academie betrokken.
5: Wij merken ook al wel in hoe wij benaderd worden in reacties, dat mensen er echt wel over nadenken. Dat er al vragen komen van wij willen dit of dit met 500 jaar Overijssel. Dus daar zit wel iets aan te komen. Maar het is nog zaak om dat in een programma en in een vorm te gieten.
0: Ja, het heeft dus nog ook even de tijd. Het feestje is over 2 jaar.
2: En het NK Boomklimmen begint vandaag in het Volkspark in Enschede. Professionele boomverzorgers en studenten gaan de strijd aan om het nationaal kampioenschap en kwalificatie voor het EK en het WK. Zometeen gaan we eens even bellen met de jury van het NK Boomklimmen.
0: Zeker. En een bijzonder moment vandaag, want het Pieterpad wordt ook toegankelijk vanaf vandaag voor rolstoelen. Daarover hoor je zo dadelijk meer.

0: Olivia Dean om bijna 7:15 op Radio Oosten. So easy.
1: Het was een hele klus. Het Pieterpad van 500 kilometer is volledig rolstoelvriendelijk gemaakt. Het pad, dat ook door Overijssel loopt, is op meerdere plekken aangepast. En nu toegankelijk voor de ruim 1 miljoen Nederlanders met een lichamelijke beperking. Vandaag is de opening van het pad bij de Sallandse Heuvelrug. En initiatiefnemer Julie Taal is daar natuurlijk bij. Julie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo. Ja,
1: dat moet een hele eer zijn, denk ik, dat het nu eindelijk geopend wordt.
2: Ja, vandaag is de grote dag. Dus dat is echt voor ons een mijlpaal van iets waar we 2 jaar hard aan hebben gewerkt. Dus we hebben er heel veel zin in.
1: Ja, ik wilde net vragen, hoe lang heb je eraan gewerkt? Maar 2 jaar dus, daar kwam heel wat bij kijken, denk ik.
2: Ja, zeker. Dat begon allemaal met verkennen of het überhaupt kon. En daarna hebben we alle obstakels in kaart gebracht. Her en der in de fysieke ruimte obstakels weten aan te passen. We hebben in totaal 62 omleidingen waar we de natuur niet willen aanpassen. Want dat hebben we niet gedaan. Hebben we die omleidingen ontwikkeld. En nu kunnen we de eerste versie lanceren van het rolstoelvriendelijke Pieterpad. Dus dat is, we zijn erg blij mee.
0: Ja, het kon dus niet, Julie. Want je kon niet het normale traject volgen. Hè? Dat was niet mogelijk.
2: Klopt, ja, na 1,5 kilometer in het noorden van Groningen kom je al daar strand je al tegen een supermooie brug met heel veel trappen. Ja, een hele mooie iconische brug, maar dat was gelijk het eerste obstakel. En daar gaan we nu met een volwaardige omleiding omheen. We hebben de brug niet neergehaald en een nieuwe aangelegd, maar een nieuwe route ontwikkeld daar.
0: Ja, dat is fijn voor alle andere gebruikers van die brug. Maar laten we dan even bij die brug blijven. Want die brug gaat waarschijnlijk toch over water of over een weg heen. Hoe los je dat dan nu op?
2: Klopt, we hebben op dat traject over het privéterrein van een boer een afspraak gemaakt tot het recht van overpad. Zodat we met een omleiding er toch kunnen komen. Dus dat zijn eigenlijk de puzzelstukjes die je gaat leggen van Groningen tot aan Limburg. Overal is een andere terreinbeheerder en daar zou je moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, en dat waren dus, als ik je net goed heb verstaan, 64 van die puzzelstukjes. Dat is een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, klopt. Het is een mooie Excel-bestanden die daarbij te pas komen. En je spreekt verschillende gemeentes, je hebt met verschillende provincies te maken. Natuurmonumenten, staatsbosbeheer, noem maar op. We zijn blij met de mogelijkheden die we nu hebben kunnen realiseren. Her en der aanpassingen, maar ook volwaardige mooie omleidingen met het grote wandelnetwerk in Nederland dat we hebben. Ja, kan je soms linksom of rechtsom ook prachtig door het bos, waar wel brede, goede, rolstoelvriendelijke paden te vinden zijn.
1: En we zeiden net al, jij bent de initiatiefnemer van dit rolstoelvriendelijke pad. Hoe is dat zo in je opgekomen? Waarom ben je hiermee begonnen?
2: Nou, dat is mijn collega David, mede initiatiefnemer van de stichting Moving Beyond Limits. En hij heeft een zoontje met een meervoudige beperking. En hij was geïnspireerd geraakt door een documentaire en dacht, kan ik niet ook het Pieterpad rollen met mijn zoontje die in een rolstoel zit? En zo zijn wij samen binnen de stichting Moving Beyond Limits, dat we zijn gestart, dit project aangegaan. Als eerste project om natuur en avontuur, ja, voor mensen met een lichamelijke handicap in Nederland mogelijk te maken. Dus dit is echt ons eerste project.
1: Ja, en was hier dan ook,
2: en zo is dat ontstaan.
1: Was hier dan ook heel veel animo voor? Heb je van veel andere mensen gehoord van, goh, mooi dat jullie dit beginnen?
2: Nou, we zijn allereerst natuurlijk naar de directeur van Stichting Pieterpad opgestapt. Wat vind jij hiervan? En hij zei al van, dat lijkt mij onmogelijk. Allereerst, dat was zijn eerste gedachte. Maar hij zei wel van, ik krijg vaker die vraag. Maar dan verwijs ik mensen eigenlijk door naar het Fiets Pieterpad. En dat is een geasfalteerde route. En wij hadden juist zoiets dat wandelen dwars door de natuur heen, dat is een hele andere natuurbeleving voor mensen in een rolstoel. En juist dat wilden we mogelijk maken. Nou, ja. En dat vond hij een mooi idee. En dat hebben we inderdaad getest op beurzen en noem maar op. En gelukkig heel veel mooie en goede reacties.
0: Ja, mooie en goede reacties. Dat snap ik natuurlijk. Het is heel belangrijk voor de inclusiviteit. Hè? Ook mensen die niet goed ter been zijn, horen erbij. Maar is er dan ook wel belangstelling voor? Gaan ook mensen in rolstoelen dit nu doen?
2: Goeie vraag. Wij verwachten niet dat de komende maanden rolstoelstoeten het Pieterpad opgaan.
0: Nou, dat hoeft ook niet, maar
2: Nee.
0: Er zijn toch wel mensen die het gaan proberen, denk ik?
2: Ja, zeker. En er zijn al mensen die het hebben geprobeerd. Enthousiastelingen die eigenlijk nog niet konden wachten op de opening. Die contact met ons hebben opgezocht. Maar ik denk dat dit een beweging is. Wat langzaamaan, stap voor stap, meer opkomt. En we hopen dat over 10 jaar... Ja, de normaalste zaak is dat je veel rolstoelgebruikers, mensen met andere hulpmiddelen zoals scootmobielen en rollators, ja, over de wandelpaden van Nederland ziet gaan.
0: Ja, het kan en dat is in ieder geval al heel belangrijk. Nu is vandaag de opening volgens mij bovenop de Hotteberg.
2: Het is bij de Noetselerberg. Dat is, ligt er vlakbij. Op de Salansheuvelrug. Ja,
0: Want dan vraag ik me gelijk af, stel je bent alleen op je rolstoel aangewezen, hoe kom je dan zo'n berg op?
2: Ja, goede vraag. We maken gebruik van all-terrain hulpmiddelen die vaak dan wel met e-ondersteuning de mogelijkheid hebben om te helpen met heuvelachtig terrein. En voor vandaag is dit ook echt een zwarte route. We hebben de etappes kleuren gegeven. Zwart is eigenlijk het meest uitdagend. En daarom hebben we er komen 25 rolstoelgebruikers en zij allemaal hebben een all-terrain hulpmiddel bij zich of lenen die van ons.
0: Ja, want inderdaad, dat lees ik ook in de informatie. All-terrain hulpmiddelen en off-road rolstoelen.
2: Ja.
0: Je kunt niet zomaar in je huistuin een keukenrolstoel dit Pieterpad gaan noemen, begrijp ik.
2: Nee, de alledaagse rolstoel, die komt al heel snel vast te zitten over kleine kiezelsteentjes, gras, noem maar op. En juist die onverharde stukken zitten er wel in. Maar het is nodig om een type all-terrain hulpmiddel te hebben. En die heb je in allerlei soorten en maten. Van een aankoppelbike tot aan echt een profielbanden mountainbike rolstoel. Ja. En dat verschilt ook voor iedereen welke functies je wel en niet hebt.
0: Ja, zomaar gaat het niet. Je moet je wel voorbereiden. Maar dat geldt ook voor de wandelaars natuurlijk. Hè? Met goede stoelen, schoenen, stokken en vooral spierkracht, denk ik, Julie.
2: Ja. Zeker.
0: Van Moving Beyond Limits. Mooie dag vandaag met een mooie opening.
2: Dankjewel.

0: I'm Yours dus, van Jason Mraz. Na 7:30 gaan wij bomen klimmen. Ja, wij zelf gelukkig niet. Anders zou dat niet goed aflopen. Daarvooruit hoor je natuurlijk wel de hoofdpunten van het nieuws.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het is 7:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
1: Een woonopvang voor 8 mensen met een beperking in Enschede moet binnen 6 maanden dicht. Gebeurt dat niet, dan moet stichting Azibo 55.000 euro aan dwangsommen betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Volgens de Raad van State is het pand in het havengebied zonder vergunning verbouwd tot meerdere studio's. Ook past het gebruik als opvanglocatie niet binnen het bestemmingsplan. De stichting zegt dat de gemeente wist van de situatie en daarmee de indruk gaf dat de opvang was toegestaan. Maar de Raad van State vindt dat Azibo zelf had moeten controleren of de juiste vergunningen aanwezig waren. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden, want nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
2: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
1: En de historische watermolen van Bels bij Mander krijgt een grondige renovatie. Het rad wordt vervangen, het voegwerk wordt hersteld en de technische constructie wordt aangepakt. Het is een groot project, maar het was volgens deze molenaar hard nodig.
3: Hoe goed het rad ook gemaakt is, op een lange duur gaan de gaten, die worden ruimer, er komt te veel speling in. En waardoor een soort rottingsproces op gang komt. Dus het water dat liep er gewoon, zowel de poort als de naast als de onder, liep het allemaal weg.
1: Naar verwachting zal de molen halverwege juni weer draaien. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En voor het weer naar Gitte Spannenburg. Gitte, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen.
0: Strak blauwe lucht boven en Enschede ook, maar Hengelo ook, want daar zitten we. Iets van een sluiertje zie ik wel.
4: Ja, dat zou kunnen. Ja. De enige bewolking, denk ik, die vandaag te zien is, dat zijn wat van die vage windveren, dus wat sluierwolken, maar ook wat vliegtuigstrepen, want daar op die hoogte, op zo'n 8 tot 10 kilometer hoog, is er wel genoeg vocht aanwezig om in de kou op dat punt wat bewolking te genereren. Maar bijvoorbeeld stapelwolken of zo, daar is de lucht gewoon echt te droog voor vandaag.
0: Ja, strak blauw boven Genemuiden. Jan stuurt net een foto. Goedemorgen vanuit Genemuiden met een mooie zon erbij, hè? Dat kan wel. Ja, voor boven de weilanden. We zien de koperen ploert al hangen.
4: Jazeker.
0: Want het wordt wel weer warm.
4: Het wordt weer warm, ja. En de zon is fel. Temperaturen gaan vanmiddag naar 24 of 25 graden. Een paar graden hoger is dat dan gisteren. En de wind is heel lichtjes uit het oosten. Dus ja, veel zon, een kalme dag. Een echte hoogzomerse donderdag.
0: Dat is heel mooi met hoge temperaturen. Ja. Die houden we ook even vast. Maar het wordt wel wat minder aangenaam, begrijp ik.
4: Ja, het wordt allemaal wat broeieriger en klammer de komende paar dagen. Afgelopen nacht konden we natuurlijk prima goed en vanochtend vroeg ook nog onze huizen afkoelen. Op veel plekken is de temperatuur gedaald naar 5 tot 8 graden. Nou, nu zie je dat die temperatuur langzaam in de lift komt. Een graad of 11, 12 is het nu. En morgenochtend beginnen we al warmer aan de dag dan die 11, 12 graden. En we klimmen denk ik al tegen koffietijd naar 25 graden en we zetten door. Het wordt uiteindelijk morgen 30 graden. Inderdaad wat klammig. Ook wat wolkenveldjes zo af en toe. Dus niet zo strak blauw als vandaag. Dus er hangt wat in de lucht. Ja, vocht natuurlijk. Wolkenvelden, flinke zonnige periode. En dan in de late middag of avond met name een enkele bui. Mogelijk met onweer.
0: Dat klinkt niet lekker, 30 graden en klam.
4: 30 graden en klam is niet waar de meeste mensen van houden. Nee. Wij houden meer van de droge lucht, waarin je ook goed kunt verdampen en je warmte dus goed kwijt kunt. Nee, morgen is echt een klamme zomerdag.
0: Ja, niet te ver verdampen, Gita. Blijft er niks over.
4: Nee, nou de verdamping is hoog. Zeker ook bij vandaag. Ja, als je een vijver hebt, die zakt wel vandaag. Ja.
0: Dus let op uw goudvis. En uw kikkers natuurlijk. Ja, en er komt wel iets van een weersomslag aan dan ook, hè, in het weekend.
4: Het gaat langzaam, het gaat in fases. We kunnen eraan wennen. Net zoals we langzaam zeg maar aan de warmte konden wennen, zie je dat we nu langzaam weer wat frisser weer tegemoet gaan. Zaterdag is het denk ik iets minder klam en nog wel warm, maar 25 graden is dan voor veel mensen weer comfortabeler dan de 30 graden van morgen. Stapelwolken en zon, dat is een beetje het beeld voor zaterdag. Ik denk zo goed als droog. En dan zondag en maandag langzaam bescheidenere middagtemperaturen. Zondag 22 graden en maandag en dinsdag ongeveer 20 graden. Ach,
0: dat is ook helemaal niet slecht.
4: Nee, zeker niet.
0: Maar goed, eerst vandaag maar eens een hele mooie dag. Gita, dankjewel. Ja. Tot zo.
4: Tot straks.
0: Nog een keer over een uurtje. Dan de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Want de ochtendspits is op gang gekomen. Maar redelijk bescheiden. A35 Enschede richting Zwolle. Zoals iedere dag tussen Almelo en Wierden. 3 kilometer en 7 minuten. N35, zoals ook iedere dag, Zwolle richting Enschede. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 5 kilometer en ook 7 minuten.

0: Little Sharky om 7:50 op Radio Oost. En A Good Heart. De laatste keer dat je in een boom klom, Benjamin. Ben je wel eens in een boom geklommen?
1: Zeker, ah, zeker heb ik in een boom geklommen.
0: Als kind, denk ik. Hè?
1: Nou, je weet niet wat ik allemaal in mijn vrije tijd doe.
0: Dat is waar. En dat wil ik misschien ook wel niet weten. Voor boomverzorgers in ieder geval is het dagelijkse kost. Sommigen maken er zelfs een wedstrijd van dat bomen klimmen. Maar pas op, denk er niet te licht over. En probeer het vooral niet thuis.
2: All right, guys, what you're going to see today is extremely dangerous. There's tree guys doing this day in and day out, and they make this work look easy, and there is nothing further from the truth. It's dangerous. It requires a high...

0: High level of skill and experience.
1: High level of skill. Het valt niet mee. Het is gevaarlijk en je hebt er echt behendigheid voor nodig.
2: Zo is het. Vandaag begint in Enschede het NK Boomklimmen. De deelnemers worden beoordeeld door een vakjury onder leiding van boomverzorger Gabi Kleuver. Gabi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik heb een heleboel vragen.
3: Begin maar eerst met één.
2: Ja, eerst met eentje beginnen. Het NK Boomklimmen. Hoe gaat dit in zijn werk?
3: Hoe gaat het in zijn werk? Het mooiste is natuurlijk om gewoon even langs te komen, want dan kun je het zien hoe het in het werk gaat. Maar wij doen een simulatie maken van onze werkzaamheden in de wedstrijden. En daarbij krijgen ze 5 onderdelen, de boomverzorgste deelnemers. En die moeten ze binnen een bepaald tijdsbestek moeten ze die voltooid hebben.
1: Ja. En wat diegene net in dat Amerikaanse videootje bij het beginnen van het leren van boomklimmen al zei. Het vergt veel behendigheid. Het zijn ook professionals die bomen ingaan.
3: Alleen maar beroepsmatig. Vandaag hebben we de studenten, die zitten nog in de opleiding. En sommigen die hebben een opleiding van een jaar, volgen ze. En dan moeten ze meerdere dagen naar de opleiding toe. En we hebben ook een 2-jarig traject.
1: Ja.
3: Dus vandaag hun dag.
1: Ja, want het is niet voor de lol zoals kinderen in bomen klimmen. Zij klimmen bomen in om die bomen te onderhouden, om bijvoorbeeld te snoeien.
3: Dat klopt.
1: Ja, en dat doe je niet op sportschoenen in een sportbroekje en een t-shirtje.
3: Nee, want dan was het wel heel erg makkelijk inderdaad. Wij hebben ons echt gewoon aan regels te houden in ons vak. En die moeten ze dus ook nu handhaven tijdens de wedstrijden, die regels. Dus wij moeten speciale schoenen aan hebben. Wij moeten lange kleren aan hebben altijd, dus een lange broek. Want we moeten ook letsel voorkomen.
1: Ja, en dan moet ik aan haken denken, aan zekerheidstouwen, aan stijgijzers, dat soort dingen?
3: Die stijgijzers mag je achterwege laten.
1: Oh,
3: die gebruiken we eigenlijk alleen maar. Die gebruiken we alleen maar als een boom echt weg moet en hij staat op een moeilijke plaats.
1: Oh, want anders beschadig je de boom.
3: Ja, en wij moeten non-destructief aan het werk zijn altijd.
1: Oh, ja.
3: Dus zonder schade te maken aan de boom, zodat hij ook een lang levensduur krijgt voor ons klimaat in Nederland.
2: Ik was al benieuwd waar de vakjury op gaat letten, maar ik denk dat dat een van de onderdelen is.
3: Dat is het onderdeel op de zaterdagochtend, dat is de VTA-competitie. En daar wordt dus een boom op beoordeeld op veiligheid. Hoe die eruit ziet, of er gevaarlijke takken in zitten, of er holtes in zitten, scheuren, paddenstoelen. Dat is een heel apart onderdeel van de klimwedstrijd zelf die wij doen.
1: Ja. Ik hoor het ook al aan de toon. Het is een serieuze business. Hè? En ik denk ook niet dat iedereen dezelfde boom ingaat. Hè?
3: We hebben in het park hebben we 5 bomen die helemaal opgebouwd zijn. En daar is een parcours in uitgezet. En alle deelnemers moeten hetzelfde parcours doen.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja,
3: want in dat parcours worden ze beoordeeld op vakkundigheid, veiligheid, snelheid, behendigheid.
1: Oké, ja, want ik wilde me afvragen, in het Volkspark in Enschede staan er dan wel voldoende geschikte bomen, maar ja dus, en het zijn dus inderdaad wel dezelfde bomen. Iedereen krijgt dezelfde parcours. Oh ja, het zijn het mooie?
3: Het zijn pareltjes in jullie park.
1: Heel goed, nou, het is niet mijn park, maar zit die Sequoia er ook bij, de boom van het jaar?
2: Oh ja.
3: Jammer genoeg, we hebben wel een Sequoia hier staan, maar jammer genoeg in een buurtpark staat de Sequoia, de boom van het jaar.
1: Ja, dat is waar, ja.
3: Dus, maar de Sequoia hier in het park, die krijgt vanavond, of vanmiddag eigenlijk, gaan wij daar een standplaatsverbetering doen. Om hem meer toekomstjaren te geven. Want die staat een klein beetje te kwakkelen.
1: Oh.
3: En dat krijgt de gemeente van ons cadeau.
1: Heel goed. Oké, dat is mooi. Ja, er zijn nog meer cadeaus, maar daar komen we zo wel over te spreken. Maar het is een serieuze business, Gabi. Want je kunt jezelf ook kwalificeren voor de EK en een WK.
3: Ja, de studenten kunnen dat niet. Maar morgen dan zijn de voorrondes van het daadwerkelijke NKB. En dat is dus de selectie voor de finale die op zaterdag plaats gaat vinden. 8 deelnemers kunnen daar zich voor kwalificeren. 5 heren, 3 dames. En er kunnen 5 in het totaal kwalificeren voor de Europese. En 2, de winnaars, die kwalificeren zich voor de wereldkampioenschappen.
2: Oh ja, en je zei net ook al, er zit een hele opleiding voorafgaand aan het boomverzorgen. Er zijn er dus best veel mensen die dan ook mee gaan doen vandaag.
3: We hebben vandaag 31 deelnemers verspreid over heel Nederland.
1: Wow.
3: En morgen hebben wij ongeveer 52 deelnemers. Dus dat zijn echte professionals die het voor hun werk doen. Ook verspreid over heel Nederland.
1: Ja.
3: Komen ze allemaal naar Enschede toe om dus in de mooie bomen van Enschede te mogen klimmen.
1: En toch is niet allemaal zo serieus, Gabi, want er is ook wel een kinderklim. Toch?
3: Ja, zeker. Vroeg beginnen.
1: Ja, en wat doen we daar? Dan mag je gewoon ravotten en hup die takken in.
3: We hebben een klein klimperkoertje in een eikje langs het water, langs de vijver gemaakt. En daarin kunnen de kinderen op vrijdag en op zaterdag onder begeleiding van een professionele boomverzorger kunnen ze eens uitproberen hoe het nou is om op een andere manier de boom in te klimmen, verzekerd.
1: Ah ja, precies. Dus ook daar is niet
3: van... Alles staat bij ons in het kader van veiligheid.
1: Ja, ook daar is niet zo van val er ook maar uit, daar leer je van.
3: Nee, moeten we het opruimen.
1: Ja, dan
3: maar
1: dan
3: hebben we de EHBO'en voor je.
1: Dat is heel goed. Ja, maar die is wel ter plekke. Dat scheelt alweer.
3: Zeker.
1: Ja, en nu nog even over wat het Volkspark er aan over heeft. Want die krijgen ook een soort bedankboom, of wat is het?
3: Ja. Ja, we hebben een, omdat de gemeente Enschede onze gastheer is en dus ook hoofdsponsor van het evenement en ons helpen ter beschikking stellen van alles, doen wij een boom schenken aan de gemeente die een verbintenis heeft met waar de gemeente bekend om staat. En op dit moment is dat de textielfabrieken van Enschede. Maar wat voor boom het is? Gaan we nog niet verklappen.
1: Nou, katoenboom, denk ik dan.
3: Een zaterdagmiddag om kwart voor vier gaan we hem overdragen eigenlijk aan de gemeente.
1: Okay.
3: De boom.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. Gabi Kleuven, dank je wel voor je tijd. En succes ook vandaag met het leidinggeven van de vakjury.
3: Ja. Nou, vooral veel plezier hebben, denk ik, voor iedereen.
2: Succes en veel plezier.
3: Dank u wel. Jullie ook. Hoi.
1: Ik hoor het al. De boomklimkoorts heeft toegeslagen. Alex Warren hoor je met Fever Dream.

0: Alex Warren hoorde je dus op deze mooie zonnige donderdagochtend.
1: Ga je nog bomen klimmen vandaag?
0: Nou, ik ben wel opgewarmd.
1: Ja, wel hè?
0: Ik bomen klimmen. Nee, ik begin er niet aan, want je zei al, veiligheid, of de woordvoerster zei al, veiligheid staat voorop.
1: Absoluut.
0: Bij het bomenklimmen. En het is dus geen sinecure.
1: Nee.
0: Het is niet zomaar in je t-shirtje naar boven een boom inklimmen. Dit gaat met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen en skills, zoals we in het videootje hoorden.
1: Het is niet zomaar wat, ik doe het niet nou hoor. Ik ga niet die hoge bomen in.
0: Vijf hoge bomen, dan een parcours en dan allemaal, het zijn allemaal profs hè?
1: Ja,
0: zeker. Zijn het gewend. Het zijn dus mensen die dus dagelijks die bomen inklimmen.
1: Ik vind het bijzonder dat er zo'n opleiding is om dat dan echt wel te leren.
0: Ja, dat zal bij de Hoge Tuinbouwschool of dat soort opleidingen, groene opleidingen horen.
1: Heel bijzonder.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb ook even in de voorbereiding wat van die videootjes gezien.
1: Oh, ja.
0: Het is ook wel heel, ze zitten helemaal in harnassen en touwen en katrollen en hoe heet het, die karabijnhaken.
1: Zo.
0: Ik zag ze dan inderdaad met stijgijzers ook naar boven gaan, maar dat is dus eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nee,
0: want dan beschadig je dus de boom.
1: Laten ze achterwege vandaag en morgen.
0: Doe het niet thuis.
1: Nee, doe
0: het. Zullen we dat maar zeggen. Zo dadelijk, na 8 uur, dan hebben we het over de ontvoering van de 2 kinderen in Dalfsen. Dat is ruim een jaar geleden geweest. Een Amber Alert ging eruit. De politie nam dat heel hoog op. En de volgende ochtend live in onze uitzending konden ze aankondigen dat de kinderen inderdaad waren gevonden in een appartement in België. Vandaag is de eerste inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de biologische ouders. Want die worden ervan verdacht.
1: Ja.
0: Ze zijn inmiddels wel weer op vrije voeten. Maar er zijn wel degelijk zaken die daar nog over besproken gaan worden. En natuurlijk komt er ook iets van een strafeis.
1: Zeker, zo'n Amber Alert waar je het over had, wordt ook niet zomaar verstuurd. Nee. Het maakte veel indruk destijds. En zo meteen even bellen met onze verslaggever Daan Brunsman.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert asperges.nl.
1: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Een botenverhuurder in Giethoorn heeft een boete van €10.000 gekregen voor het varen met twee sloepen op een verbrandingsmotor. Een woonopvang voor 8 mensen met een beperking in Enschede moet binnen 6 maanden dicht. Als dat niet gebeurt, moet stichting Azibo €55.000 aan dwangsommen betalen. En het Pieterpad is nu ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De officiële opening is vandaag bij de Sallandse Heuvelrug.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
4: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
3: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: En dit de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Beginnen we op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Rij je bij het Harde in file. Tot aan Zwolle-Zuid sta je in 7 kilometer file met een kwartier aan vertraging daar. De A35, Enschede richting Zwolle, andere kant van de provincie, tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer in 7 minuten. De N35, Zwolle richting Almelo, tussen de tunnel en Wierden, 4 kilometer en ook 7 minuten aan vertraging daar. En de N50, Zwolle richting Emmeloord, vanaf de A28 naar Kampen toe, 6 kilometer file en 10 minuten aan vertraging. We hebben het zo over de ontvoering.
1: Klopt inderdaad, zometeen meer over de ontvoering. De ouders die een jaar geleden 2 kinderen ontvoerden, hun eigen kinderen in Dalfsen gebeurde dat, die staan vandaag voor de rechter. Praten we zometeen over met onze verslaggever Daan Brunsman.
6: En de burgemeester van de dag, die bellen we natuurlijk ook. De burgemeester van Ommen is dat vanochtend. Muziek hoor je straks van Dasha en van Ilse de Lange.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Ilse de Lange met dan een wat ouder nummer van haar. I'd Be Yours.
1: Marcel Oosten.
0: Het is donderdagochtend, de 28e van mei. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: De ouders die hun kinderen ontvoerden in Dalfsen, die staan vandaag voor de rechter. En er gaat nog heel veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op het werk.
2: Want als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Dat zegt regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariette Hamer. Zo zijn er bureaus die te snel conclusies trekken of ontlastende informatie weglaten. En dat kan volgens Hamer schadelijk zijn.
3: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
0: Verder nieuws vandaag. We zijn al bezig met de voorbereidingen op de oudejaarsnacht, de jaarswisseling. Inwoners van Enschede kunnen namelijk vanaf vandaag al een enquête invullen waarin gevraagd wordt naar hun mening over het landelijk vuurwerkverbod. Daar moet de gemeente straks mee omgaan en ze mogen een ontheffing geven, in ieder geval in Enschede, zodat er alsnog vuurwerk afgestoken kan worden. De burgemeester van Enschede, Bleker, verwacht trouwens niet al te veel effect van dat vuurwerkverbod komende jaarwisseling, vertelt onze verslaggever Rutger Borgering.
4: Enschede is natuurlijk een grensstad. Veel inwoners halen hun vuurwerk over de grens in Duitsland. Burgemeester Rolf Bleker van Enschede verwacht dat het dit jaar ook nog wel gaat gebeuren. Hij zegt, ja, dat effect van het landelijke vuurwerkverbod zou in Enschede niet direct heel erg groot zijn. Het zou niet zo zijn dat de komende jaarwisseling daar helemaal geen vuurwerk meer afgestoken wordt. Maar, zegt Bleker, op de langere termijn zet het waarschijnlijk wel een verandering in gang.
2: En weggebruikers op de A1 richting Apeldoorn opgelet. Want hou vanaf vanavond rekening met veel extra reistijd. Rijkswaterstaat voert vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur spoedwerkzaamheden uit aan de Linschoterbrug. Dat is de brug tussen knooppunt Azelo en Rijssen. Tijdens de werkzaamheden blijven van de 3 rijstroken alleen de linker rijstrook open. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot een uur. De spoedreparatie is noodzakelijk vanwege problemen bij het zogeheten landhoofd. Het steunpunt van de brug en de oever is dat. Automobilisten wordt geadviseerd om gebruik te maken van omleidingsroutes via de A35 en verschillende provinciale wegen.
0: Ja, en dit komt vandaag zeker in het nieuws, want de man en de vrouw die ruim een jaar geleden 2 kinderen ontvoerden in Dalfsen staan vandaag voor de rechter. Kinderen werden destijds met geweld meegenomen door de man en de vrouw die de biologische ouders zijn van de kinderen. Uiteindelijk werden de kinderen gevonden in België na een Amber Alert. Dat wordt niet zomaar verstuurd, vertelt de politie.
5: Het is natuurlijk een redelijk zwaar middel wat we inzetten, omdat we de ernst echt van deze situatie in hebben gezien. En we ook ons zorgen maken over de welzijn van de kinderen. En dan bekijken we natuurlijk eerst allerlei andere mogelijkheden. En op het moment dat we daar nog niet toe zijn gekomen, gaan we dit Amber Alert inzetten. En dat hebben we in deze ook gedaan. Met het idee dat we hebben hiervan, was dit nodig.
0: Ja, dit was nodig, vond de politie een jaar geleden. We gaan erover praten met onze verslaggever Daan Brunsman. Daan, want die ontvoering vorig jaar, we waren er zo'n beetje live bij, maakte veel indruk, hè?
6: Ja, inderdaad. Voor deze ontvoering moeten we denk ik terug naar eind maart vorig jaar. Deze kinderen waren onderweg naar school. Eén van hen zat in de auto, die zat te wachten op de oprit. En de ander die zat op de fiets naar school. En het meisje op de fiets is toen als het ware onderschept door deze biologische ouders. En het kind dat op de oprit stond in de auto is uit de auto gevist. Dit is echt met grof geweld gegaan. Vooral dat het kind van de fiets... Er is een taser bij gemoeid. Die is niet gebruikt, maar die is wel gebruikt om te dreigen. Toen zijn ze in een soort van vluchtauto gezet, de kinderen. Deze vluchtauto was helemaal geprepareerd. Er lagen ook allerlei dingen in, zoals bijvoorbeeld pruiken. En ze zijn helemaal met een soort omweg naar een appartement gereden die deze biologische ouders hadden in België, in Oude Aarde. Ja, maar het heeft heel veel indruk gemaakt, inderdaad. Vooral omdat die Amber Alert inderdaad werd uitgestuurd. Wat het echt landelijk nieuws vorig jaar.
0: Absoluut. En dan betekent dat ook dat de politie en ook justitie dit niet licht opnemen. Nou, dat blijkt ook wel. Hè. Daarna zijn er wel allerlei ontwikkelingen geweest. De beide biologische ouders zijn opgepakt geweest, hebben vastgezeten, zijn inmiddels wel weer vrij. Maar vandaag dan voor het eerst voor de rechter bij de inhoudelijke behandeling.
6: Ja, inderdaad. Er zijn al echt een heel aantal voorbereidende rechtszaken geweest, zoals dat heet. Dan wordt een beetje besproken hoe het proces ervoor staat. Tijdens de eerste paar voorbereidende rechtszaken zaten deze ouders dus nog vast. En op een gegeven moment zijn ze vrijgekomen. De vader is iets eerder vrijgekomen dan de moeder. Omdat de vader niet onderzocht hoefde te worden in het Pieterbaancentrum, maar de moeder wel. Dat is echt een proces van een aantal maanden. Een kleine 2 maanden ben je wel kwijt. En dan krijgen ze dus, mochten ze vrij, maar dan hadden ze er wel een heel aantal voorwaarden aan verbonden. Zoals bijvoorbeeld een contactverbod met deze kinderen. Een locatieverbod. Ze mochten niet in Dalfsen komen, want deze ouders komen zelf uit Enschede. Dat is nog wel een eindje rijden. Dus als ze dan bijvoorbeeld in Dalfsen waren gekomen, dan hadden ze weer de cel ingemoeten. Dat is niet het geval geweest. Deze rechtszaken lopen nu al een jaar. En vandaag is dus de inhoudelijke behandeling. En komt het Openbaar Ministerie ook met een strafeis, als het goed is.
2: Ja, en horen we dan in die zitting nog meer dan alleen de strafeis? Nog meer informatie misschien?
6: Ja, het hele dossier wordt besproken. We hebben natuurlijk al heel veel geschreven over dit onderwerp. Maar de kans is wel aanwezig dat er nog aanvullende details naar buiten komen. Bijvoorbeeld over de psychische gesteldheid van de vrouw. Dat is een hele interessante. Want zij is dus onderzocht in het Pieterbaancentrum. En door de resultaten van het onderzoek, die zullen vandaag uitgebreid besproken worden. Er is sprake geweest dat mevrouw zou lijden aan Münchhausen bij proxy. En dat ook een van de redenen zou zijn geweest waarom de kinderen uit huis zijn gezet. Münchhausen bij proxy is dus eigenlijk dat je een soort van ziektes projecteert op anderen. En in dit geval zou zij dus ziektes hebben geprojecteerd op de kinderen. En zal ze bijvoorbeeld de dochter heel vaak darmspoelingen hebben gegeven. Waardoor justitie zit het als kindermishandeling. Dus dit zou bijvoorbeeld besproken worden vandaag. Het is altijd moeilijk in te schatten waar het precies over zou gaan, maar de kans is wel heel erg aanwezig dat het heel erg over de psychische gesteldheid van de vrouw zou gaan.
0: Ja, en dan ook maar even de vader nog behandelen. De vader was of is advocaat, Daan. Wat is zijn rol?
6: Ja, inderdaad. Deze man, dat is een Enschedese advocaat. Had dan ook een eigen advocatenkantoortje. En die is opgepakt geschorst geweest. Dan mag je dus je beroep niet uitoefenen. En alle zaken die je onder je hebt, die worden dus verdeeld aan andere advocaten. De deken van de Orde van Advocaten heeft hem ook nog proberen uit de functie te zetten. Dat is toen niet gelukt. Alleen tijdelijk omdat hij vast zat. En dat is ook logisch, want je kunt geen advocaat zijn als je in de baai zit. Maar hij is nu weer vrij man. Maar hij heeft zijn advocatenkantoor even on hold gezet. Hij noemt zichzelf nu jurist.
0: Oké, en hij staat vandaag dus ook voor de rechter. Daan, ik weet niet of je daar iets over weet, maar voor die kinderen, zeker wat jij net ook allemaal verteld hebt, en het was nog veel heftiger, ze moesten pruiken op, ze moesten zonnebrillen op en ze werden over de grens meegenomen. Dat is ook heel ingrijpend geweest. Worden zij ook gehoord?
6: Dat weet ik eigenlijk zo niet. Dus ik weet niet of ze er vandaag überhaupt bij zijn. Ik gok van niet, want nee. De kinderen worden natuurlijk heel erg in bescherming genomen door justitie en de kinderbescherming, et cetera, et cetera. Dat denk ik niet, maar de kans is wel heel erg aanwezig dat justitie wellicht met een eis tot schadevergoeding komt voor de kinderen. Dat valt er nog te bezien, maar die kans is aanwezig.
0: Ja, want als je dat allemaal bedenkt, wat je dan meemaakt als kind, dat is natuurlijk ook niet prettig. Daan, jij bent bij de zitting en we horen ervan als het voorbij is en ongetwijfeld met de reactie van justitie daar ook op. Daan Brunsman, dankjewel. Hij is dus vandaag bij die zitting voor de rechter. Het gaat over de ontvoering van de kinderen ruim een jaar geleden in Dalfsen.

0: Natasha, met een hitje van een tijdje geleden. Je hoorde Austin.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd altijd een Overijssels burgemeester in de uitzending. Op de donderdag is dat Annemiek Jette, waarnemend burgemeester van Ommen. En vorige week nog debuterend, mevrouw Jette. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het debuut bevallen? Telefoon stond rood gloeiend na die tijd. En de app?
2: Nou, dat viel wel mee, maar ik kreeg wel leuke reacties.
0: Oh, mooi zo. Heel goed.
2: Ja, zeker.
0: Dat is mooi. Dan is het goed bevallen. Dat is fijn dat we u nog een keer mochten bellen, ook vandaag. Ja. Op alweer een warme dag. En u vindt dat als burgemeester ook wel iets om even aandacht voor te hebben?
2: Jazeker, dat vind ik zeker iets om even aandacht voor te hebben. Want het is heel warm en het is ook ineens heel warm geworden. Dus voor veel mensen is dat dan ook wel het aanpassen aan die hitte. Zorgen dat je daarin ook goed blijft drinken, goed gezond blijft. En vooral voor meer kwetsbare mensen in de samenleving is het goed als we een beetje daarna omzien. Naar elkaar omzien, maar zeker voor meer kwetsbare mensen. Want drinken en zorgen dat je de koelte opzoekt, dat de koelte is toch wel echt heel belangrijk. Dus ik roep iedereen op, als je mensen weet waarvan je denkt, nou, dat zou best wel eens even wat moeilijker kunnen zijn voor die mensen om wat koelte te hebben of misschien hun boodschappen thuis te krijgen. Loop er even langs, maak even een praatje. Gaat het goed?
0: Ja. En toch heeft ook de gemeente daar natuurlijk een rol in. Hè? Veel gemeenten hebben een hitteplan. Heeft Ommen dat?
2: Dat hebben wij ook, maar we zijn in de aanloop. Het is nog niet per se nodig nu. Hè? Want een hitteplan dat heeft dan ook wel allerlei regels. Maar ik probeer het vooral nu al in de voorfase, heet dat dan chique, mensen zelf bewust van te maken. Van let op, het is ineens heel warm.
0: Ja, het speelt natuurlijk ook, en niet zozeer in Ommen, maar wel in grotere steden. Hè, natuurlijk waar veel bomen zijn omgehakt, veel geplaveid is. Ja. Airconditionings tegenwoordig aan de muur lopen te brommen en de stad ook nog verder opwarmen. Het is wel belangrijk dat je daar in de bouw, in de infrastructuur rekening mee houdt.
2: Dat is helemaal waar. En daar zijn we natuurlijk nog niet zo heel lang ons veel meer van bewust geworden. Dat zo is, hè, die hittestress. Tegenwoordig wordt dat zeker in grote steden wel echt bekeken. Maar ook op meer zeg maar plattelandsgemeenten, zoals ook in Ommen, is het goed om wel te kijken van hoe doen we dat? Zorgen we voor voldoende groen? Dus niet alleen voor de hitte, maar ook voor het welzijn van mensen. Heel belangrijk, hè?
0: Ja. En zeker in deze dagen.
2: Gelukkig hebben we dat genoeg.
0: Ja, dat is heel goed. Maar zeker deze dagen is dat goed om daar nog weer eens over na te denken.
3: Er staan ook veel andere dingen op de planning. Vandaag natuurlijk ook de eindexamens. Hè. Die zijn al afgerond. Wat gaat u daar vandaag mee doen?
2: Nou ja, ik wens alle scholieren die mee hebben gedaan en die ontzettend hard hebben moeten werken, juist in die hitte, ach, ik heb echt met ze te doen gehad. Dat ze het een beetje kunnen vergeten nu. Dat ze nu even kunnen ontspannen en even aan andere leuke dingen kunnen denken. En ik duim dat er heel veel mensen geslaagd zijn, hè, maar dat horen we 11 juni, geloof ik. Ja. Dus nog even doorbijten, mensen, jongens en meisjes. En ik hoop voor jullie dat het een goede uitslag geeft.
0: Klinkt alsof u er een paar thuis heeft zitten, of niet?
2: Nee, dat zal even vermelden, maar ik kan me nog wel heel goed herinneren hoe dat is, hoor.
0: Ja, he, spannend. Ja, nee, dat weet ik ook nog wel, inderdaad. En doet u als burgemeester nog wat bij die uitslag? Er zijn wel burgemeesters die dan ook nog iets organiseren of langsgaan. Ik zie uw collega
2: dat
0: Van Dalsen er wel voor aan.
2: Nee. Ja, dat heb ik nog niet afgesproken, misschien. Okay. Dat weet ik nog niet.
0: Nee. Ik vraag het ook omdat u op pad ook gaat, ook met de raad. Hè? U gaat door de gemeente trekken.
2: We gaan morgen een hele dag allerlei projecten bezoeken. Worden ook toelichtingen gegeven. Ik ben nieuw, maar er zijn ook een aantal raadsleden en commissieleden nieuw. Dus dat is ook fijn voor hen om snel, op vlieghoogte te komen. We vliegen niet op, we rijden. Maar dat je snel geïnformeerd bent, dat vind ik echt heel leuk. Dus ik ga graag mee. Gaan ook collegeleden mee. Heel veel ambtenaren die met die projecten bezig zijn, die gaan ook mee om uitleg te geven. Dus dat wordt een mooie dag. Erg warm, maar dan heb je ook wel eens een zonnig beeld, zeggen we dan maar.
0: Ja, let een beetje op uw collega's dan, mevrouw
2: Jette. Ja, zo is dat.
0: Ja, zo is dat. Dat hebben we alvast weer opgestoken. Zeg, het Pieterpad, komt dat ook niet door Ommen?
2: Goed. Ik heb geen idee.
0: Oh, ik wil kijken. Daar hadden we het eerder over vanochtend. Over. En sinds vandaag. Sorry. Vanaf vandaag is dat ook bereikbaar voor rolstoelers. Dus dat is mooi.
2: Dat is mooi. Ik ga het opzoeken.
0: Ja, maar ik ga het ook opzoeken. Ja, het komt wel volgens mij Buurzen. En het komt wel vlak langs. Ja,
3: volgens mij etappe 10 zie ik hier staan. Van Ommen naar Hellendoorn.
0: Nou, hier, kijk eens aan.
2: Nou, ze is helemaal van Ommen naar Hellendoorn. Dus ja, nee, dan. Oh jee. Nou,
0: met 30 graden is dat ook niet. Geen sinecure natuurlijk.
2: Nee, precies. Mooi. En dat pad. Dat is een heel bekend pad natuurlijk. Maar ik heb het nog nooit gelopen. Dus ik kan niet uit eigen ervaring spreken.
0: Ik hoor een onderneming aankomen, mevrouw Jette. Daar gaan we u volgen. Succes met alle bezoeken die u in de gemeente... U begint het al een beetje te kennen, toch? Ommen en omstreken.
2: Zeker. En het bevalt heel goed. Mensen zijn vriendelijk. Het ziet er heel mooi uit. Zeker ook met die mooie Pinksterdagen. Dus volgens mij... gaan we een mooi seizoen tegemoet met Ommen. En dat is leuk.
0: Helemaal goed. De waarnemend burgemeester van Ommen, Annemiek Jetten. Mevrouw Jetten, we bellen volgende week weer.
2: Dat is gezellig. Tot dan.

0: tonight.
1: Train hoorde je met Hey Soul Sister. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
10: Ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
9: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
11: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
1: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
13: Het Pieterpad, een van de langste wandelpaden van Nederland dat ook door Overijssel loopt, kan vanaf vanmiddag met een speciale rolstoel worden afgelegd. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En dat was nog een behoorlijke klus, zegt de organisatie die dit mogelijk maakte.
14: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
15: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
14: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
13: Het pad is dan ook niet voor iedere rolstoel toegankelijk. Het staat aangegeven op de route en op een speciale website is te zien welk stuk pad met welk type rolstoel gereden kan worden. Later vandaag is de officiële opening van het pad bij de Sallandse Heuvelrug. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden, want nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
16: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
13: En inwoners van Enschede kunnen sinds gisteren een enquête invullen waarin wordt gevraagd naar hun mening over het landelijke vuurwerkverbod. Gemeenten mogen straks een ontheffing geven, zodat inwoners alsnog vuurwerk kunnen afsteken. Maar de stad vraagt zich af of Enschedeërs dat ook willen. De uitkomsten van de enquête worden niet één op één door de gemeente overgenomen, zegt de burgemeester. Maar de gemeente is wel benieuwd naar de mening van de inwoners. Vanaf komende jaarwisseling geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester verwacht niet dat dat verbod direct veel effect zal hebben. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de Oost-app.
1: Voor het weer, daar Gitta Spannenburg. Gitta, goedemorgen nogmaals.
0: Goedemorgen.
1: Geen wolkje aan de lucht.
0: Nee, geen wolkje aan de lucht. Strak blauw, een paar windveren lokaal, een enkele vliegtuigstreep lokaal. Dat kan ook wat meer worden in de loop van de dag, maar het algehele beeld is zon overgoten.
1: Ja, en alles groeit als kool. Bericht Gerard Uitlosser heeft een foto erbij gedaan van zijn rozen. Prachtig roze rozen die vol in bloei zijn. Ik merk het ook in mijn kleine bescheiden bordertje.
0: Kijk.
1: Mijn Klimatus, als die inderdaad zo heet, heeft prachtige bloemen, terwijl ik hem 3 weken geleden nog op sterven naar dood zag.
0: Dus ja, die combinatie van de regenbuien eerder in mei en toen de zon, die doen het goed. Ook de lavendel in mijn tuin, die gaat nu langzaam in bloei. Dat wordt echt, ziet er echt prachtig uit. En ja, we zitten voluit in de zomer. Dat is natuurlijk afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, begonnen. Toen begon deze zomerse tot hoogzomerse periode. Hij is nog niet af. Er zit wel zo'n beetje voorlopig even een soort van einde aan te komen. Maar de komende dagen is het nog best wel goed weer. Ik denk dat we in de, zo rond het middaguur vandaag op de 20 graden zitten. Dus dat duurt eventjes. En daarna gaan we door naar 25 graden vanmiddag. Een aardige temperatuur. Heel licht briesje uit het oosten. En dan volgt er een fraaie zomeravond. En morgen wordt een broeierige hoogzomerse dag. Een beetje zoals afgelopen dinsdag. Anderhalve dag geleden. Toen was het ook 30 graden. Nou, dat soort dertigers die komen in beeld. Een klamme dag. Hoge dauwpunten, oftewel de luchtvochtigheid is hoger. Er is ook wat meer bewolking, wolkenvelden, zeer flink wat zon. En dan ergens vanaf de late middag kans op een regen of een onweersbui. Voorkeursgebied is Twente.
1: Niet per se aangenaam morgen. En daarna komt er ook wel iets van een omslagje tussen.
0: Ja, langzaam maar zeker. Aan, er zit een soort einde aan. Zaterdag denk ik op veel plaatsen nog zomers warm 25 graden. Wat wolkenvelden, maar vooral ook flink wat zon. Dus ook nog een hele mooie zomerse meidag. En zondag lijkt de bewolking de boventoon te gaan voeren. Is er dus wat minder ruimte voor de zon. En dan zet de temperatuur ook wat terug naar 22 graden. Een lokale bui zouden kunnen vallen. En naarmate de volgende week dan vordert, dan zien we meerdere buien. En dat is ook goed voor jouw Klimatus.
1: Ja, dat mag ik hopen, ja.
0: Ja, nou,
1: hij doet het goed tijdens deze omstandigheden. Dus daar houden we,
0: ja, dat is leuk.
1: Houden we ons maar aan vast.
0: Helemaal goed.
1: Gieter, dankjewel.
0: Groetjes, doeg.
1: En een fijne dag. Dan heb ik verkeersinformatie. De start van de ochtendspits is een behoorlijk dikke start. Grote probleem op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Lochem en Deventer-Oost. De afslag 5 kilometer file door een ongeluk. Een half uur vertraging heb je daarvan. Het goede nieuws is dat de weg inmiddels weer vrij is. Dan de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Daar rij je bij het Harde al in een file tot aan Zwolle-Zuid. 11 kilometer file, klein half uurtje vertraging. Het komt onder meer door die werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle. Dus de oude IJsselbrug is niet te benutten, te gebruiken voor het spitsverkeer. En dus staan ze allemaal op de snelweg. En dus stil. De N35, dagelijkse file Zwolle richting Almelo tussen de Salland Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer 7 minuten. De N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe 4 kilometer en 6 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting de A28, want daar kom je natuurlijk lastig op. 4 kilometer en een kwartier aan vertraging. En daar komt nu net nog een andere file bij. Dat zijn ook omrijders van de A1. De N344 Holte richting Apeldoorn tussen Dijkerhoek en Deventer. 3 kilometer file daar en 7 minuten aan vertraging.

0: Kiss.
1: Eenmalige team-up van Tom Jones met The Art of Noise, de Prince-klassieker Kiss. Hoorde je voorbij komen? Het werd een aardig hitje.
2: Jazeker,
1: toch?
2: Lekker om weer eens te horen.
1: Absoluut. Op deze zondag, donderdagochtend, de 28e van mei, Benjamin, waar hadden we het over vanochtend?
2: We hadden het onder andere over de man en de vrouw die ruim een jaar geleden twee kinderen ontvoerden in Dalfsen. Zij staan vandaag voor de rechter. De kinderen werden met geweld meegenomen door de man en de vrouw die de biologische ouders zijn van de kinderen. Uiteindelijk werden de kinderen gevonden in België na een Amber Alert. Zo'n alert wordt niet zomaar verstuurd, vertelde een politiewoordvoerder destijds. En onze verslaggever Daan Brunsman die is vandaag bij de zitting aanwezig. Naast een strafeis komt er vandaag waarschijnlijk meer informatie naar buiten.
3: Bijvoorbeeld over de psychische gesteldheid van de vrouw. Dat is een hele interessante. Want zij is dus onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En de resultaten van het onderzoek die zullen vandaag uitgebreid besproken worden. Er is sprake geweest dat mevrouw zou lijden aan Munchausen bij proxy. En dat ook een van de redenen zou zijn geweest waarom de kinderen uit huis zijn gezet. Munchausen bij proxy is dus eigenlijk dat je een soort van ziektes projecteert op anderen. En in dit geval zou zij dus ziektes hebben geprojecteerd op de kinderen. En zal ze bijvoorbeeld de dochter heel vaak darmspoelingen hebben gegeven. Waardoor justitie ziet het als kindermishandeling. Dus dit zou bijvoorbeeld besproken worden vandaag. Het is altijd moeilijk in te schatten waar het precies over zou gaan, maar de kans is wel heel erg aanwezig dat het heel erg over de psychische gesteldheid van de vrouw zou gaan.
1: Het Pieterpad is vandaag uitgebreid in het nieuws. Bekende wandelpad van ruim 500 kilometer van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg is namelijk volledig rolstoelvriendelijk gemaakt. Het pad, dat ook voor een deel door Overijssel loopt, is op meerdere plekken aangepast en vanaf vandaag toegankelijk voor ruim 1 miljoen Nederlanders met een lichamelijke beperking. De opening vandaag van dat rolstoelvriendelijke pad is bij de Sallandse Heuvelrug. We spraken erover met de initiatiefnemer. Volgens haar is er 2 jaar lang heel hard gewerkt om dit mogelijk te maken.
4: Het begon allemaal met verkennen of het überhaupt kon. En daarna hebben we alle obstakels in kaart gebracht. Her en der in de fysieke ruimte obstakels weten aan te passen. We hebben in totaal 62 omleidingen waar we de natuur niet willen aanpassen, want dat hebben we niet gedaan. Hebben we die omleidingen ontwikkeld en nu kunnen we de eerste versie

0: lanceren van het rolstoelvriendelijke Pieterpad. Dus dat is, we zijn erg blij mee.
1: Ja, dus belangstelling voor het pad, maar veel belangstelling voor het pad. Maar het wordt niet gelijk verwacht dat er een stoet aan rolstoelgebruikers meteen onderweg gaat.
0: Er zijn al mensen die het hebben geprobeerd, enthousiastelingen die eigenlijk nog niet konden wachten op de opening, die contact met ons hebben opgezocht. Maar ik denk dat dit een beweging is wat langzaamaan, stap voor stap, meer opkomt. En wij hopen dat over 10 jaar... Ja, de normaalste zaak is dat je veel rolstoelgebruikers, mensen met andere hulpmiddelen zoals scootmobielen en rollators, over de wandelpaden van Nederland ziet gaan.
1: Vandaag dus officiële opening op de Sallandse Heuvelrug.
2: En vandaag begint in Enschede het NK boomklimmen. Ja, na het gesprek, Marcel, kregen wij al zin om de boom te gaan.
1: ik weet niet of we dat zin moeten noemen.
2: De deelnemers worden beoordeeld door een vakjury onder leiding van boomverzorger Gabi Kleuver. Zij vertelt hoe dat NK eruit ziet.
3: Wij doen een simulatie maken van onze werkzaamheden in de wedstrijden. En daarbij krijgen ze 5 onderdelen, de boomverzorgste deelnemers. En die moeten ze binnen een bepaald tijdsbestek moeten ze die voltooid hebben. Vandaag hebben we de studenten, die zitten nog in de opleiding. En sommigen die hebben een opleiding van 1 jaar, volgen ze. En dan moeten ze meerdere dagen naar de opleiding toe. En we hebben ook een 2-jarig traject. Dus het is vandaag hun dag.
2: Ja, er komt heel veel bij kijken bij zo'n NK. Volgens de boomverzorger gaat het dan ook niet zomaar om boomklimmen.
3: Wij hebben ons echt gewoon aan regels te houden in ons vak. En die moeten ze dus ook nu handhaven tijdens de wedstrijden, die regels. Dus wij moeten speciale schoenen aan hebben. Wij moeten lange kleren aan hebben altijd, dus een lange broek. Want we moeten ook letsel voorkomen. En wij moeten non-destructief aan het werk zijn altijd. Dus zonder schade te maken aan de boom, zodat u ook een lang levensduur krijgt voor ons klimaat in Nederland.
2: Het NK boomklimmen is vanaf vandaag en duurt tot en met zaterdag. En
1: de lange levensduur is ook voor de boomklimmers. Veiligheid staat voorop.
2: Zeker
1: ook niet. Bij de kinderklim trouwens, ja. Die is er ook nog.
2: Ja, ja, ja, het moet allemaal veilig gebeuren natuurlijk.
1: Absoluut. En ook de bedoeling dat de kinderen dus niet als rijpe appelen
2: Uit de boom vallen.
1: Het gebeurt allemaal veilig. Zaterdag is het hoogtepunt. Dan gaan de profs de 5 geselecteerde bomen in. Je kunt nog altijd gaan kijken. Misschien doe ik dat wel.
2: Oh ja.

0: Bluff en aan de kust, waar het ook vandaag weer wild en onverdroten druk gaat worden.
1: Die mooie tekst toch altijd van Bluff.
0: Hè? Altijd prachtig in dit mooie zomerse weer. Zullen de stranden weer vol liggen?
1: Ja, zeker. En de bomen zullen ook
0: vol zijn. De bomen zitten ook vol. En we hebben geleerd, smeer je goed in. Een bruine huid kan wel mooi zijn, maar betekent ook dat de huid beschadigd is.
1: Ja, inderdaad. Dat hebben we inderdaad geleerd. Goed smeren, goed drinken. Heel belangrijk met deze temperaturen.
0: Ja. En dan kun je verder de boom in het Volkspark in Enschede.
1: Of het Pieterpad.
0: Dat kun je trouwens afgaan. Niet alleen voorbehouden aan de professionele boomklimmers. Zij gaan het NK uitvechten vandaag en morgen. Met name in het Volkspark in Enschede. In 5 geselecteerde bomen.
1: Veiligheid voorop.
0: Veiligheid voorop, dat weten we ook. En je kunt inderdaad, ook als je met een rolstoel bent, vanaf vandaag het Pieterpad bereiden.
1: Opening vanmiddag bij de Sanderse Heuvelrug. 500 kilometer lang. Een van de langste paden in onze mooie, in het mooie Nederland.
0: Ik ben steeds de plek kwijt waar ze het... De Vriezenberg, klopt dat?
1: Vriezenberg.
0: Waar ging het? 40 meter hoge berg. Die inderdaad met een rolstoel ook al niet makkelijk te beklimmen is. Maar daar wordt vandaag de officiële openingshandeling gedaan. Voor
1: het
0: Pieterpad, wat natuurlijk al heel lang bestaat. Maar dan voor rolstoelers ook beschikbaar en bereidbaar is.
1: Vriezenberg, 40,2 meter hoog.
0: Kijk eens aan. Die 0,2 die had ik nog niet. Altijd scherp, dat is ook best verlossen. Zo dadelijk, na 9 uur neem je de dag verder mee in. Met al zijn wetenswaardigheden, de vraag van de dag en de pimpamplaat.
1: Tuurlijk.
0: En hij is fris als altijd.
1: Altijd,
0: een echte young gun.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee auto's zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand in Deventer, opnieuw in de wijk Zandweert. De politie gaat uit van brandstichting. Inwoners van Enschede kunnen een enquête invullen waarin gevraagd wordt naar hun mening over het landelijke vuurwerkverbod. En het Pieterpad is nu ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De officiële opening is vandaag bij de Sallandse Heuvelrug. Meer nieuws op oost.nl en natuurlijk ook in de RTV Oost-app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
7: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
6: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
8: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
6: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
3: Het is 3:09. Ik heb even de diepe gedachten van vandaag. Even de tegel. We herinneren ons geen dagen, we herinneren ons momenten. Bijvoorbeeld dat ene liedje op de radio, die vakantie waar alles klopte... of dat onverwachte telefoontje dat je nooit meer vergeet. Soms zijn het juist de kleine dingen die blijven hangen. Ik ben er tot 1:00.
4: Het is zomer, het is zomer.
5: Radio Oost, Bert van Lossen.

0: The Lonely Boy. Blijft echt een lekker liedje deze van Andrew Gold op radio.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag natuurlijk donderdag. We gaan steeds sneller en richting het weekend. Kom je een leuk weekend aan. Onder andere Douwpop natuurlijk in onze provincie. Je kan zometeen nog kaarten winnen voor Douwpop in dit theater. Dat doen we tussen 10 en 12. We gaan weer eens kaarten weggeven in de Douwpop Dobbelsteen. Nou, wat voor dag is het? Vandaag eens even kijken of we nog leuke dagen hebben vandaag. Vandaag kun je zonder schuldgevoel een extra hamburger bestellen, want het is hamburgerdag. En dan natuurlijk de belangrijkste vraag: wat moet er op jouw hamburger zitten en wat absoluut niet? Ook is het brisketdag, oftewel langzaam gegaard vlees waar je spontaan trek van krijgt. Amnesty International dag is het ook vandaag. Dus een dag om stil te staan bij vrijheid en mensenrechten wereldwijd. En ja, het is ook nog de dag van de terugkeer van de slakken uit Capistrano. Dus mocht je vanochtend langzaam op gang komen, jij bent officieel niet de enige. De donderdag hier dus op radio. Ze zijn heel wat mensen jarig. Onder andere Kylie Minogue viert vandaag haar verjaardag. Gladys Knight is jarig. En ook John Fogerty. En die heb ik dus in een top 3 gezet. En weet je wie vandaag zijn 80ste verjaardag viert? De man die ooit Manuela hoogte in praten zijn zong. Ik heb het over Jacques Herp. Gefeliciteerd. Goeiemorgen.

Kylie Minogue. Viert vandaag haar 58e verjaardag. En dit is haar allergrootste hit. Die la la la la. Krijg je vraag niet meer uit, Joost. Let maar op.

0: Radio Oost.
1: Dit is zo groot. Bernd van Lossen. Dit is uitzonderlijke klasse.
0: Bernd van Lossen. Radio Oost.
2: Bernd van Lossen.
0: Bernd van Lossen.

0: Blijft een lekker liedje deze. The Proud Mary, later natuurlijk ook gedaan door Ike en Tina Turner. Vandaag jarig John Fogerty, de voorman van Creedence Clearwater Revival. 81 inmiddels. En vorig jaar stond hij nog in Amsterdam in de Ziggo met zijn zonen en deed hij alle liedjes van Creedence Clearwater Revival. En daarvoor hadden we Gladys Knight en de Pips. En Gladys Knight viert vandaag haar 82e verjaardag. En zometeen natuurlijk bij Cor en Marjolein de volledige verjaardagskalender. En ik ben benieuwd of Jacques Herper ook opstaat, want Jacques Herper viert vandaag zijn 80e verjaardag. Wat is er in het nieuws? Nou, in Amerika is opnieuw ophef rond Donald Trump. Want volgens CNN onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie nu oud-columniste E. John Carroll, de vrouw die Trump eerder beschuldigde van seksuele aanranding. Nog meer Amerikaans politiek nieuws, want Jill Biden zegt dat ze tijdens het debat van Joe Biden tegen Trump 2 jaar terug dacht dat haar man mogelijk een beroerte kreeg. Dan vertelt ze in een interview dat dit weekend wordt uitgezonden. En steeds meer mensen worden behandeld voor online gokken en designerdrugs zoals 3MMC en ketamine. Vooral het aantal meldingen rond designerdrugs stijgt flink in ons land. En de politiek wil sneller ingrijpen bij huiselijk geweld. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt plannen om eerder actie te ondernemen bij signalen van mishandeling, soms zelfs voordat strafbare feiten bewezen zijn. En er is discussie ontstaan over emancipatiebeleid in ons land. Want volgens onderzoek van Investico wilden oud-vicepremiers Fleur Agema en Mona Keizer de hoofddoek nadrukkelijk noemen als belemmering voor emancipatie. Ambtenaren zouden daar intern bezwaar tegen hebben gemaakt. En dermatologen slaan alarm over skincare hypes op social media. Want steeds meer jongeren krijgen huidproblemen door overmatig gebruik van cosmetica en beautyproducten die ze via influencers voorbij zien komen. Dan even naar
1: de vraag van vandaag.
0: Nou, wat is een aankoop tijdens een reis waar je nog steeds heel blij mee bent? Dus bijvoorbeeld dat ene leren jasje uit Italië, of die gekke koelkastmagneet uit Spanje, of misschien wel die veel te dure pan op de kerstmarkt die je nog elke week gebruikt. Nou, laat het me even weten. Wat is een aankoop tijdens een reis waar je nog steeds heel blij mee bent? Laat het me even weten via de Radio Oostep 06-4567-1331. En dit is een grootheid, zeg. Aha.

0: Een van de grootste artiesten natuurlijk uit Amerika. Ik heb het over Taylor Swift. En haar laatste single in Nederland, Overlight, hoorde je voorbij trekken. Benjamin, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Ja, goedemorgen. Het gaat over autobranden in de wijk Zandweert in Deventer. Opnieuw autobranden daar. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
0: De vraag van vandaag, wat is een aankoop tijdens een reis waar je nog steeds heel blij mee bent? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. 06-4567-1331. Kun je ook meteen even je pingpongplaat doorgeven. Vandaag de letter P.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Voor je hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Het is 4:15 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Twee auto's zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand in Deventer. Gebeurde in de wijk Zandweert. De politie gaat uit van brandstichting vanwege de meerdere autobranden die in de wijk hebben plaatsgevonden. Bij daglicht wordt verder buurtonderzoek gedaan. De politie roept getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Vorige week werd nog een man van 57 uit Deventer opgepakt voor het stichten van twee autobranden. Gemeenten geven jaarlijks miljoenen euro's uit aan projecten tegen jeugdcriminaliteit, maar van de meeste programma's is niet bewezen dat ze werken. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Via het landelijke project Preventie met Gezag ontvangen ook Enschede, Almelo en Zwolle grote bedragen voor initiatieven als workshops, films en escape rooms. Deskundigen spreken van weggegooid geld en waarschuwen dat sommige projecten zelfs het tegenovergestelde effect kunnen hebben. Volgens wetenschappers zou het geld beter besteed kunnen worden aan een klein aantal bewezen effectieve programma's. De gemeente Enschede zegt kritiek serieus te nemen en hun aanpak aan te passen als dat nodig is. De uitzending van Zembla hierover is vanavond te zien op NPO 2. In het basis- en voortgezet onderwijs moeten meer gekeken worden naar de leerling en juist minder naar de uitkomsten van de toetsen die de leerlingen maken. Dat adviseert de Onderwijsraad. Er gaat volgens de Raad in de praktijk te veel aandacht uit naar selectietoetsen en cijfers. Die worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
5: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen voor als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen, in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
4: En het bekende wandelpad, het Pieterpad, is volledig rolstoelvriendelijk gemaakt. Het pad van ruim 500 kilometer, dat ook door onze provincie loopt, is op meerdere plekken aangepast en nu toegankelijk voor de ruim 1 miljoen Nederlanders met een lichamelijke beperking. Volgens de initiatiefnemer is het 2 jaar lang hard gewerkt om dit mogelijk te maken.
6: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
7: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
6: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
4: Vanmiddag is de opening van het rolstoelvriendelijke pad bij de Sallandse Heuvelrug. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: 7:30. Je luistert naar radio's. Vandaag wordt het een heerlijke zomerdag in onze provincie. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en die voert wat warmere en droge lucht aan. De zon schijnt

Radio met zometeen Lucas Graham op radio's. Het is 7 over half 10. De 7 years, maar eens even terug naar de jaren 90. De twee hebben elkaar ooit ontmoet in een metro. We hebben ook meteen even een liedje gemaakt.

Michael Jackson samen met Paul McCartney en Say. Paul McCartney had ook wel graag met Prince willen werken. Heb ik nog wel een leuk verhaaltje over zo meteen hier op radio. Het is 10 voor 10, zo meteen ook de Pimpam plaat. Het is vandaag hamburgerdag, dus vandaag kun je zonder schuldgevoel een extra hamburger bestellen. Jack in Blue nu op radio.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: even weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee auto's zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand in Deventer. Opnieuw in de wijk Zandweert. De politie gaat uit van brandstichting. Gemeenten geven miljoenen euro's uit aan programma's tegen jeugdcriminaliteit, waarvan vaak niet is bewezen dat ze werken. Ook Enschede, Almelo en Zwolle krijgen hiervoor miljoenen van het Rijk. En het Pieterpad is nu ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De officiële opening is vanmiddag bij de Sallandse Heuvelrug.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Het is 3:10, leuk dat je luistert. Het is Radio Oost, het is vandaag natuurlijk Wereldhamburgerdag. En Albert Baarslag uit Bad Meneer wil een heerlijke hamburger. Broodje hamburger op zijn Australisch, with a lot. Dat is inclusief gebakken ei en bacon, heerlijk. En ja, wat is een aankoop tijdens een reis waar je nog steeds heel blij mee bent? Dat is namelijk de vraag van vandaag. Rob, waar we echt blij mee zijn, is een origineel Grieks mes. Wat we cadeau hebben gekregen van een Griek, want ja, daar mag je niet van kopen. Al dus Rob vanuit Malia Creta. Ja, Malia, heerlijke stek daar. Ik zie het ook al aan de foto. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Veel plezier daar op Malia en op Creta. Nou, wat is een aankoop tijdens een reis waar je nog steeds heel blij mee bent? Laat het me even weten. En we zitten natuurlijk in de Pimpam Platen, liedjes met een P. Meatloaf. Ik draai hem niet al te vaak, omdat hij ook hoog staat elk jaar in de toppers van toen 750. Maar ik ga hem zo meteen opzetten, omdat hij is aangevraagd in de Pimpam Platen. Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Maar we trappen af met Paul Garrett.
0: Het is zomer. Het is zomer.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.
0: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Pimpam Platen.

0: staat elk jaar hoog in de toppers van toen, 750. Ik heb het over Needleloaf, Paradise by the Dashboard Light.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat heb jij ooit meegenomen van vakantie waarvan je dacht, ja, dit was het geld dubbel en dwars waard? Of misschien heb je wel wat gekregen ook. Nou, Henk uit Rijssen, Zwitsers zakmes. Meegenomen uit Zwitserland, al 50 jaar in gebruik. Een leren tas uit de Florence. Nog steeds mijn mooiste tas, al dus Anita. Een ouderwetse percolator uit Frankrijk. Koffie smaakt nergens beter. Jan komt daarmee. Een veel te grote sombrero uit Mexico. Hangt nu in mijn mancave, al dus Bert-Jan uit Almelo. Een campingstoeltje met voetenbankje. Beste aankoop ooit, Gerda, dankjewel. En een muziekdoosje uit Wenen speelt nog steeds Edelweiss. Ria, dankjewel voor jullie suggesties. Heb jij er ook nog eentje toevallig? Nou, laat het me even weten. Er komen ook heel veel vragen binnen van, nou, ik wil wel graag naar Douwpop. Hoe zit dat? Nou, het is heel simpel. Ik heb hier kaarten voor me liggen. Twee kaarten voor de vrijdag. Nou, dat doen we tussen 11 en 12 aan de hand van de Douwpop-dobbelsteen. Kijk even op douwpop.nl welke artiesten er staan. Verzin daar even een liedje bij en geef ze dan zo meteen even aan me door, ja, tussen 11 en 12. Dan gaan we wat kaarten weggeven voor Douwpop. En binnenkort, ook in dit theater, kaarten voor In het Volkspark. Daarover later meer, komende zaterdag wellicht de eerste kaarten die we dan weg gaan geven. Maar vandaag gaan we ons concentreren natuurlijk op kaarten voor Douwpop. Morgen en overmorgen vindt dat allemaal plaats. Het is de donderdag, dit is Radio Oost. En Hein Scheffer, dit is jouw suggestie.

suggestie. Status Quo. En Herman Polman vraagt al sinds jaar en dag als guilty pleasure om deze. Er komt nog een keertje weer voorbij in de Pimpop.

0: Uit de legendarische serie uit de jaren 80, Spijkerhoek. Je hoorde Patty en Shift voorbij trekken. Liedjes met een P of artiesten met een P. Die beginnen met een P. Daar ben ik naar op zoek vandaag in de Pim Pam Plaat. Is 10:50. Zometeen in het regionale nieuws. Benjamin.
1: Je hoort meer over de man en de vrouw die ruim een jaar geleden hun kinderen ontvoerden in Dalfsen. En het is nog maar mei, maar we gaan het al even hebben over het landelijke vuurwerkverbod.
0: Zometeen een liedje uit de film Dirty Dancing van Patrick Swayze. Daar vroeg Jordy Hogedorn om. En Black Sabbath wordt ook aangevraagd met Paranoid. Heb ik straks ook voor je.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: starten goed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
8: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
7: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Je luistert naar radio's. Leuk dat je luistert. Het is bijna 5:55. Hoogste tijd voor het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
2: De man en de vrouw die ruim een jaar geleden 2 kinderen ontvoerden in Dalfsen staan vandaag voor de rechter. De kinderen werden met geweld meegenomen door de man en de vrouw die de biologische ouders zijn van de kinderen. Uiteindelijk werden de kinderen gevonden in België na een Amber Alert. Naast een strafeis komt er vandaag waarschijnlijk meer informatie naar buiten. Bijvoorbeeld over de vrouw, vertelt onze verslaggever Daan Brunsman.
3: Zij is dus onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de resultaten van het onderzoek, die zullen vandaag uitgebreid besproken worden. Er is sprake geweest dat mevrouw zou lijden aan Munchausen bij proxy. En dat ook een van de redenen zou zijn geweest waarom de kinderen uit huis zijn gezet. Het is altijd moeilijk in te schatten waar het precies over zou gaan. Maar de kans is wel heel erg aanwezig dat het heel erg over de psychische gesteldheid van de vrouw zou gaan.
2: Inwoners van Enschede kunnen een enquête invullen waarin gevraagd wordt naar hun mening over het landelijke vuurwerkverbod. Gemeenten mogen straks een ontheffing geven, zodat inwoners alsnog vuurwerk kunnen afsteken. Maar de stad vraagt zich af of Enschedeërs dat ook willen. De uitkomsten van de enquête worden niet 1-op-1 door de gemeente overgenomen, zegt de burgemeester. Maar de gemeente is wel benieuwd naar de mening van de inwoners. Vanaf komende jaarwisseling geldt er een landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester verwacht niet dat het verbod direct veel effect zal hebben, vertelt verslaggever Rutger Borgerink.
4: Enschede is natuurlijk een grensstad. Veel inwoners halen hun vuurwerk over de grens in Duitsland. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede verwacht dat het dit jaar ook nog wel gaat gebeuren. Hij zegt ja, dat effect van het landelijke vuurwerkverbod zou in Enschede niet direct heel erg groot zijn. Het zou niet zo zijn dat de komende jaarwisseling daar helemaal geen vuurwerk meer afgestoken wordt. Maar, zegt Bleker, op de langere termijn zet het waarschijnlijk wel een verandering in gang.
2: De burgemeester van Enschede sluit ook niet uit dat er 1 grote vuurwerkshow wordt georganiseerd. Al vraagt hij zich wel af of dat voor dit jaar nog haalbaar is, vanwege de vele voorbereidingstijd die daarvoor nodig is. En alle rijstroken zijn weer vrij op de A1 bij Deventer. Vanochtend was er een ongeluk met 3 voertuigen waarbij niemand gewond raakte. Wel veroorzaakte het ongeluk een vertraging van ongeveer 1 uur. 2 van de rijstroken werden gesloten vanwege het ongeluk. Er ontstond extra vertraging doordat er iets verder terug op de A1 ook al 2 van de 3 rijstroken waren afgesloten. Maar zoals gezegd zijn ze nu dus allemaal weer vrij. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Ja, ik heb even opgezocht wat het Munchausen bij proxy-syndroom inhoudt. Weet jij precies wat het inhoudt?
2: Nou, Daan heeft het uitgelegd. Het is dat je ziektes verspreidt op anderen. Ja. Dus zo legt hij het uit.
1: Ja, het is een ernstige vorm van kindermishandeling. Hierbij verzint, overdrijft of veroorzaakt een ouder of verzorger opzettelijk ziekteverschijnselen bij een kind. Het doel is vaak om zelf medische aandacht, sympathie of bewondering te krijgen.
2: Ja, bijzonder.
1: Het wordt nu ook wel kindermishandeling door falsificatie genoemd.
2: Oké, nou ja.
1: Nou, weet je het weer. Radio's. Liedjes met een P, daar zijn we naar op zoek hier op radio's. En zometeen spelen we de dame en heren in het verkeerquiz. Want we gaan zometeen even bellen met verkeersspecialist Edwin Rutgers. Die heeft weer een leuke verkeerstheorie-examenvraag voor je. Je kan er kaarten mee winnen voor Slagharen. Dit is Black Sabbath.

0: Seas Like the Wind, Patrick Swayze. Van de film Dirty Dancing. Ja, inderdaad, Bill Medley en Jennifer Orange komt ook van die film. And The Time of My Life. Je luistert naar radio's. Het is 13 voor 11. Zometeen gaan we contact zoeken met Edwin Rutgers, de verkeersspecialist. Je kan kaarten winnen voor Slagharen. Je kan er met je kleinkinderen naartoe. Of met je eigen kinderen. Of misschien wel met wat kennissen. Kaarten zometeen dus te winnen in de voorbije koffie verkeersquiz. Zo heet die. Het is
1: Het is kwart voor 11.

0: Blijft een lekker liedje toch, deze van Elvis Presley op Radio Oost. Deze heb ik ook aangevraagd gekregen.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Liedje alweer van 3 jaar geleden, deze van Pink. Stond op nummer 12 in de Nederlandse top 40. All Out of Fight, hoorde je op radio.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: De dame en heer in het verkeer. We gaan even bellen. We gaan even richting het verkeer in Overijssel. Want ik heb Edwin Rutgers aan de telefoon. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. En goedemorgen, luisteraars. Hallo.
0: Jij zit in de auto, want je bent natuurlijk volop bezig met je werkzaamheden. Waar rij je op dit moment?
2: Ik zit wel te twijfelen. Ik rijd nu langs McDonald's met Royal Hartman. Of we dan even ijsjes willen halen. We rijden gewoon door. Royal wil gewoon door.
3: Ja.
2: Maar we rijden richting Wieren naar het examengebied weer. De N35.
0: Oh, ja. De N35. Oké. Okay. Nou, ja. En dan gaan we over examen gesproken. Want je hebt weer een vraag uit het theorie-examen, hè?
2: Ja, ik heb er wel eentje bedacht die er ook in voorkomt. En er zitten soms wel een beetje van die vraagjes tussen. En dat weten leerlingen ook en hun ouders die ook zeggen van... Ik vind dat nou niet een beetje overdreven, de vraagstelling van CBR. En dan moet ik eerlijk zeggen soms, ja, dat vind ik wel. Je kunt een leerling nog aardig op het verkeerde been zetten. Dit is er ook zo'n eentje. Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor. Ik hoop de luisteraar ook.
2: Oké, komt ie dan. Met welke snelheid mag je in een woonerf maximaal rijden? Antwoord A, stapvoets. Antwoord B, 15 km per uur. Antwoord C, 25 km per uur. Dus met welke snelheid mag je in een woonerf maximaal rijden? Is dat A, stapvoets? B, 15 km per uur? Of C, 25 km per uur.
0: Nou, je kan het antwoord even appen, want ik heb kaarten voor je voor Slagharen. Dus je kan met het hele gezin richting Slagharen. Als jij het antwoord goed hebt, dan spreek ik je zo meteen, Edwin.
2: Ja, lekker afkoelen in de Wildwaterbaan daar. Heerlijk.
0: Tot zometeen. Hoi. Geef het even door dus. Met welke snelheid mag je in een woonerf maximaal rijden? Is het A, stapvoets, B, 15 km per uur of C, 25 km per uur? Zometeen een antwoord op de vraag. Wetenschappers die hebben namelijk onderzocht waarom die eerste werkdag na een vakantie zo zwaar voelt. Je hoort het zometeen hier op radio. Blijf erbij dus. En ik ga ook nog kaarten weggeven volgend uur voor Touwpop, hè?
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. De ouders die vorig jaar hun kinderen vanuit Dalfsen zouden hebben ontvoerd naar België, menen dat zij in hun recht stonden om hen mee te nemen. Ze waren bang dat ze op korte termijn het gezag over hun uit huis geplaatste dochter en zoon zouden kwijtraken. En twee auto's zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand in Deventer, opnieuw in de wijk Zandweert. De politie gaat uit van brandstichting. Meer nieuws uit Overijssel lees je natuurlijk op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.

0: Het is 10:50, je luistert naar radio's. James Blunt, 1974.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: De dame en heer in het verkeer. We hebben een verkeerstheorie-examenvraag gesteld. Wat was de vraag ook alweer, Edwin?
2: Ja, de vraag van vandaag. Met welke snelheid mag je in een woonwagen maximaal rijden? Is dat A, stapvoets? Is dat B, 15 km per uur? Of is dat C, 25 km per uur?
0: We gaan even naar Hattem. We gaan naar Jan Wigbus. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Heb jij het goede antwoord?
3: Denk ik wel.
0: Ja, wat denk je?
3: 15 kilometer per uur maximaal.
0: Ja, 15 kilometer per uur. Ja, ik zat ook een beetje te twijfelen. 15 kilometer per uur of stapvoets?
3: Ja, daar zat ik ook eerst tussen te twijfelen. 15 kilometer per uur. Nee, maar volgens mij is 15 kilometer per uur.
0: Ja, is dat goed, Edwin?
2: Ja, hij heeft het helemaal goed hoor. Gefeliciteerd, ja.
0: Gefeliciteerd, Jan. Je gaat naar Slagharen.
3: Ja, ga met de kleinkinderen.
0: Mooi met de kleinkinderen. Mooi dagje naar Slagharen. Nou, hartstikke goed. Gefeliciteerd en bedankt voor het meedoen, hè.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké, okay, groetjes. Doei. Ja, dag, Jan.
3: Fijn uitzending,
0: hè. Hoi. Edwin.
2: Ja?
0: Ja, 15 kilometer per uur, maar stapvoets, was dat ook niet goed geweest?
2: Nee, dat was vroeger, Bert. Oh. Die term stapvoets is aangepast in de wet. De Hoge Raad heeft in 1998 en 1999 daar met proefprocessen definitief bepaald dat stapvoets rijden gelijk staat aan een maximum snelheid van 15 km per uur. Toen hebben ze dat aangepast. Dus de ene heeft dan lange benen, de andere heeft korte benen. Dat is een beetje het verhaal. Dus wat is dan stapvoets, hebben ze gezegd. Nou, dat doen we gewoon 15 km per uur. Dat is in Nederland is dat vastgelegd. In België mag je 20 km per uur in een woonhef rijden trouwens.
0: Okay.
2: Bij de weg.
0: Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte. En waar rij je nu op dit moment in Overijssel?
2: Wij zitten gezellig hier in de Nieuwstraat in Almelo.
0: Ja.
2: Dus we gaan denk ik nog even naar het Vinkenplein misschien om te kijken of ze daar ook de EK een beetje goed hebben ingericht. Maar het is aan hun wel toe te vertrouwen. Altijd een leuk gezicht. De leerlingen vinden het prachtig. Met kerst en met EK, WK's. Dan versieren ze daar de boel zo mooi, Bert.
0: Nou, ik was afgelopen maandagavond was ik nog in het Almeloze. Maar ook in de binnenstad wordt al aandacht geschonken aan het WK.
2: Jazeker, ja, je ziet hier overal goed terug al. Dus de stemming is voortreffelijk.
0: Ik wens je een fijne dag. Dag Edwin.
1: Radio Oost viert de zomer met jou.

Yeah.

0: Een van de leukste liedjes van ABBA, Super Trooper, hoorde je voorbij trekken hier op radio's. Zometeen het regionale nieuws. Wieke, wat heb je?
1: Ja, Deventer krijgt er meer dan 2000 huizen bij. En we gaan samen zometeen even richting Hardenberg.
0: Hardenberg?
1: Ik neem je mee.
0: Oké.
1: Ja.
0: Mag ik achterop?
1: Ja, natuurlijk.
0: Okay.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Het is 11:45. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws. Wie kent ze dan?
4: Goedemorgen. In de rechtbank draait het vandaag om een bekende zaak uit Dalfsen. Het gaat om twee ouders die vorig jaar hun twee kinderen meenamen naar België. Ze zeggen vandaag dat ze dachten in hun recht te staan. Volgens hen waren ze bang om definitief het gezag kwijt te raken over hun uit huis geplaatste kinderen. Na de verdwijning van die kinderen werd een Amber Alert verspreid. Een meisje van toen 11 jaar zou onderweg naar school in een auto zijn getrokken. De moeder ontkent vandaag dat daarbij geweld is gebruikt. Een jongetje van 6 werd op een later moment meegenomen. Daarna reden de ouders via Duitsland naar België, zijn daar een dag later opgepakt. De kinderen waren al sinds 2021 uit huis geplaatst en de moeder noemt dat nog altijd onterecht. Later vandaag, dan horen we de eis in deze zaak. Deventer krijgt er meer dan 2000 huizen bij. De gemeente krijgt bijna 14 miljoen van het Rijk voor woningbouw. Het geld gaat naar de projecten Weggelerhoek en Haveneiland. Bij Weggelerhoek moeten vooral betaalbare huizen komen, zo'n 1500. En dat is dan in het verlengde van de wijk Steenbrugge, in de buurt van het dorp Schalkhaar. Het Haveneiland krijgt ruim 500 woningen en ook nieuwe werkplekken in het havenkwartier. En een van de langste wandelpaden van ons land, het Pieterpad, kan vanaf vandaag ook met speciale rolstoelen worden afgelegd. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En dat was een flinke klus, zegt de organisatie.
5: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
6: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
5: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
4: Het pad is nog niet voor elke soort rolstoel toegankelijk. Het staat aangegeven op de route en ook op een website kun je zien welk stuk Pieterpad met welke rolstoel gereden kan worden. Meer nieuws, ook uit Overijssel, dat vind je vandaag op oost.nl of in onze eigen app.
3: Vandaag wordt het een heerlijke zomerdag in Overijssel. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en die voert wat warmer en drogere lucht aan. De zon schijnt volop en af en toe met wat hoge sluierwolking. Vanmorgen begon nog fris met zo'n 5 tot 8 graden. Maar vanmiddag loopt het snel op naar 24 tot lokaal 25 graden. Trouwens, over dat Pieterpad gesproken, dat gaat van...
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Het theekruintje.
4: Pieterburen. Naar de Sint-Pietersberg.
3: Heel goed, heel goed.
4: Ja, even nadenken.
3: Ja, ik zat nog even te kijken.
4: Ja. Ja, van noord naar zuid. Het is een lange route, ook prachtig door onze provincie. En vandaag onder andere dus die opening in Hardenberg.
3: Toevallig dat ik het even afgelopen weekend even opgezocht
4: heb. Goed voor jou.
3: Van Pieterpad, waar komt dat vandaan?
4: Maar even
3: van Pieterburen tot...
4: Sint-Pieter.
3: Ja, maar je
4: goeie kan... pubquizvraag ook wel.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Maar je kan ook dwars van Enschede, kun je ook, dat schijnt ook een looproute te zijn.
4: Ah, mooi hoor. Nou, jij zit in het wandelverhaal natuurlijk.
3: Ja, ook toevallig.
4: Heel goed.
3: Vandaar, maar met je algemene ontwikkeling is niks mis bij.
4: Geslaagd.
3: En als je mij die vraag vorige week donderdag had gesteld, dan had ik het niet geweten.
4: Het is je vergeven.
3: Nee, ik heb er niets over gelezen.
4: We gaan lekker thee kransen en ik heb vandaag een dubbelkransje meegenomen.
3: Een dubbelkransje.
4: Ja joh, kan ons het schelen. Ja. Gisteren hadden we het namelijk over James Bond, weet je dat nog?
3: Ja, zeker.
4: Welke Nederlandse acteur zou volgens jou een goede James Bond kunnen zijn?
3: En meteen was hij die acteur die wij noemden bij Penose.
4: Ja, Frank Lammers.
3: Ja, Frank Lammers.
4: Oh nee, of bedoel je Jacob Derwig?
3: Ja, en nog iemand die ook in het nieuws is.
4: Ja.

0: van iedere Nederlander. Hij heeft ontzettend veel geld bij elkaar gekregen.
1: En hij is uit de schulden inmiddels.
0: Dat idee dacht ik, daar heb ik vroeger ook al over nagedacht. Als ik nu gewoon van elke Overijsselaar 50 eurocent krijg.
1: Ja, kan iedereen missen ongeveer.
0: Ja.
1: Dan zit jij er warmpjes bij.
0: Ja. Ja, en als we dat nu iedereen doen.
1: Ja, dat zou wel sympathiek zijn.
0: Iedereen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Misschien moeten we dit eens een keer op gaan zetten.
0: Ja,
1: mooi. Een omgekeerde tikkie-beweging. Heel goed.
0: Ja.
1: Nog iets anders.
0: Ja.
1: Ik ben gisteravond naar een concert geweest. Voor het eerst sinds lange tijd.
0: Ja.
1: Ik was gisteravond in Amsterdam. En er waren heel veel zomerse liedjes die voorbij kwamen.
0: Ah.
1: En toen dacht ik in deze warme week, wat is jouw favoriete zomerhitje?
0: Ah, dat hebben we afgelopen vrijdag ook gedaan. Maar ik vind het hartstikke leuk. Zullen we een top 10 zomerhitje?
1: Top 10, ja. James Bond komt voorbij. De zomerliedjes komen voorbij. We maken er één grote.
0: Bij welk concert was je gisteren?
1: Ik was gisteren bij Hannes.
0: Oh, Hannes.
1: Een zanger uit Zweden.
0: Ja.
1: Hij zit ook onder heel veel reclames van een bekende meubelfabrikant. Ook hier die geelblauwe die hier om de hoek staat.
0: Ja, Staphorst.
1: Over een uurtje, dan neem ik wel even een stukje mee. Het is echt een leuke artiest.
0: Ah, ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel. Ja. Kom maar door met je zomerhits. En welke Nederlandse acteur zou een goede James Bond kunnen zijn? Huub Stapel dan. Is,
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, kom maar door via de app trouwens. En wetenschappers hebben onderzocht waarom die eerste werkdag na een vakantie zo zwaar voelt. Zometeen krijg je het antwoord. En in Goud of Fout zit ook een lekker liedje. Namelijk een zomerhit van 1988, die van Glenn Medeiros. En Nothing's Gonna Change My Love For You. Is dat in jouw ogen een gouden liedje of is het gewoon een fout liedje? Nou, laat me weten dan.

0: goed doorgeven. Emiel Klein-Overmeen uit Ralte. Nou, dan gaan we. Heel veel mensen die zeggen van, hey, je zou toch kaarten weggeven tussen 10 en 11. Nou, ik ga kaarten voor Douwpop zometeen tussen 12 en 1 weggeven. Aan de hand van de Douwpop dobbelsteen. Nou, kom maar op met liedjes van artiesten die op Douwpop staan. Of zullen we er een jaren 80 van maken? Nou ja, we gaan er even een jaren 80 dobbelsteen van maken. Dan gaan we morgen wel weer verder met Douwpop. Maar wel voor Douwpop kaarten. Want zometeen tussen 12 en 1 ga ik kaarten weggeven. Dus voor Douwpop. En tussen 12 en 1 hebben we natuurlijk de jaren 80 hier op Radio Joost. Kom maar door met een jaren 80 act die jij graag zou zien. Of zou willen zien. Of ooit zou hebben willen zien op Douwpop. En zoek er ook even een liedje bij van die betreffende band. En dan maak jij zometeen aan de hand van de dobbelsteen wel kans op 2 kaarten voor de vrijdag of zaterdag. Je mag zelf kiezen.
1: Goud of fout.

is deze goud of fout? Hij wordt toegevoegd door aan de gouden lijst. 64% van de luisteraar van radio zegt dit is een gouden liedje. En 36% zegt fout. Met deze dus toegevoegd aan de gouden lijst vandaag. In 88 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Dit is toch wel met afstand, samen met Soldier On, de beste van Direct, vind ik zelf persoonlijk. Through the Looking Glass, hoor je.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Douwpop Dobbelsteen maken we ervan. Zo meteen tussen 12 en 1 een uur lang het beste uit de jaren 80. Wat wil jij graag horen uit de jaren 80? En welk artiest zou jij graag hebben gezien uit de jaren 80 op Douwpop? Tenminste, mogen ook niet meer levende artiesten zijn uit de jaren 80. En dan ga ik zo meteen met de Dobbelsteen gooien. En dan, wanneer ik jouw liedje draai, dan heb jij twee kaarten te pakken voor de vrijdag of de zaterdag. Je mag zelf kiezen wanneer je graag naar Douwpop wil. Tot zometeen in Back to the 80s.
2: Ahoy, iedereen van Angola.
3: Vanaf morgen zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Angora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasja en Edwin. 12,5 jaar Angora. Morgen op TV Oost.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Voor de

0: Alles op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In de rechtbank draait het vandaag om de ouders die vorig jaar hun kinderen vanuit Dalfsen zouden hebben ontvoerd naar België. De ouders waren bang dat ze het gezag zouden kwijtraken over hun uit huis geplaatste kinderen. En Deventer krijgt er meer dan 2000 huizen bij. De gemeente krijgt bijna 14 miljoen euro van het Rijk voor woningbouw. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Het is 3:12, het is de donderdagmiddag hier op radio. Zometeen de Douwpop Dobbelsteen. Liedje uit de jaren 80 van een band of artiest die jij graag op de Douwpop had willen zien. Beetje je fantasie de vrije loop laten. Mag ook van een overleden artiest zijn. En zometeen ga ik misschien jou wel blij maken aan de hand van de Dobbelsteen. Dus zometeen dus hier op radio's de Douwpop Dobbelsteen. En een van de 6 liedjes ga ik natuurlijk ook draaien in Back to the 80s.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Optima Forma, deze uit de jaren 80. Je kent ze dan met The Border en A Horse With No Name. Ik heb het over America en You Can Do Magic.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Douwpop Dobbelsteen. Jaren 80 liedjes van artiesten die jij graag ooit of wel had willen zien op Douwpop. Bram die komt met Is Dit Alles van Doe Maar. Een jaar of 10 terug stond Doe Maar op Douwpop. Goed, nou die zet ik dan op 1. Op 2 Tears for Fears. Natasha komt daarmee. Op 3 graag jaren 80 nummer van The Time Bandits. I'm Specialized in You. Jan. Op 4 Bryan Adams met Heaven door Brenda aangedragen. Bezeden, The Summertime heb ik op 5 gezet. En Joke op 6 Toto en Rain Down in Africa. Nou, dan gaan we in het kader van de Dobbelsteen. Het is spannend. Het is, het is deze geworden. Bram, hartelijk gefeliciteerd. Ik heb 2 kaarten voor je. Ik ga je sowieso even bellen ook. Nummertje 1.

0: dit alles? Is dit alles? Doe maar, nummer 1, Dobbelsteen. Dus Bram, jij wil komende zaterdag graag naar Douwpop, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dankzij de Dobbelsteen ben je erbij. Heb jij Doe maar een jaar of 10 terug ook gezien op Douwpop toevallig?
1: Ja, daar was ik bij, ja. Inderdaad. Ja. En volgens mij, dus denk ik een jaartje of 10 terug, inderdaad. En dat was wel mooi. Dus,
0: Je woont zelf in Nijverdal, Hellendoorn. Waar woon je, Bram?
1: Ik woon in Nijverdal.
0: Ja, ja. Dat is toch wel een must-go, toch, Douwpop?
1: Ja, zeker. Mooi op fietsje. Ja.
0: Mooi op fietsje. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier. Waar kijk je het meeste naar uit, trouwens, dit jaar?
1: Ik zag heel veel mooie artiesten wel. Het is ook altijd gewoon weer gezellig samen zijn, hè, met veel bekenden uit Nijverdal, Hellendoorn. Dus altijd gezellig.
0: Ja, vertel mij, want wij gingen vroeger vanuit Rijs op de fiets op Hemelvaartsdag naar Douwpop. Ja, dat was gewoon... Dat vind ik eigenlijk persoonlijk zelf wel een klein beetje jammer dat het niet meer op Hemelvaartsdag is, maar goed.
1: Vind ik ook, ja.
0: Een paar jaar geleden, maar het is wel een fantastisch festival. Ooit uitgeroepen tot het mooiste festival van Nederland. Nou, je bent erbij, is zaterdag. Ik zou zeggen, stuur even een fotootje.
1: Hey, geweldig, ga ik doen. Bedankt,
0: Bram, dankjewel, hè. Doei.
1: Hey, joh, hoi. Hey.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta
1: George Michael met een van zijn nummer 1 hits uit de jaren 80. Faith hoorde je voorbij trekken hier op Radioost. Het is 1:05. Zometeen het regionale nieuws. Met weekend en al, we hebben het uitgebreide weerbericht voor je. Maar nu eerst, een van de zomerhits uit de jaren 80. Misschien wel de allergrootste. Het was in ieder geval de meest gedraaide song uit de jaren 80 op de Nederlandse radio. Ik heb het over Lambada van Kaoma.

0: De zomerhit uit de jaren 80 van Kaoma, de Lambada, hoe die voorbij de trekken. Wetenschappers hebben onderzocht waarom de eerste werkdag na een vakantie zo zwaar voelt. En wat blijkt? Het aantal hartproblemen stijgt op die eerste werkdag. Zelfs met zo'n 9%. Te weinig slaap, te veel eten, misschien net iets te veel wijn op het terras. En dan ineens weer wachtwoorden, vergaderingen. En heb je dat mailtje gezien? Ja, wat vind jij erger? De laatste dag van je vakantie of die eerste werkdag daarna? Nou, ik neem altijd, als ik lange tijd even op vakantie ben geweest, dus de komende zomervakantie heb ik een aantal weken vakantie. Ik zal niet zeggen hoeveel. Maar dan neem ik altijd na mijn vakantie de maandag ook vrij. Want dan hoef ik daar in het weekend dan geen rekening mee te houden. Dan begin ik meestal op dinsdag. Ik weet niet hoe jij dat hebt, want ik vind die laatste dag van de vakantie best wel erg. Misschien nog wel erger dan de eerste werkdag. Maar wat vind jij erger? De laatste dag van je vakantie of die eerste werkdag na jouw vakantie? Laat het me even weten via de app 06-4567-1331. Ja, misschien heb ik daar ook al een antwoord op natuurlijk. Wat vind jij persoonlijk erger? De laatste dag van je vakantie of de eerste werkdag daarna?
1: De laatste dag van mijn vakantie.
0: Ja, ik begin altijd op dinsdag.
1: Oh, slim.
0: Maandag is dan altijd mijn laatste dag.
1: Beetje meer gevoel, ja. Ja.
0: Dan hoef ik in het weekend nog geen rekening te houden met...
1: Heel verstandig. Ja. Dit is een tip die ik in mijn oren knoop.
0: Ga je hem gebruiken?
1: Zeker, mijn vakantie is in aantocht.
0: Ja, heb je snel vakantie?
1: Ja, het zit eraan te komen.
0: Heb ik ook. Nog een maandje.
1: Ach, jongen, wat heerlijk.
0: Ja, ik begin met concertatie.
1: Ach, lekker met je kop in de zon.
0: Oh, heerlijk. Ja, tenminste moet het wel lekker weer zijn natuurlijk.
1: Oh, dat loopt wel los.
0: Want ik ga hillen. Kijken, hè? Ruben Hiller. Yeah. Want die staat namelijk op concertatie.
1: Met Suzanne en Freek?
0: Maar hij staat op het strand.
1: Ach, wat heerlijk zeg. Ja, op lekker. Die prachtige Brouwersdam.
0: Ja, heerlijk.
1: Je gaat genieten.
0: Lekker met de slippers aan in het zand. Ach. Kijken naar Ruben Hillen. Naar Bluff natuurlijk.
1: Ja, het kan verkeren. Lekker hoor.
0: Zometeen in het nieuws.
1: We gaan het hebben over een brand in Almelo vanochtend. Maar vooral gaan we het zo hebben over Enschede. Daar is een heel bijzonder kampioenschap vandaag.
0: Oeh, Jacques Herp. Staat hij wel of niet op de verjaardagskalender van Corre Marc?
1: Oeh.
0: Want de schipper, ja. Hij is nog steeds schipper natuurlijk. Want je kan een rondvaartje doen op de IJssel met Jacques Herp als schipper.
1: Ja.
0: Hij verdient vandaag, of hij viert vandaag zijn 80ste verjaardag.
1: Ah, een mijlpaal. Dus
0: staat hij op de kalender, denk je zometeen?
1: Dikke kans.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
0: Over half één. Zometeen Rita met het uitgebreide weerbericht. En let even op een weerwoordje zometeen in het nieuws. Of in het, in het regionale weer. Zometeen dus dat, maar nu eerst het regionale nieuws. Gelezen door wie gessen dan?
13: Goedemiddag. In de rechtbank draait het vandaag om de bekende zaak uit Dalfsen. Het gaat om twee ouders die vorig jaar hun twee kinderen meenamen naar België. En ze zeggen vandaag dat ze dachten dat ze in hun recht stonden. Volgens hen waren ze heel erg bang om definitief het gezag kwijt te raken over hun uit huis geblazen kinderen. Na de verdwijning van die twee kinderen werd vorig jaar een Amber Alert verspreid. Ze werden uiteindelijk terugontdekt, weer in België. Daar zijn de ouders ook opgepakt. Die kinderen waren al jaren geleden uit huis geplaatst en de moeder noemt dat nog steeds onterecht. Later vandaag dan horen we de eis in deze zaak. In Almelo is vanochtend brand uitgebroken bij een huis aan de Prinsenkampsweg. Het ontstond allemaal in de achtertuin en er werd snel opgeschaald. Er kwam heel veel rook bij vrij. Waarschijnlijk stond er een schuur in brand. De brandweer heeft ook twee gasflessen even veilig gesteld en ook gekoeld om gevaar te voorkomen. De brandweer is voorlopig nog bezig met nablussen. En vandaag begint in Enschede een heel bijzonder kampioenschap, het NK Boomklimmen. De deelnemers worden beoordeeld door een vakjury onder leiding van deze boomverzorger. En zij vertelt hoe het NK eruit ziet.
14: Wij doen een simulatie maken van onze werkzaamheden in de wedstrijden. En daarbij krijgen ze 5 onderdelen, de boomverzorgers, de deelnemers. En die moeten ze binnen een bepaald tijdsbestek moeten ze die voltooid hebben. Vandaag hebben we de studenten, die zitten nog in de opleiding. En sommigen die hebben een opleiding van een jaar, volgen ze. En dan moeten ze meerdere dagen naar de opleiding toe. En we hebben ook een 2-jarig traject. Dus het is vandaag hun dag.
13: Ja, het gaat dus niet om kinderspel. Volgens de boomverzorger gaat het echt om serieus boomklimmen.
14: Wij hebben ons echt gewoon aan regels te houden in ons vak. En die moeten ze dus ook nu handhaven tijdens de wedstrijden, die regels. Dus wij moeten speciale schoenen aan hebben. Wij moeten lange kleren aan hebben altijd, een lange broek. Want wij moeten ook letsel voorkomen. En wij moeten non-destructief aan het werk zijn altijd. Dus zonder schade te maken aan de boom, zodat hij ook lang levensduur krijgt. Voor ons klimaat in Nederland.
13: Ja, dat NK boomklimmen, dat begint dus vandaag in Enschede in het Volkspark en duurt nog tot en met zaterdag. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel, doe je mee met het NK boomklimmen?
13: Ik was er vroeger wel heel goed in als kind.
0: Ja.
13: Ja, maar ik heb het nu al jaren niet echt onderhouden, zal
0: mijn
13: ik maar
0: opa
13: zeggen.
0: Nam mij ook altijd mee, omdat ik wel smerig mocht worden van mijn moeder in het bos. Dus ik heb veel in boompjes
13: zo
0: gezeten.
13: Zo leuk, hoor. Toch?
0: Daar heb ik ook het boompje opzetten.
13: Ah, vandaar.
0: Even een boompje opzetten.
13: Heel goed. Het heeft je ver gebracht.
0: Nou, vergezicht hier.
13: Ah, joh.
0: Ik doe dingen die ik leuk vind.
13: Heel goed, heel goed.
0: Niet ver te brengen, toch? Als je in je leven dingen doet die je leuk vindt. Hè?
13: Zo is het.
0: Toch, Rita? Jij
15: had als droom... heel goed. Ja, zeker.
0: Jij had toch ook als droom om ooit bij Radio Oost het weer te mogen vertellen?
15: Denk het wel, maar wel. Ja. Een weerdroom. En ik vind de radiowereld heel erg leuk.
0: Zeker. Maar was dat echt jouw kinderdroom vroeger van, goh, ik wil het weer vertellen aan Nederland?
15: Ik wilde eigenlijk op een gegeven moment wel van alles worden, hoor. Van pottenbakker tot fotojournalist. Maar ik vond echt zoveel dingen leuk. En toen ben ik wel begonnen aan een studie meteorologie. Althans, het begin daarvan, dan moest je geofysica studeren. Maar daar ben ik precies 5 dagen geweest, geloof ik.
0: Oh, dus. heb ik met de school van journalistiek. Ik dacht van, goh, dat allemaal journalisten moeten worden.
15: Ja, ik vond het echt een... Dat was een heel erg tegenvallen, ook qua cultuur.
0: Ja, toen
15: heb ik het via allemaal omwegen wel gedaan. Dus, en dan gewoon over het weer vertellen. Want op de universiteit word je natuurlijk veel meer opgeleid tot onderzoeker. Ja, dat ben ik dan weer niet.
0: Maar goed, je kan wel verwachtingen uitspreken. En daar gaat het
15: zeker,
0: om, toch?
15: Ja.
0: Wat is de verwachting qua weer vanmiddag?
15: Nou, mooi weer, zonnig weer. We zijn frisjes begonnen met 5 tot 8 graden. En met voluit zonneschijn. Inmiddels is er ook wat van die hoge bewolking binnengekomen. Wat van die wolkensluiers, windveren, vliegtuigstrepen ook, die een beetje uitwaaieren. Dus de lucht is af en toe een beetje flats. En de temperaturen zijn voor velen, denk ik, best aangenaam. 20 graden nu. 23 tot 25 graden de komende uren met een licht oostelijk briesje. Ja, we ritsen de week nu dicht die volwaardige zomerweek mag genoemd worden. Want we zijn afgelopen vrijdag ermee begonnen. Nu is donderdag. Nou, we hebben toch heel wat zonneschijn

0: Of is het al 25 graden en daarna gaan we naar 29 of 30 graden, misschien nog iets hoger. Zon, maar ook wat wolkenvelden, een beetje van die onrustige wolkenvelden. We hebben het hier volgens mij wel eerder over gehad van die eigenlijk kanteelwolken, kastelanerswolken. Dat zijn een beetje wolken die lijken op die kantelen vroeger van die forten, zeg maar. Een beetje omhooggaande kleine wolkjes die aangeven dat de onstabiliteit op hoogte zit. Die wordt waarschijnlijk laat morgenmiddag aangesproken voor een enkele regen- of onweersbui. En dan vooral in Twente is die kans op een bui het grootst. Dus voor morgenmiddag of de vroege avond. En daarna zie je dat de temperaturen wat teruglopen. Zaterdag toch nog 25 graden. Droog, flink wat zon, mooie dag denk ik. En zondag dan vallen er paar buien en zit de middagtemperatuur op 1,22 graden.
1: Ah, en hoe beginnen we dan volgende week even over het weekend heen kijken?
0: We kijken eventjes door. Nou, dan is het wat aan de wisselvallige kant. Met geregeld een paar buien die overtrekken. Goede slaapnachten waarschijnlijk. Het huis wat weer kan doorwaaien. En middagtemperaturen die op 20 tot 22 graden uitkomen.
1: Ah, ja,
2: goed. Het weer nog. Het is zonnig.
3: Het weer nog. Veel zon.
4: Het weer.
5: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
1: Ja, volgens mij hebben wij dezelfde.
4: Ja, ik zag jou omveren. Ja. Jij mag hem zeggen.
1: Kastelanerswolken.
4: Ja, vond ik ook een hele mooie.
1: Die is wel mooi, toch?
0: Ja, zeker. Er zijn ook mooie wolken. Misschien zien we ze morgen. Dan wijs ik je erop.
4: En ik had ook nog een favoriet zinnetje. Ja? We ritsen de volwaardige zomerweek dicht.
1: Ja, die heb ik ook. De volwaardige zomerweek.
4: Applaus, applaus.
0: Dank u.
4: Keurig.
1: En een vliegtuigstrepen vind ik ook altijd
4: ook
1: een mooi.
4: Ook mooi. Windveren heb ik nog gehoord. Ja. Nou, we zijn weer helemaal bij.
1: En voluit zonneschijnen.
4: Ach, dat willen we horen.
1: Past ook bij het weer.
4: Ja, toch.
1: Nou,
4: ja.
1: We hebben weer een paar mooie weerwoorden dankzij.
0: Blakend, geweldig. Dankjewel, hè.
1: Ja, we gaan ze allemaal ooit verzamelen, hè.
0: Ja, hè? In een boekwerk, ja.
1: Met
0: zo'n ringbandje erdoor. Leuk.
1: Rita, dankjewel hè.
0: Jullie bedankt. Goedjes.
1: Okay, doeg. Fijne dag verder. Het is 12:30. Zometeen het theekransje hier op Radio Oost.

0: More than I can say. Leo Sayer hoorde je voorbij trekken hier op radio. Zometeen Cor en Marjolein. Wat denk jij? Zou Jacques Herp op de verjaardagskalender staan, denk je?
1: Het lijkt me wel terecht in elk geval.
0: Ja, maar jij wist niet dat hij op de IJssel...
1: Nee.
0: Nee, je kan hem inhuren.
1: Ik ga het onthouden. Leuk hoor.
0: Nou. Gaat hij jou nog even wat liedjes zingen?
1: Ach, wat heerlijk.
0: We zouden dat ooit met Bas en Bert doen. Maar ja, ja. Toen, en ook een keer kwam corona tussendoor.
1: Zouden heel we gewoon leuk met, hoor, om een keer te doen.
0: Ja, nog steeds.
1: Het hoofd vol ideeën. Ik zie...
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekransje.
2: Man. Oh, maar wat
3: erg. Het theekransje.
0: De kasteleinswolken, waar Griet het over had, zien er zo uit. Groetjes uit de weerkamer in Twello. Dankjewel, Mark.
1: Dat is leuk.
0: Ja, is een soort kasteelachtig, hè?
1: Ja, mooi.
0: Een soort toren van het kasteel.
1: Prachtig weer, fenomeen wat dat betreft.
0: Dankjewel. En Jaap van Dijk die plant ook altijd de eerste werkdag vrij na de vakantie. Slim. Dat bevalt prima. Ja.
1: Nou, wat een goede tips. Hartstikke goed. We gaan het ook hebben, hoor, over de zomer. Maar we gaan het ook hebben nog heel even over James Bond. Daar kwamen we gisteren op tijdens het praten. Welke Nederlandse acteur zou een prima James Bond kunnen zijn?
0: Michiel Huisman.
1: Ja, die kan het wel, hoor.
0: Ja, internationaal, charisma, stijlvol en actieervaring.
1: Zeker. Daan Schuurmans, jij riep hem al gisteren, die komt ook heel veel binnen.
0: Fetja van Huet.
1: Ja, knappe man. Zeker.
0: Is dat een knap?
1: Ja, ik zie je. Beetje zo'n boevenkop.
0: Dat dacht ik wel. Ja. Vind je dat leuk, een boevenkop?
1: Zeker.
0: Ja, je houdt niet van een body atsba.
1: Niet te keurig. Ja. Nee hoor, kom op zeg. Ja. Daarom bijvoorbeeld ook Waldemar Torenstra.
0: Ja.
1: Vind ik ook een leuke vent.
0: Sportief, sympathiek.
1: Ja, absoluut. Er komen ook wat vrouwen binnen, vind ik ook leuk. Famke Janssen heeft natuurlijk ooit een rol gehad. Maar kan misschien prima door voor...
0: Daphne Dekkers.
1: Ja hoor.
0: Oeh.
1: Ja, Carice van Houten wellicht.
0: Ja,
1: en, kan allemaal mee.
0: En zij die ooit in goede tijden, slechte tijden gespeeld heeft. Mijn relatie gehad met Adam Curry. Kom er even weer niet op.
1: Ik ga het even voor je opzoeken ondertussen.
0: Ga hem even. Ja.
1: Mickey Hoogendijk?
0: Ja, die.
1: Ja,
0: die ja Mickey Hoogendijk. Ja, die.
1: Ja. Zeker. Nasreddin Char komt nog binnen, net als Victor Reinier.
0: Ah,
1: oh, ja.
0: Jeroen Spitsenbergen.
1: Ja, zie ik het ook wel doen, zeker. Huub Stapel noemde jij ook al.
0: Ja, Thijs Reumer dan nog.
1: Ja. Zou kunnen, hè? Goed, we gaan door naar het volgende onderwerp.
0: ik denk dat hij het met beide handen aanpakt ook.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: We hebben een tweede theekrans. Ja. We gaan gewoon door, want ik was gisteren naar een zomers concertje. En toen dacht ik, wat voor zomerliedjes vind jij nou leuk?
4: Dit is echt ons leven.
0: Kameleon, hè? Tot deze één afgelopen maandag. Ja, ik heb het even niet gevolgd.
1: Heb ik ook niet gehoord.
0: Overijs is het mooiste. Ja, deze moet zeker in de top 3 gestaan hebben.
1: Prachtig plaatje, hè?
0: Boswachters.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Summer Jam komt ook voorbij.
0: Ah,
1: net
0: ook
1: als
0: mooi.
1: Cassie Kendall natuurlijk, van Jody Bernal.
0: Ja, die staat trouwens nog in het Volkspark, Jody Bernal.
1: Hey.
0: Daar ga ik vanaf volgende week kaarten voor weggeven.
1: Heel verstandig.
0: Dit is er ook wel eentje, dit.
1: Zeker.
0: Oké, okay, de Soca Boys.
1: Ja, zeker. Net als de Lambada, die komt heel veel voorbij natuurlijk.
0: Ja, die
1: hebben
0: we gedraaid. Hè? Wat dacht je van deze dan?
4: Singing Sweet Home Alabama all summer long.
0: Kid Rock.
4: Catching walleye from the dock, watching the waves.
0: Ja.
1: Misschien wel mijn favoriete liedje, Summer in the City.
0: Ah, van Love and Spoonful of Joe Cocker.
1: Joe Cocker, vind ik een mooi
0: plaatje. Ja, vind ik ook mooi.
1: Ja, heerlijk.
0: En deze mag ook niet ontbreken.
4: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: De ode aan Willem Bol. André Hazes heeft ook echt fantastische liedjes gehad natuurlijk. Heb je nog eentje?
1: Acte aan de Munnik en het regent zonnestralen.
0: Ja, die is ook mooi, Acte aan de Munnik.
1: En de Beatles, misschien ook wel daar van mijn favoriete liedje met Here Comes the Sun.
0: Ah, die is ook mooi. En ik heb er nog eentje, een van mijn allereerste singeltjes ooit gekocht. Van het geld van mijn opa.
1: Ja, lekker. Oh, lekker dit.
0: Ja, vind je deze leuk?
1: Ja.
0: Zullen we deze helemaal even doen dan?
1: Even. Ja,
0: link back.
1: Leuk.
0: Ja. De B-kant van dit liedje is ook een hit geworden. Dat komt niet zo vaak voor. Dat was The White Horse.
1: Ah, okay.
0: Even kijken of ik hem nog kan vinden hoor.

0: ja, een nieuw systeem heb je ook iets. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Ja, soms moet je iets langer opzoeken. Maar het is me gelukt. Ik hoop dat dit... komt niet dat dit een Russische versie is. Dat heb je ook wel eens. Zoek je liedje op is het meteen een hele andere versie. Dat had ik afgelopen zaterdagochtend met NSYNC. Ik denk, dit is hem dan.
1: Nee, dat was hem niet.
0: Een versie uit Guatemala kwam dan ineens voorbij. Maar dit is wel een lekker zomertje uit de jaren 80 natuurlijk. Laid back, sunshine reggae. Zometeen Cor en Marjolein, dankjewel Wieke. Oh, je hebt alweer bijna weekend, hè?
1: Wat heerlijk, jongen.
0: Even vanmiddag met ome Nico.
1: Heel gezellig wordt
0: het. Ja, dan doe Nico de groeten, hè?
1: Dat doe ik.
0: En Nico was niet jarig, hè?
1: Nee, die was 2 maanden geleden. Ja.
0: Ik dacht, hij heeft Nico Wansja, moet hij alweer feliciteren? Gaat het zo snel?
1: Nee.
0: Maar gelukkig...

0: Laid Back, The Sunshine Reggae. Ze hadden nog twee hits in Nederland. The White Horse en The Bacon Man. Dat is Baking Bread, ook zo'n lekker liedje. Ook alweer een vergeten liedje. We gaan even naar...
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Hier is de piep! Hoera! Het is de dag van Amnesty International, Cor.
2: Goedemiddag, mensen. Ja,
0: dat klopt, hè?
2: Ja, maar we moesten even de rectificatie plaatsen vanwege met Nico. Want Nico was inderdaad in 47 maart jaren. Maar we weten alleen nog niet hoe oud hij is.
0: Nou, dat weten wij ook niet hoe oud Nico is. Dat is het best bewaarde geheim. Ik denk dat Nico 26 is. Schrijf dat maar op en dan kom je er altijd mee weg.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, internationale dag.
3: Ja, internationale...
0: Internationale dag, ja. Amnesty International, hè? Ja. Dus, want jij schrijft elke dag een brief aan gevangenen. Dus, en daarvoor is Amnesty International, want jij bent daar ook vrijwilliger voor, toch, Cor?
2: Wat zeg je? Wat zijn je, man?
0: Ik zeg, jij bent ook vrijwilliger, toch, voor Amnesty International? Ja,
2: zeker, zeker.
0: De prangende vraag is of jullie Jacques Herb op de verjaardagskalender hebben staan.
3: Zeker, Bert.
2: Ja, zeg maar, man.
3: Ja. Jacques Herp is 80 jaar geworden.
2: Ja, 80.
3: Ja.
0: En wie zijn er meer jarig dan? Ja, dan Jacques Herp, 80.
3: Michael Bogert
0: ook jarig vandaag.
3: Michael Bogert, 54 jaar.
0: Ja. 54, Michael Bogert, dames en heren.
3: Dat is Jimmy Casper, wielrijder, 49 jaar.
0: Oh, de Fransman, Jimmy Casper, ja.
3: Ja, dan is Kayla Minok.
0: Ah!
2: Ja.
3: 59 jaar.
0: Kylie Willy Minok, ja.
3: On my head. Dan is presentator Bart de Pauw, 59 jaar.
0: Ja, Bart de Pauw ook jarig vandaag.
3: Ja. Dan soulzangeres Gladys Knight.
0: Gladys Knight, 81 jaar.
3: 83 jaar.
0: Oh, 83.
3: En het had de dag geweest van Wijlen, Bram van de Vlucht.
0: Ah, Bram van de Vlucht. Brammetje. Ja. Nou, dankjewel, Henk. Spreek jullie morgen. Ja, groetjes. Doei. Dag Cor, dag Marjolein. Doei.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renault.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Gemeenten geven miljoenen uit aan programma's tegen jeugdcriminaliteit, waarvan vaak niet eens is bewezen dat het werkt. En dat speelt ook onder andere in Enschede, Almelo en Zwolle. En vanaf vandaag is het Pieterpad rolstoelvriendelijk. De opening is vanmiddag in Hardenberg. Je leest daar meer over op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Radio Oost.

met Hold On Tight. Een hele goede donderdagmiddag. Het is 6:06. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Als je afvraagt, waar is Paula? Nou, die kun je vanavond zien schitteren op tv. En ze heeft gevraagd of ik het roer vandaag even over wil nemen op radio. Met alle liefde doe ik dat. Mijn naam is Joost en verder zal het deze middag weinig anders zijn. Kijk even naar het nieuws. Vandaag worden rolstoelvriendelijke etappes van het Pieterpad officieel geopend. De gemeente Zwolle trekt ruim 8 ton uit voor de aanleg van inclusieve speeltuinen. En kleine paniek gisteren in Zwartsluis toen er een foto van een dichte sluis met dode vissen op Facebook te zien was. Nou, na een kleine check bleek het te gaan om een foto gemaakt met AI. Waar ik ook benieuwd naar ben, waar ben jij dit aan het luisteren en wat ben je aan het doen? Zit je misschien lekker te tuinieren? En heb je de radio aan of voor hetzelfde geld ben je al met je rolstoel de eerste meters van het Pieterpad aan het bestormen? Laat het weten. 06 4567 1331.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Ja, en daarvoor hoorde je de nieuwe oogst van deze week, Ruben Hille met 20 Seconds. Ja, je kan hem kennen via The Voice of Holland, waar hij begin dit jaar aan meedeed en ook nog won. Maar als je hem afgelopen weken in het Gelredome hebt gezien, dan heb je hem ook nog gezien voor Suzanne Freek. Hij was daar namelijk de voorprogrammering van. En ja, hoe is dat eigenlijk als je als hengeloze jongen ineens de muzikale wereld aan je voeten hebt?
1: Ja, supervet. Dat is echt heel anders dan die feesttenten waar je voor 200 man staat. Het is echt heel groot, maar heel gaaf.
0: Ja, morgen moeten we alweer afscheid van hem nemen. Maar je gaat hem zeker nog vaker voorbij horen komen, Radio Oost. En die coaches van hem, Suzanne Freek, ga je zo ook nog horen. En ik vroeg je net, wat ben je aan het doen en waar ben je dit aan het luisteren? Nou, veel levensgenieters die Radio Oost aan hebben staan. Zo laat Bart via de app weten dat hij een ananas in de blender heeft gedaan met een bolletje schepijs. En nu heerlijk zit te vertoeven in de tuin. Michelle zit ook in de tuin, volle bak zon zie ik op de foto die ze heeft doorgestuurd. Maar er moet ook gewerkt worden, stuurt Annette. Met de radio op mijn koptelefoon de laatste dingen aan het aftikken. En dan lekker vroeg weekend vieren. Even kijken, Erik uit Enschede, net expres een langere route naar huis gefietst. Met dit weer gun je jezelf dat gewoon. Nou, dit en nog meer kan je laten weten via 06 4567 1331.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie Holt van Holt.
3: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
4: Het is 13:55. Je krijgt het laatste nieuws van Wieke Essenal.
5: Goedemiddag. In de rechtbank in Zwolle draait het vandaag om een bekende ontvoeringszaak uit Dalfsen. De ouders die vorig jaar hun twee kinderen meenamen naar België zeggen vandaag in de rechtbank dat ze dachten dat ze in hun recht staan. Ze waren bang om het gezag kwijt te raken over hun uit huis geplaatste kinderen. Later vandaag dan gaan we de strafeis horen in de zaak en mogelijk komt er nog meer informatie naar buiten, zegt onze verslaggever Daan Brunsman.
6: Bijvoorbeeld over de psychische gesteldheid van de vrouw. Dat is een hele interessante. Want zij is dus onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En door de resultaten van het onderzoek, die zullen vandaag uitgebreid besproken worden.
5: Ja, na de verdwijning vorig jaar werd een Amber Alert verstuurd. Dat gebeurt niet zomaar. De ouders werden een dag later opgepakt in België. Hun kinderen waren al sinds 2021 uit huis geplaatst. De politie in Deventer doet vandaag volop onderzoek naar opnieuw uitgebrande auto's. Vannacht brandden er twee uit in de wijk De Zandweert. De politie gaat uit van brandstichting. Onder meer vanwege meerdere autobranden die inmiddels in die wijk hebben plaatsgevonden. Vorige week werd nog een man van 57 uit Deventer opgepakt voor het stichten van dit soort branden. Vandaag wordt er volop onderzoek gedaan in de buurt. De politie roept getuigen ook op om je zich te melden bij de politie. De Universiteit Twente hoort opnieuw bij de best beoordeelde unies van Nederland. Studenten geven de UT in de Nationale Studentenenquête een 4 uit 5. Ook Artes in Enschede doet het goed. De Kunsthogeschool krijgt een 4,1. Is daarmee de best beoordeelde hbo-school van Overijssel. Saxion en Windesheim krijgen beide een 3,8 van studenten. Nogmaals, dat is dus uit 5. En een actiegroep heeft vannacht plaatsnaamborden in Badme beplakt met allerlei stickers met erop de Neder-Saksische naam van het dorp, Badhem. De actie is een protest tegen het besluit van de gemeente Deventer om voorlopig geen streektaalnamen op plaatsnaamborden toe te voegen. Volgens de groep doet de gemeente te weinig om het Neder-Saksisch zichtbaar te maken. Ze wijzen daarbij ook naar andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Rijssel-Holte. Daar worden tweetalige plaatsnaamborden al wel een tijdje gebruikt. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je allemaal op een rijtje op oost.nl of in onze eigen app.
7: Dankjewel, en dan nog even het weer.
4: Blijf vanmiddag nog lekker warm met 24 tot 25 graden. Vanavond koelt nog een paar graden af. Morgen is een ander verhaal en wordt het door een zuidwestenwind een zeer warme, vochtige lucht aangevoerd. Waardoor het zo'n 30 graden wordt, je zou maar op Douwpop staan. En wordt er op het einde van de middag nog een lokale onweersbui verwacht.

Cold as Ice hier op Radio Oost. Even uw aandacht voor de volgende. Het is natuurlijk warm. Ik zei het net al in het bulletin. Morgen 30 graden. Nou, allereerst heel veel sterkte aan de mensen die op Douwpop gaan staan en zaterdagochtend uit hun tentjes gebrand zullen worden. Maar ook heel veel sterkte aan de mensen die op de zolder slapen. Of de mensen wiens huis volledig in de zon staat te garen. Want voor die mensen is één ding in de komende maanden misschien wel belangrijker dan ooit. En datgene nemen we eigenlijk voor lief. En daarom heb ik een kleine ode geschreven. In de auto of in mijn bed, ben jij degene die mij redt. Onze relatie is zo wisselvallig als het weer. Maar in de zomer vinden wij elkaar, keer op keer. Je hangt in mijn huis, maar ook in de auto zit je daar. Ik geef je een draai en blaas er maar. Samen op de snelweg met de raampjes dicht. Zachtjes blaas je in mijn gezicht. Met jou wind in mijn haren. O liefje, wat als wij iedere zomerdag samen waren. Dan scheelde mij dat weinig geklaag. Want jij zorgt in mijn leven voor die koele laag. Ook in de slaapkamer sta je altijd aan. Zelfs als ik slaap, blijf je maar gaan. Op werk ben je ook een pro. Want waar zou ik zijn zonder jou? Airco.

Another Day in Paradise, Phil Collins op Radio Oost. Daarvoor hoorde je nog Suzanne Freek met Halverwege. Stuurde Justin nog een appje over via 0674567-1331. Hij zegt echt zo'n plaat waar ik in mijn eentje op los kan gaan en me even helemaal mezelf voel. Straks in het volgende uur gaan we kaartjes weggeven voor Douwpop. Misschien heb jij nog wel zin om verbrand te worden en goede muziek te luisteren. Blijf dan vooral luisteren. En heb jij nog een plaatje? 0, 0 6 4 5 6 7 1 3 3 1. Ik verslikte me.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Het nieuws in Overijssel. Deventer krijgt er ruim 2000 huizen bij. De gemeente krijgt bijna €14 miljoen van het Rijk voor de woningbouw. De Universiteit Twente scoort ook dit jaar weer hoog bij de nationale studentenenquête. En Enschede wil in 2030 niet 170.000, maar het dubbele aantal extra bomen hebben geplant. Ze verhogen de ambitie omdat het doel voor dit jaar al bijna is gehaald. Meer nieuws in de app
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar €35 miljoen verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Radio Oost.

Why Can't I Be You van The Cure. Ik vertelde laatst aan mijn kroegbaas dat ik deze maand over een paar weken op Pinkpop ga zien. En toen begon hij het vooral over wanneer hij The Cure voor het eerst had gezien. En dat was nogal een bijzonder optreden. Dat was op 28 juni 1980. Toen ze voor het eerst in Nederland optraden. En waar was dat? In Zwolle. Dat was destijds in het Wezenlandenpark, heb ik even opgezocht. En het was op het lokale popfestival Podium 80. Nou, dat zijn toch leuke gesprekken. Een hele goede middag. Het is Joost op je donderdagmiddag op Radio Oost. Paula is een dagje onder de pannen in de tv-studio. En die zie je vanavond het laatste Overijsselse nieuws brengen. Straks ga ik kaarten weggeven voor Douwpop. Dus als je daar nog heen wil gaan om te genieten van een flinke bak goede live muziek, blijf dan even luisteren. En ik vroeg het je het eerste uur ook al. Waar ben je dit aan het luisteren en wat ben je aan het doen op deze donderdag? Heeft Anita uit Zwolle gedaan. Ze zegt, het werd mij te heet in de zon en ben binnen gaan zitten. Weer begonnen aan een nieuwe haakuitdaging. Peter uit Raalte, net terug van werk, ochtenddienstje gedraaid. Nu een beetje in de zon liggen en hopelijk niet verbrand wakker worden. John heeft een vrachtwagen net gelegd in Deventer, nu weer op de zaak aan. Ben jij nog iets aan het doen, groot of klein? Laat het me weten via 0645671331. Straks Eagles, eerst Simply Red.

0: BNR schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1975. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Eagles, New Kid in Town. En er is ook toch nog een beetje Paula op deze donderdag. Want gisteren sprak ze buiten de uitzending op met Brooke Lynn. Nou, de naam is misschien een beetje afgeleid uit het Amerikaans. Ze komt uit de buurt van Deventer, maar is binnenkort te zien op de Amerikaanse televisie. Ze doet namelijk mee met America Got Talent. En Paula belde haar even op om te vragen hoe dat avontuur verlopen is.
1: Brooke Lynn, goedemiddag.
2: Hi, ja, leuk om hier te zijn.
1: Dit begon allemaal met jouw social media, want daar ga jij als een trein, toch?
2: Ja, dat is wel snel gegaan inderdaad. Ik denk dat ik nu 2 jaar geleden ben begonnen met zangfilmpjes plaatsen en dat is wel snel gegaan.
1: Ja, want ik heb natuurlijk ook even jouw social media gecheckt en onder meer op jouw TikTok kwam ik dit filmpje tegen. Hoi.

0: prachtige cover van Amy Winehouse, Back to Black. 11 miljoen views gewoon.
1: Ja, dankjewel.
0: Bizar.
1: Ja, dat vond ik ook wel bizar. Dat was het filmpje wat het meest bekeken was, inderdaad.
0: Ja. Wanneer dacht jij, ik ga met mijn muziek naar de social media?
1: Ja, ik vond zingen altijd leuk. Dus ik deed het altijd een beetje voor mezelf. Maar ik troebelde heel veel met angsten. Dus ik had het nooit echt aan andere mensen laten horen. Zelf mijn ouders wisten ook niet dat ik kon zingen. Dus tot op mijn 17 of zo dat ik mijn eerste zangles kreeg. En dat mijn ouders dat dus ook wisten. Toen ben ik naar de Performing Academy gegaan. Daar heb ik wat meer leren durven voor andere mensen zingen.
0: Ook al was de Podium Academie in Almelo?
1: Ja, klopt. De ROC. En het was een beetje door coronatijd. Dus ook al was het maar voor een paar mensen, dat helpt je al wel met een beetje wat meer naar buiten brengen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil hier gewoon wel wat echt mee doen. Dus heb ik een beetje door die angsten heen lopen pushen en gewoon filmpjes lopen plaatsen op social media.
0: Nou, een beetje door je angsten heen pushen. 11 miljoen views, dat is niet niks.
1: Nee, dat doet ook wel wat met je van, misschien is het wel iets wat ik echt moet doorzetten en moet doen, omdat andere mensen, het connect blijkbaar ook met andere mensen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor natuurlijk.
0: Ja, en de mensen van America's Got Talent, die kwamen jou dus tegen op social media. En die hebben jou nota bene gevraagd. Je hebt je niet eens zelf ingeschreven, maar die hebben je gevraagd van, joh, wil je meedoen? Hoe bizar, hoe ging dit?
1: Ja, eigenlijk ging dit al wel een paar keer. In het begin wist ik niet zo goed of ik dit moest doen. Of dit nou wel echt iets voor mij was. Vanwege mijn angsten en ben ik hier klaar voor. Want het is natuurlijk wel een heel groot platform.
0: Nou.
1: Dus dat punt is natuurlijk wel een beetje, als je al dealt met anxiety en zo, dan is dat wel een beetje spannend. Maar ik dacht, waarom niet? En hier, ik probeer gewoon elke dag iets te doen wat ik spannend vind en daar doorheen te zetten. Dus ik dacht, waarom laat ik het gewoon proberen?
0: Nou, maar je bent ook wel direct voor het hoogst haalbare gegaan, toch? Ik bedoel, als je nu nog iets weer gaat doen, dan niks is toch meer nog spannend nu je dit achter de rug hebt.
1: Ja, daarom helpt dit mij ook wel heel erg. Dat, dat is inderdaad wel ook belangrijk als groei voor jezelf als persoon.
0: Ja, want ik heb ook even gekeken wie er dan in de jury zit. Nou, Mel B van de Spice Girls. De Simon Cowell, die zo'n beetje in elke talentenshow jury zit, die was er ook. Hoe is dat om hen te ontmoeten?
1: Ja, echt bizar. Dat is, je kijkt altijd naar die mensen op je schermpje op tv of op je laptop of wat dan ook. En dan staan ze opeens recht voor je en heb je een gesprek met hen. Dat is wel een beetje gek of zo. Maar ik weet niet, ik heb die hele ervaring ook een beetje beleefd als een soort grote waas om jezelf een beetje te beschermen. Omdat het zo bizar is om daar eigenlijk te staan. Ik kan het eigenlijk niet echt goed bevatten ook.
0: Nou, dit hele avontuur is nu achter de rug. Als je wil weten hoe dit afloopt, je moet dan maar gewoon America's Got Talent kijken. Vanaf 2 juni is dat allemaal te zien. Je kan het zien op de Amerikaanse zenders, maar je kan het natuurlijk ook allemaal online kijken. Ja, en nu vraag ik me natuurlijk af, Brooklyn, hoe nu verder met de muziek? Wil je in Amerika toeren? Ga je hier in Nederland, in Europa iets doen? Wat is je plan?
1: Ik ben ook heel veel bezig met mijn eigen muziek schrijven. En dat is wel echt alleen Engelstalige muziek. Dus Amerika en gewoon internationaal is wel waar mijn doel op staat, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we nu mee bezig. En hopelijk kan America's Got Talent dan een mooi opzetje zijn om jezelf te laten zien in de wereld waar je dat dan ook mee kan promoten. Dus dat zou natuurlijk heel fijn zijn.
0: Zoals ze dan in Amerika zeggen, fingers crossed.
1: Ja,
0: precies. In elk geval, heb je al eigen muziek uitgebracht? Empty is het nummer wat je hebt uitgebracht. Onlangs heb je die ook nog in een balladversie naar buiten gebracht. Ja, en vanaf 2 juni kunnen we jou dus gaan zien in America's Got Talent. En wij gaan hier in Overijssel in elk geval keihard voor je duimen, Brooklyn.
1: Nou, dat vind ik heel lief. Ja, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Zet hem op, hè?
1: Ja, heel erg bedankt. Dankjewel.
0: Joe.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het laatste nieuws krijg je van Wieke Essenal.
1: Ja, goedemiddag. Gemeenten geven miljoenen euro's uit aan projecten tegen jeugdcriminaliteit, terwijl vaak niet duidelijk is of ze ook echt werken. Blijkt allemaal uit onderzoek van journalisten van Zembla. Vanavond gaat het erover op televisie. Ook Enschede, Almelo en Zwolle krijgen geld van het Rijk voor zulke programma's. In Enschede gaat het bijvoorbeeld onder meer om een escape room over jeugdcriminaliteit. Wetenschappers noemen veel projecten een verspilling van geld, omdat dus bewijs ontbreekt. De gemeente Enschede zegt dat de aanpak wordt onderzocht en mogelijk nog wordt aangepast. Onze provincie blijft samenwerken met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op het gebied van natuur, milieu en economie. Ze hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend. Volgens de provincie zijn goede afspraken over die grens heen belangrijk, bijvoorbeeld over thema's als stikstof, luchtkwaliteit en natuurbeheer. De gemeente Enschede wil in 2030 niet 170.000, maar 350.000 extra bomen hebben geplant. De gemeente verhoogt de ambitie omdat ze het doel van dit jaar al bijna hebben gehaald. Ze hebben er al meer dan 100.000 bij geplant, later dit jaar nog tientallen. Volgens de gemeente zorgen die extra bomen voor meer groen, verkoeling en CO2-opslag. En ook inwoners kunnen meehelpen door nieuwe bomen aan te melden bij de bomenteller. En het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag al te laten bezorgen. Het kost je nu nog €1,40 en dat wordt €3,25. Dat kan echt niet anders, zegt PostNL.
2: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post. Dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
1: Ja, maar als je rouwpost dus binnen 1 dag wil laten bezorgen, ben je straks dus een flink stuk duurder uit. Die nieuwe regels gaan in per 1 juli, dus goed om dat even in je achterhoofd te houden. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel. Joep. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het nog heerlijk warm met temperaturen tussen de 24 en 25 graden. Vanavond koelt het iets af, maar echt fris wordt het niet. Morgen een ander verhaal, dan komt er een warme en vochtige lucht onze kant op. We krijgen nog steeds zon, maar ook meer bewolking en in de middag is er kans op een lokale onweersbui. Temperatuur loopt morgen op richting de 30 graden. En dan gaan we ook nog even naar de wegen. Want voor wie onderweg is richting Duitsland op de A1 vanaf Hengelo staat flink wat verkeer richting de grens vast. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat zo'n 4 kilometer stilstaand verkeer. Reken op een vertraging van ongeveer 10 tot 25 minuten. Oh, de weer stond nog aan. Momento.

gewoon uit reizen, is de schuur aan het opruimen, maar zegt heb inmiddels vooral oude fotoalbums teruggevonden. En Anouk zat in Zwolle met een ijsje aan het water en ben nu weer op weg naar huis. Ik weet denk ik precies waar Anouk heeft gezeten. En dan kan je heerlijk ijs eten. Morgen is het zover, Douwpop 2026. De Sugar Babes, kunstenaar Nancy, maar ook artiesten als Miga en Bukkers. Het loopt weer een topjaar geworden. Oost is erbij en jij kan daar ook bij zijn, want jij kan kaartjes winnen. Als jij in de komende, nou, laat ik zeggen, 16 seconden heel goed oplet. Ik ga een fragment afspelen. En daarin zitten drie platen verwerkt, maar die hebben allemaal iets samenhangends. Een overeenkomst hebben die. Nou, als jij nou weet te raden wat die overeenkomst is, dan sta jij dit weekend met een ijskoud biertje of iets anders in de brandende zon te genieten van misschien wel de beste muziek wat je deze zomer kunt pakken in Overijssel. Iedereen klaar? Ik hoor geen mensen die tegenstribbelen. Dus hier komt-ie. Wat is de overeenkomst tussen de volgende nummers?

Nou, laat het weten via 06-4567-1331. En wie weet ben jij er dit weekend wel bij. 06-4567-1331 dus. Als jij denkt te weten wat de overeenkomst was tussen de drie nummers. En dan maak je kans op kaartjes voor Douwpop 2026. Dit is Hans de Boy, een vrouw zoals jij.

0: En Toon die stuurde een appje naar de studio. Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Toon, wat stuur jij naar mij als antwoord?
1: Morning, ochtend.
0: Dat is helemaal goed. De studio staat ineens helemaal vol met klappende mensen. Nee, dat is helemaal goed. Jij gaat dit weekend naar Douwpop.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Heb je nog een artiest waar je echt naar uitkijkt? Of,
1: Ja, dat gaan voor de gezelligheid, denk ik.
0: Dat is er sowieso op Douwpop. Toon, heel erg bedankt.
1: En
0: ik blijf nog even bij aan de lijn en dan schrijf ik je gegevens op.
1: Helemaal goed.
0: Yo.
1: Joep.

0: deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
0: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert asperges.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Het nieuws in Overijssel. Deventer krijgt er ruim 2000 huizen bij. De gemeente krijgt bijna €14 miljoen van het Rijk voor de woningbouw. De Universiteit Twente scoort ook dit jaar weer hoog bij de nationale studentenenquête. En Enschede wil in 2030 niet 170.000, maar het dubbele aantal extra bomen hebben geplant. Ze verhogen de ambitie omdat het doel voor dit jaar al bijna is gehaald. Meer nieuws in de app
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Radio Oost.

Midnight Oil. Beds are burning. Zo kan het misschien wel gaan voelen de komende periode. Een hele goede middag. Je luistert naar Radio Oost. En vanmiddag is het Joost bij je op deze zonnige donderdag. Paula is vandaag even de tv-studio ingedoken en zie je vanavond gewoon weer met het laatste nieuws uit Overijssel. Toon won ze net nog kaartjes voor Douwpop. Zo straks horen we Oene die bij wielerjournalist Roy Schiemer langs is geweest. Hij is al sinds 1994 wielerjournalist. En hij heeft een boek uitgebracht. Nou, perfecte timing, want over 5 weken is het alweer zover. Ik vroeg je eerder vandaag ook al, waar luister jij dit en wat ben je ondertussen aan het doen? Er kwamen veel apps over binnen. Zo stuurde Marije uit Almelo nog, ik zit met mijn laptop in de tuin te werken, maar heb vooral heel professioneel naar de vogels zitten kijken. Linda uit Hengelo, ik ben samen met mijn dochter stoepkrijten voor het huis. De hele straat doet inmiddels mee. Daar zou ik graag een bewijs in de vorm van een foto van willen zien. Bas uit Zwolle, ik zou sporten vanmiddag, maar het is eindelijk een koud drankje op het balkon geworden. Schaam je niet, Bart. Of Bas, sorry. Dat zou ik op dit moment ook niet vervelend vinden. Straks is Oene. En eerst Jan Klaassen trompetter, Rob de Nijs.

0: het weekend in.
1: Het aankomt alles.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
4: Neemt je mee het weekend in. José de Bruin.
1: 1, 2 en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij...

0: Waves van Mr. Props op Radio Oost. Het is 17 over 3.
1: Op pad in Overijssel.
0: Ja, over 5 weken is het weer zover. De Tour de France, de Ronde van Frankrijk, gaat weer plaatsvinden. Het geluid van klikpedalen, gillende commentatoren, helikopters boven zonnebloemenvelden. En natuurlijk die ene vraag die ieder jaar terugkomt. Wie houdt het 3 weken vol? Nou, je zou er wel een boek over kunnen schrijven. En dat is gedaan. Oene Loonstra ging op bezoek bij schrijver Roy Schriemer.
2: Het ABC van de Tour de France. Sportieve wetenswaardigheden over de mooiste ronde. Opgetekend door schrijver en wielerjournalist Roy Schriemer. En ik ben nu bij hem thuis in Almelo. Ja, je bent hoe lang al wielerjournalist?
3: Vanaf 1994 al, eigenlijk, ja.
2: Je bent freelancer. Voor welke bladen, boeken schrijf je?
3: Ik heb zelf een website, dat heet Cycling Online. En ik schrijf ook voor de Telegraaf en ook vooral voor de Wielerbond, KWU. Ja, eigenlijk iedereen die mijn verhalen wil, zeg maar.
2: Kan het zijn dat je ook kent van RTV Oost?
3: Ja, daar heb ik ook wel eens enkele keer iets voor gedaan. Ja, dat klopt. Ja.
2: Goed, jouw 6e boek, het ABC van de Tour de France. Ja, toch in het algemeen, waar gaat het over?
3: Ja, over de bekendste wielerwedstrijd van de wereld. Hè. Ik bedoel, als ik in de supermarkt iemand tegenkom, die kent waarschijnlijk de Tour de France wel. En die heeft dan nooit gehoord van Veenendaal, waar ik vorige week ook toevallig was. Dus ja, het is de wedstrijd die het meest aanspreekt. En ja, ook vol met verhalen, eigenlijk al vanaf de eerste editie.
2: Ook personen, bekende wielerrenners worden besproken, zoals Eddy Merckx, Lucien van Impe.
3: Ja, zeker.
2: Wie nog meer?
3: Ja, nou, alle mannen die 5 keer hebben gewonnen, zoals Anke Thiel natuurlijk en Indurain. En ja, Pogacar, die zit dan tegen die 5e aan te hikken. Die kan deze zomer de volgende in dat rijtje worden. Ja, maar ook Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Ja, eigenlijk iedereen die ooit iets betekend heeft.
2: Wat is in jouw beleving, als je dus het boek leest, een heel mooi verhaal?
3: Ja, eigenlijk is het al vanaf het allereerste begin dat in 1903 werd dan die eerste ronde uitgeschreven als publiciteit voor een nieuwe krant destijds. En in 1904 bleek er al dat ze ontzettend moesten letten op mensen die de boel probeerden te flessen. De eerste 4 van het klassement werden in november van dat jaar geschrapt omdat ze de trein hadden genomen. Een deel van de route, want het was natuurlijk allemaal niet op tv. Het was voor de organisatie eigenlijk nauwelijks te volgen. Dus ja, eigenlijk, ja, het is als het leven zelf. Hè, waar mensen een kans zien, proberen ze ook wel eens wat naar hun hand te zetten. Ja, en eigenlijk zijn er altijd mooie verhalen uit die ronde te halen. Ja,
2: natuurlijk is er een duistere zijde, hè? Kijken naar doping. Hoe komt dat terug in het boek?
3: Ja, dat komt onder het hoofdstukje excessen voor. Lance Armstrong komt erin voor. Richard Virango, ook een van de mannen die natuurlijk toen destijds in 1998 bij de grote EPO-affaire betrokken was. Ja, tot de jaren 60 was er niet eens een dopingcontrole. En was het eigenlijk normaal dat renners van alles namen, zelfs tot cognac aan toe in het café en eventueel amfetamine. Pas toen Tom Simpson overleed in de jaren 60, toen hebben ze gedacht, ja, dit wordt wel iets te gortig. We moeten daar toch regels in stellen. En er is ook nog een tijd geweest dat renners alleen maar een tijdstraf kregen van 10 minuten als ze betrapt werden. Dus ja, het heeft zich heel erg ontwikkeld, zeg maar.
2: Goed, ik kan me voorstellen, als je cognac neemt, dat komt toch de sportieve prestatie niet ten goede?
3: Nee, dat zou je denken, maar het verdooft schijnbaar wel. Dus de pijn, voordat je een berg oprijdt, op een of andere manier de pijn te bestrijden. Ja, dat in die tijd was dat schijnbaar gangbaar. Ja.
2: Het ABC, zo heet het boek, is het ook echt dat het van A naar Z gaat?
3: Ja, het gaat van Alpe d'Huez naar Joop Zoetemelk. Dus ja, eigenlijk probeer ik iedereen te behandelen. Ik heb niet geforceerd een X en een Q erin gezet. Want ik vind wel dat het dan al die verhalen moeten wel echt waard zijn om er gewoon op basis van het verhaal in te komen, zeg maar. Ja.
2: Mensen wat meer te weten willen komen over het boek, waar kan men terecht op internet?
3: Ja, eigenlijk overal, bij de online aanbieders, maar ook bij de boekhandels. Ja.
2: Goed, hij is al verschenen.
3: Ja, klopt. Hij is net een paar weken uit. Dus ja, wat dat betreft elke keer maar weer een nieuw boek proberen te bedenken. En het is altijd weer een heel lang proces, maar als het dan weer uit is, dan is het ook iets om met trots naar te kijken. Zeg maar.
2: Wat de volgende?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dus ik ben nog aan het ideeën aan het uitwisselen met de uitgever. Dus, maar volgend voorjaar komt er wel weer iets uit.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Ja, een

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
2: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
1: Goedverblijf.nl.
2: Boek nu jouw fietsvakantie.
3: Het laatste nieuws van BKSNL.
4: Ja, goedemiddag. Gemeenten geven miljoenen uit aan projecten tegen jeugdcriminaliteit, terwijl vaak niet duidelijk is of ze echt werken, blijkt het onderzoek van journalisten van het tv-programma Zembla. Vanavond is er een uitzending over te zien op televisie. Ook Enschede, Almelo en Zwolle krijgen geld van het Rijk voor dit soort programma's. Wetenschappers noemen dit soort projecten een verspilling van geld, omdat bewijs dus ontbreekt. De gemeente Enschede zegt dat de aanpak wordt onderzocht en mogelijk nog wordt aangepast. De N334 bij Tuk ligt bezaaid met brokstukken na een ongeluk tussen een auto en een brommer. Volgens de politie klapten beide voertuigen vol op elkaar. Vooral de auto raakte flink beschadigd. Wonder boven wonder raakte daar niemand gewond. Jongeren komen steeds minder vaak in aanraking met tabaksrook van anderen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij jongeren daalde het van 33 naar 18%. En ook bij minderjarigen is een daling te zien. De grootste afname was tussen 2019 en 2021. Daarna vlakte de daling ietsjes af. De onderzoekers keken alleen naar meeroken met tabaksrook, niet naar de damp van e-sigaretten. En een van de langste wandelpaden van ons land, het Pieterpad, kan vanaf nu met een speciale rolstoel worden afgelegd. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En dat was een flinke klus, zegt de organisatie.
5: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
6: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
5: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
4: Ja, na 2 jaar puzzelen is de boel nu dus rond. Op dit moment wordt de boel geopend in Nijverdal en kan iedereen dus over het Pieterpad. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
3: Dank u. Jo. Dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en zonnig. Rond zonsondergang is het nog altijd een graad of 20. Morgen wordt het echt tropisch warm met een zuidwestenwind. Stroomt warme en vochtige lucht binnen. We krijgen zon, maar ook meer bewolking. En later op de middag kan er lokaal een onweersbui ontstaan. Temperatuur loopt op richting de 30 graden en kan behoorlijk benauwd aanvoelen. Ook zaterdag blijft het warm met zo'n 26 graden. Daarna slaat het weer langzaam om en vanaf zondag wordt het weer wat wisselvallig. Dan nog even de verkeerssituatie van dit moment. Op de A1 richting de Duitse grens staat tussen Osdal-Zuid en de grens zo'n 3 kilometer stilstaand verkeer. Hou rekening met ongeveer 10 tot 15 minuten vertraging. Ook de N35 van Zwolle richting Almelo is het druk. Tussen Heino-Zuid en Ralte staat het verkeer vast over een lengte van ruim 3 kilometer. Daar ben je ongeveer 10 minuten extra kwijt. En op de N375 richting Zwartsluis staat tussen Koekangen en de A32 bijna 3 kilometer file. Reken daar op zo'n 5 tot 10 minuten extra vertraging. We'll be right back.

Sommieux met Dark Before the Dawn. Het is 15:15. Het zijn bijna aan het einde gekomen van de donderdagmiddag hier op Radio Oost. Maar straks heb je natuurlijk Wieke en Nico Bansja. Die straks ook weer een nieuwe 6 voor 7 voor je klaar hebben staan. Maar eerst nog een ander nummer. En dat is De Boer, Dat Is De Keul van Normaal. En dat nummer is eigenlijk best wel bijzonder ontstaan. De gitarist van de band vroeg aan drummer Jan Manschot. Die had het liedje The Farmer Is The Man laten horen. En die gitarist vroeg, hoe zou dat nou in het plat klinken? Nou, dat was een heel simpel antwoord. De boer, dat is de keul. Met een van de bekendste boerenrocknummers van Normaal. Een lied dat later misschien zelfs wel uitgroeide als een soort volkslied voor de boeren in Nederland.

0: ABC hier op Radio Oost. Het, mijn tijd zit er bijna op, maar daarna is er natuurlijk tijd voor.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, bij Nico en Wieke.
2: Ja. En we gaan het vandaag hebben over automaatjes. Dat is een soort van taxiservice in Enschede voor 65-plussers die zelf geen vervoer hebben. Die kunnen dan bij een service van vrijwilligers terecht. En die gaan ze dan rondrijden naar waar ze ook maar naartoe moeten. Het hing even aan een zijlend draadje of dat wel door kon gaan, maar ze hebben nu subsidie gekregen. Dus het is voor de komende jaren is het weer veilig gesteld. Een prachtige service voor de mensen op leeftijd in Enschede. Want dan kunnen ze toch overal terecht.
0: Compleet gratis.
2: Nee, je moet wel een onkostenvergoeding voor betalen. Maar de chauffeurs doen het allemaal vrijwillig. Die krijgen alleen een onkostenvergoeding. Er zit natuurlijk wel een soort van coördinatie achter. Hè, om de ritten en de chauffeurs op elkaar af te stemmen. Ja. Dus daar is wel geld voor nodig. En dan gaat het geld van de gemeente ook naartoe. Maar goed, omdat dat geld er nu is de komende jaren, kan de service gewoon door worden gezet. En daarom zijn we op zoek naar de creativiteit van de luisteraars. Want ja, welke muziek kun je nou verzinnen bij automaatjes? Dat is de grote vraag vandaag in de 6 voor 7.
0: Ja, ik zit te denken, maar Fast Car misschien. Maar dat, ja? Met die ouderen is dat misschien toch...
2: Nou, ze zullen ietsjes rustiger rijden. Dus misschien is Fast Car niet helemaal van toepassing. Alhoewel, het kan ook een spoedklusje zijn. En dan moeten ze hem wat dieper intrappen, het gaspedaal. Maar alles wat het met drive of taxi te maken heeft, daar kun je vast wel muziek bij verzinnen. Dus ik ben heel benieuwd waar de luisteraars mee aan gaan komen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik ga luisteren. 06457-1331 of de Facebook van Radio Oost.

0: Vanaf morgen zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Morgen op TV Oost.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie in Deventer doet vandaag volop buurtonderzoek naar 2 uitgebrande auto's. Die branden vannacht uit in de wijk De Zandweert. De politie gaat opnieuw uit van brandstichting, onder andere vanwege meerdere autobranden in dezelfde wijk. En de Universiteit Twente scoort ook dit jaar hoog bij de nationale studentenenquête, net als Artes in Enschede. Je leest daar meer over in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost met 1 file op dit moment op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 3 kilometer file en 15 minuten vertraging.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
17: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
18: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
13: Radio Oost. Nico Wansia.

0: De man met de rode kuif en de soepele heupen. Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Nico Wantia.
0: En natuurlijk ook Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. We zijn er 3 uur lang, zoals je van ons gewend bent, met heel veel goede muziek op Radio Oost. En tussendoor houden we je natuurlijk op de hoogte van het nieuws in Overijssel.
2: Ja, en het nieuws van vandaag is toch echt het nieuws vanuit de rechtbank. Het draait vandaag om de zaak van 2 vermiste kinderen uit Dalfsen van 1 jaar geleden. De kinderen zijn natuurlijk al lang weer terecht, maar hun ouders, biologische ouders, stonden vandaag voor de rechter. Onze verslaggever zit as we speak nog in de rechtbank.
0: En we kennen allemaal wel het Pieterpad, het langste wandelroute van Nederland, van het noorden van Groningen naar het zuiden van Limburg. Prachtige route voor wandelaars, maar ja, tot nu toe niet voor rolstoelgebruikers vanwege allerlei obstakels op de route. Maar tot vandaag, want vandaag is het pad geopend in Nijverdal. Vrijwilligers hebben het hele Pieterpad nu rolstoelvriendelijk gemaakt.
2: Ja, heel sympathiek en belangrijk. En dat kunnen we ook zeggen over het Erik Scherderhuis. Het is een huis voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel. Een belangrijke plek waar we een keertje binnen mochten kijken.
0: En iedereen weet het eigenlijk wel, het klikt nooit zomaar op een linkje dat je wordt toegestuurd. Maar het gebeurt nog geregeld en criminelen worden steeds geraffineerder om op die manier heel veel geld buiten te maken. Zo blijkt vanavond in het opsporingsprogramma Plaats Delict op TV Oost. Straks horen we van presentator Jasper Lindner hoe dat precies in zijn werk gaat.
2: En gelukkig is er vandaag ook gewoon een 6 voor 7. En die staat vandaag in de teken van Automaatje. Het is een prachtig initiatief in onze provincie en je hoort daar straks meer over. Het gaat in elk geval over vrienden achter het stuur. Nico.

0: Think was dat op radio's van Aretha Franklin. En er komt binnenkort een tv-programma over deze zangeres op SBS6. Oh. En het gaat gepresenteerd worden door Sherma Rouse en Matthijs van Nieuwkerk. Zo werd vandaag bekend. En voor Van Nieuwkerk wordt het zijn rentree op de nationale televisie na 4 jaar afwezigheid.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, de 6 voor 7 staan vandaag in het teken van automaatjes. Met automaatje brengen vrijwilligers in hun eigen auto inwoners van 65 jaar en ouder zonder vervoer naar afspraken, activiteiten of familiebezoek. En er waren wat zorgen over de financiering voor volgend jaar, maar die zijn van tafel. De gemeente maakt vanaf volgend jaar weer structureel geld vrij voor de vervoersdienst.
2: Ja, daar zijn veel mensen blij mee. Onder andere Ellie uit Enschede, want zij maakt heel graag gebruik van automaatje voor bijvoorbeeld een bezoekje aan het ziekenhuis.
3: Goedemorgen, automaatje met Joke.
4: Hallo, met Ellie van Ossenbruggen. Ik zou graag een automaatje willen. Moet om 14:15 in het ziekenhuis zijn.
3: Dat kan. Ik zal even uw gegevens erbij zoeken. Ik heb het erin gezet en u hoort nog even van ons welke chauffeur er komt.
4: Oké, dank u wel.
3: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
5: Je moet gewoon naar het ziekenhuis, ja. Naar MST.
4: Ja, graag een beetje rustig om de hoek graag, want ja. Je weet, ben een beetje bang in de
5: ja,
4: auto.
5: Ja, dat is mij bekend, dat hebben ze mij al verteld.
4: Ja, ik vind het geweldig. Ik word opgehaald straks weer bij de deur, bij het ziekenhuis, ze brengen me weer thuis. Ik vind het echt geweldig, want ik heb natuurlijk wel vrienden nog die ook wel eens willen, maar dat wil je niet altijd.
5: Maar ik krijg alleen kilometergeld. Dus de vergoeding voor de aantal voor de kilometer geldt, maar niet voor mijn eigen tijd. Dat is, ik hou van autorijden en ik doe dus wat voor de medemens.
4: Ja.
5: Achter de graniums gezeten kan ik nog altijd gaan doen.
4: Ja, precies.
5: Ik heb hier mijn telefoonkaart.
4: Oh ja, fantastisch. Ja. Dus,
5: dan kun je bellen
4: ja.
5: Als je klaar bent bij de ogen.
4: Ja. Ja? Ja, helemaal goed.
5: Kun je het lezen?
4: Ja, dat laat ik wel lezen.
5: Oké, nee, dat is ook prima.
4: Nou, kom zo, een hele enge bocht.
5: Ja?
4: Ja. En geen fietsen eronder krijgt.
5: Nee, maar daar letten wij wel op.
4: Nou, Frans.
5: Ja?
4: Leg dat er maar op, hem zo.
5: Allee, tot straks.
4: Tot straks, bedankt.
5: Als je belt, hè?
4: Ja, jij ik
5: belt,
4: bel. Hè? Ja, dankjewel.
5: Oké. Okay. Tot straks.
4: Tot zo.
5: Doei.
0: Ja, en zo komt Ellie dus aan bij het ziekenhuis dankzij automaatje.
2: Ja, hartstikke sympathiek. Dus heb je een auto over en wil je een keer iemand op pad brengen, dan kan dat dus met automaatje. Het is het thema van de 6 voor 7. Het onderweg zijn samen met iemand die je aardig vindt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd met wat voor plaatjes onze luisteraars aankomen. Maar goed, onze luisteraars kennen, dan gaat het helemaal goed komen. Wat jij een leuke suggestie, geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.

Kenny B of Kenny B, dat weet ik eigenlijk nooit, met Parijs. En daarvoor hoorden we ook Robbie Williams met Let Me Entertain You. En daar weer voor de oproep voor de 6 voor 7. Die staat vandaag in het teken van Automaatje. En er komen best al veel leuke inzendingen binnen. Deze bijvoorbeeld van Jack en Tilly. Ja, de Cars met Drive, dit vond ik ook een hele goeie. Jole Taxi van Vanessa Paradis. Dat was een suggestie van Gert. En deze was van Hein. Fleming met automatisch. Want ja, dat klinkt als automatisch. Ja, daar heeft hij natuurlijk een punt. Heb je ook een goede suggestie? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331. Plaatjes dus over automaatjes.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
7: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
6: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het is 2 minuten over half 5. In Dwarsgracht is het 23 graden op dit moment. In Hellendoorn 24. En in Langeveen ook 24 graden. Wie kijkt dan al nu met het belangrijkste nieuws?
1: Ja, goedemiddag. Justitie heeft zojuist celstraffen geëist tegen de ouders die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden in Dalfsen. Tegen de vader is ruim 3 jaar cel geëist. De moeder krijgt 1,5 jaar cel en tbs. Althans, dat is nu de eis. Volgens het Openbaar Ministerie was de ontvoering tot in detail voorbereid. Zo zouden de ouders een vluchtauto en een appartement in België hebben geregeld. Ook zouden ze een stroomstootwapen hebben meegenomen. De kinderen van 11 en 7 werden vorig jaar meegenomen uit Dalfsen en later teruggevonden dus in België. Die zaak zorgde voor veel onrust en leidde toen ook tot een Amber Alert. Het Openbaar Ministerie spreekt vandaag in de rechtbank van een bizarre ontvoering. Over een paar weken dan horen we de uitspraak in deze zaak. De N334 bij Tuk lag vanmiddag bezaaid met brokstukken na een ongeluk tussen een auto en een brommer. Volgens de politie klapten beide voertuigen frontaal op elkaar. De auto raakte flink beschadigd. Wonder boven wonder raakte daar niemand gewond. De gemeente Staphorst houdt geld over. Uit de jaarrekening blijkt dat er vorig jaar meer dan 4 miljoen euro in kas is gebleven. Een miljoen meer dan verwacht. Volgens de wethouder die erover gaat, heeft de gemeente de financiën goed op orde. Het extra geld komt onder andere doordat een investering in een bedrijventerrein op een later moment doorgaat. Vorig jaar werden meerdere projecten vernieuwd. Er werd onder andere het dorpspark Rauwveen aangelegd. De gemeenteraad in Staphorst praat in juni verder over deze jaarrekening. En het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Het kost je nu €1,40 en het wordt €3,25. En dat kan echt niet anders, zegt PostNL.
2: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post. Dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
1: Ja, maar als je dus die post binnen 1 dag wil laten bezorgen, ben je straks dus flink duurder uit. Dat geldt trouwens vanaf 1 juli. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan de verkeersinformatie met file op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Rijssen en knooppunt Azenlo 4 kilometer. En Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal en de Duitse grens 4 kilometer met 15 minuten extra reistijd. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden 4. En verderop tussen Almelo-Zuid en Wierde-West nog eens 3. En tenslotte de N764 Kampen-Zwolle tussen Kampen en Wilsum. Daar heb je 2 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is een prachtige donderdagmiddag met 23 tot 25 graden. Ook vanavond blijft het zonnig. Morgen draait de wind naar het zuidwesten en wordt er zeer warme, vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Naast de zon krijgen we dan ook meer wolken en vooral later op de middag kans op een lokale onweersbui. Het wordt zo'n 30 graden en vrij broeierig. Zaterdag is het ook warm met 26 graden met zon en wolken. En daarna is het weer eventjes voorbij met het zomerse weer, want vanaf zondag begint een langere periode met wisselvallig weer.

0: Ilse de Lange en Get It Right op Radio Oosten. Daarmee is het 12 minuten over 4:30 geworden.
1: Het is vandaag een speciale dag voor mensen met een lichamelijke beperking. Het Pieterpad, het bekendste en langste pad van het hele land, kunnen we wel zeggen. 500 kilometer, loopt ook door onze provincie, is vanaf vandaag volledig rolstoelvriendelijk gemaakt.
0: Ja, dat is een enorme klus, kun je je wel voorstellen. De opening was vandaag op de Sallandse Heuvelrug. En onze verslaggever Wouter de Wilde was erbij.
2: Hier bovenop de Moed van den Berg. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Vandaag schrijven we geschiedenis op het Pieterpad. Want vandaag openen wij de rolstoelvriendelijke variant van het Pieterpad. 500 kilometer.
3: Ik loop inmiddels naast David Opdam, een van de initiatiefnemer, of misschien wel de initiatiefnemer van het rolstoeltoegankelijke Pieterpad. Fantastische tocht met 20, 30 rolstoelen hebben jullie nu zojuist geopend. Ja, hoe kwamen jullie zo op dit idee?
4: Nou, mijn zoontje Louis, die hier voor mij in de rolstoel zit, heeft een ernstige beperking. Dat betekent al op hele jonge leeftijd dat we heel veel dromen leken vaarwel te zeggen. Ik wilde hem overal mee naartoe nemen, de natuur, reizen. En toen ging alles anders worden. En toen hebben wij in Amerika, toen Louis was 1,5, hij is nu 5. Toen hebben wij gezien dat mensen van alle leeftijden, maar ook mensen met beperkingen, met allerlei hulpmiddelen van diezelfde natuurgebieden aan het genieten waren. En toen dacht ik van, er is dus eigenlijk nog veel meer mogelijk dan je denkt, dan dat ik dacht. En dat was eigenlijk het begin van wat nu Moving Beyond Limits is. Hebben we bij Stichting het Pieterpad aangeklopt. En zo is het balletje gaan rollen 2 jaar geleden. En het is uitgegroeid tot een beweging, zoals je letterlijk hebt kunnen zien hier vandaag.
3: Iets verderop in de stoet van zo'n 20, 30 rolstoelen tref ik Roos Adolfsen uit Delden. Jij zit in een bijzondere rolstoel.
5: Dat klopt. In een soort van rolstoel met dikke banden. Ik kan zelfstandig nu even niet rijden. Ik word geduwd. Dus dat is even wennen. Normaal rol ik zelf.
3: Maar dit is dus wel een van de rolstoelen waarmee je dit Pieterpad dus goed kunt afleggen.
5: Ja, hij veert goed. Ik heb geen last van wortels, van gaten. Dus je kunt heel fijn in zitten. Ja.
3: En hoe is het voor u dat nu een heel groot deel van het Pieterpad toegankelijk was voor rolstoelers?
5: Ja, dat vind ik zelf echt fantastisch. Ik hou zelf ook van de natuur. Dan merk je toch wel vaker dat je lichaam achteruit gaat. Dat het toch minder lukt om de natuur in te trekken. En doordat dit project is opgezet, kun je dus straks gewoon zelfstandig met zo'n rolstoel het Pieterpad bewandelen.
6: Gewoon fantastisch om op deze manier in de natuur rond te mogen rijden in mijn geval. Het was 2 uur rijden met de auto, zonder file. En ik heb het er graag voor over, want ik vind dit een fantastisch evenement om op deze manier Nederland weer meer toegankelijk te maken voor mensen met een handicap die rolstoel gebonden zijn.
3: Ja, en die 500 kilometer die er nu is, die gaat u afleggen?
6: Uiteindelijk ben ik zeker van plan om dit met vrienden of familie op te pakken en in etappes te volbrengen.
0: Nou, het is te hopen dat hij dan zijn banden goed heeft opgepompt. Want 500 kilometer met een rolstoel, dat lijkt me nog een hele opgave. Het is overigens niet voor iedereen, voor elke rolstoel. Hè. Je moet wel een speciale stoel hebben, zoals je al hoorde in het bandje.
1: Ja, wat handig is dat je even kunt kijken op de website van het Pieterpad. Kun je zien welk stukje voor welke rolstoel dan inderdaad toegankelijk is. En ook alles over dit Pieterpad in onze provincie vind je op oost.nl of in de app.

0: Blijft toch bijzonder, hè, dat je een hit kunt scoren door met een lepeltje tegen een kopje aan te tikken?
1: Ja, dat kopje, dat staat in de studio van 3FM, heb ik mij laten vertellen. Daar hebben ze het gewoon uit het keukentje weggetrokken en zo even gerateld. En dat is inderdaad een hitje geworden.
0: En meteen precies de juiste toonsoort
1: perfect,
0: en zo.
1: Perfect.
0: Nou, blijft een bijzonder verhaal. Het verhaal achter Triggerfinger en I Follow Rivers. Ja. En daarvoor het goede doel en vriendschap. En ik weet niet of je de app van RTV Oost al op je telefoon hebt geïnstalleerd. Dat zou ik toch eventjes doen, zeker met het oog op de vakantie. Heel handig, waar je ook naartoe gaat in het buitenland. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Overijssel. En je kunt ook gewoon lekker blijven luisteren naar RTV Oost, ook al ben je buiten onze provinciegrenzen. Dus heb je hem nog niet, installeer hem even op je telefoon. De app van RTV Oost. Nu Leo Steyer op Radio Oost. Thunder in my heart.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Het nieuws in Overijssel. Justitie heeft celstraf geëist tegen de ouders die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden uit Dalfsen. Tegen de vader is meer dan 3 jaar cel geëist, de moeder 1,5 jaar cel en TBS. En de rijstroken tussen het knooppunt Azenlo en Enter blijven de komende dagen toch open. Rijkswaterstaat moet daar spoedwerkzaamheden uitvoeren, maar het gaat iets te gehaast en dus staat het later op de planning.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen.
12: Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost. En het is donderdag, dat betekent meestal een redelijk drukke avondspits. En vandaag is geen uitzondering. Bijvoorbeeld file op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord 4 kilometer file. En verderop tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens ook nog eens 3. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met 15 minuten vertraging. De A35 Enschede Almelo tussen Enschede West en Delden 5 kilometer. En tussen Almelo Zuid en Nijverdal Oost nog eens 4. De A35 Almelo richting Duitsland. Tussen Enschede West en Enschede Oost 5 kilometer. De N35 Zwolle Almelo tussen Nijverdal Oost en Wierde West 3 kilometer. De N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid 4 kilometer. En dan nog de N331 Zwolle Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis. Daar heb je 3 kilometer file.

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Angst is een slechte raadgever, maar dan in een muzikaal sausje gegoten door Robert Cray. Je hoorde Don't Be Afraid of the Dark.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ook op deze donderdagmiddag, de 28e van mei, zijn we er tot 7 uur met heel veel goede muziek. En daarnaast de actualiteiten uit onze provincie.
2: En ook zeker de laatste actualiteiten. We gaan zo meteen richting rechtbank. Daar zijn zojuist celstraffen geëist in een bekende ontvoeringszaak uit Dalfsen. Onze verslaggever Daan Brunsman die praat je zo bij.
0: Ja, we hebben ook een reportage vanuit het Erik Scherderhuis in Zwolle. Mensen die hersenletsel hebben opgelopen worden daar begeleid bij het zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij.
2: Ja, een belangrijk onderwerp is dat. We gaan ook kijken naar plaatsdelict vanavond. Hoe zit het toch nu weer in onze provincie? En gelukkig is er ook weer gewoon een 6 voor 7 vandaag.
0: Ja, en die gaat vandaag over automaatje. Dus weet je daar een plaat bij te verzinnen, geef het dan door via de Facebookpagina van Radio Oost of de app van RTV Oost. Maar zoals altijd beginnen we eerst met het nieuwsoverzicht van vandaag. En zojuist zijn er celstraffen geëist tegen de ouders die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden in Dalfsen. Tegen de vader is 2,5 jaar cel geëist, de moeder 1,5 jaar cel en TBS. De kinderen werden vorig jaar meegenomen vanuit Dalfsen en later teruggevonden in België. De zaak zorgde destijds voor grote onrust en leidde tot een Amber Alert. En onze verslaggever Daan Brunsman was vandaag bij de zaak in de rechtbank en hij praat je zo meteen bij.
2: Gemeenten in ons land geven miljoenen uit aan projecten tegen jeugdcriminaliteit, terwijl vaak niet duidelijk is of ze wel werken, blijkt het onderzoek van journalisten van Zembla. Ook de gemeenten Enschede, Almelo en Zwolle krijgen geld van het Rijk voor dit soort programma's. De gemeente Enschede zegt dat de aanpak inmiddels wordt onderzocht en mogelijk wordt aangepast.
0: Het Pieterpad is vanaf vandaag ook toegankelijk voor de meeste rolstoelgebruikers. Vrijwilligers hebben de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een rolstoelvriendelijke versie van de bekende wandelroute. En in Nijverdal werd de route officieel geopend.
3: Ja, dat vind ik zelf echt fantastisch. Ik hou zelf ook van de natuur. Dan merk je toch wel vaker dat je lichaam achteruit gaat. Dat het toch minder lukt om de natuur in te trekken. En doordat dit project is opgezet, kun je dus zelf... Ja, straks gewoon zelfstandig met zo'n rolstoel het Pieterpad bewandelen.
4: Gewoon fantastisch om op deze manier in de natuur rond te mogen rijden in mijn geval.
0: Ja, dat was een flink project, want op tientallen plekken moesten aanpassingen worden bedacht. Bijvoorbeeld om trappen of onverharde paden te vermijden.
2: De gemeente Enschede wil de komende jaren niet 170.000, maar 350.000 extra bomen gaan planten. De gemeente verhoogt de ambitie omdat ze het doel van dit jaar al bijna hebben gehaald. Volgens de gemeente zorgen die bomen voor groen, verkoeling en CO2-opslag. Je kunt zelf ook een handje meehelpen door een nieuwe boom in je tuin te zetten en die dan ook even aan te melden voor de officiële telling.
0: En over bomen gesproken, in Enschede is een bijzonder kampioenschap afgetrapt, het NK Boomklimmen. De deelnemers worden beoordeeld door een vakjury onder leiding van deze boomverzorger.
5: Wij doen een simulatie maken van onze werkzaamheden in de wedstrijden. En daarbij krijgen ze 5 onderdelen, de boomverzorgers, de deelnemers. En die moeten ze binnen een bepaald tijdsbestek moeten ze die voltooid hebben. Vandaag hebben we de studenten, dus die zitten nog in de opleiding. En sommigen die hebben een opleiding van een jaar, volgen ze. En dan moeten ze meerdere dagen naar de opleiding toe. En we hebben ook een 2-jarig traject. Dus het is vandaag hun dag.
0: Nou, kun je nog opgeven? Of,
2: dit lijkt me wel wat,
0: is de
2: hoor.
0: Inschrijving gesloten.
2: Dat denk ik wel. Maar als kind vond ik dit wel een van de leukste dingen die er bestond.
0: Ik denk niet dat ik er heel goed in ben.
2: Nou, nee, zeker niet professioneel.
0: Nee, maar goed. Het Nederlands kampioenschap begon vandaag dus in het Volkspark in Enschede. De wedstrijden duren nog tot en met zaterdag. Je leest er meer over op oost.nl en in onze app.

0: James Blunt op Radio Oost, je hoorde You're Beautiful.
1: Justitie heeft vandaag celstraffen geëist tegen de ouders die hun biologische kinderen in Dalfsen hebben ontvoerd. Dat gebeurde een jaar geleden. De vader kreeg vandaag een strafeis van 2,5 jaar en de moeder 1,5 jaar en ook een tbs-behandeling.
0: Ja, vorig jaar ontstond grote paniek. De ouders namen hun kinderen met geweld mee naar België. Na een Amber Alert en een grote zoekactie werden de kinderen uiteindelijk een dag later gevonden. Het Openbaar Ministerie noemt het een hele bijzondere zaak.
2: Nou, wat er zo bizar aan is, is dat het op klaarlichte dag gebeurt. In Dalfsen in dit geval, waarbij de ene wordt klemgereden op de fiets en de ander bij de pleegmoeder thuis uit de auto wordt gerukt en naar België wordt afgevoerd. Dus dat is wel van een buitencategorie.
0: Ja, vandaag stonden de ouders voor de rechter en verslaggever Daan Brunsman was erbij. Goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
0: Ja, hoe is justitie precies tot de eis met celstraffen tegen de ouders gekomen?
3: Ja, ze nemen dus de ouders enorm kwalijk dat er sprake is geweest van echt een vooropgezet plan. Dus ze hebben dus echt gepland om deze kinderen te ontvoeren. Ze zijn vanuit Enschede naar Dalfsen gereden en hebben ze hier van de fiets getrokken, een van hen. De dochter is in de prikkelbosjes geduwd en in een auto gesleurd. Toen zijn ze weggereden naar een oprit waar een andere auto stond van de gezinsmoeder, zoals die heet. Daar zat het broertje in. Die zat op te wachten om naar school te worden gereden. Die hebben ze ook uit de auto geplukt. Toen zijn ze naar België gereden met een omweg via Duitsland om justitie en de politie op een verkeerd spoor te zetten. Dus dat nemen ze deze ouders enorm kwalijk. Dat er echt opzet in het spel is. Dus echt een vooropgezet plan. En er is ook nog geweld gebruikt, want ze zijn dus geduwd in deze bosjes. En er is ook nog een taser gebruikt. De dochter is bedreigd met een taser, een veedrijver.
1: Ja, een ingrijpend verhaal. We kunnen het ons allemaal nog goed herinneren van een jaar geleden. Waren de ouders er vandaag ook bij in de rechtbank?
3: Bedoel je de ouders, de biologische ouders, die de verdachte, of bedoel je de voogd?
1: De biologische ouders in dit geval.
3: Ja, zeker. En die waren erbij en die hebben dus hun kant van het verhaal verteld. En wat ze eigenlijk gewoon vertelden, de strekking van het verhaal, is dat ze eigenlijk niet vinden dat ze iets fout hebben gedaan. Ze zeggen van, ja, we hebben onze kinderen meegenomen naar België om te verhuizen. Ze hebben dus de kinderen in de auto gezet. En toen ze eenmaal in België waren, in het plaatsje Oudenaren, heeft papa de mailbox geopend en heeft een mailtje gestuurd naar de gemeente Enschede en de gemeente Dalfsen met het bericht van, wij zijn verhuisd naar België. Bij deze zijn we uitgeschreven. De reden waarom die DD is, omdat hij vanuit België een juridische procedure wilde voeren om de kinderen terug te winnen, het gezag, zeg maar. Dus ze vonden dat ze in hun recht stonden en ze zeiden ook dat ze adviezen in hadden gewonnen van een advocaat. Want vader is zelf ook advocaat en die had dus aan een kennis gevraagd van, zou dit zo kunnen? En dat was correct en daarom heeft hij dit geprobeerd.
1: Ja, dat is het verhaal inderdaad vanuit de biologische ouders vandaag en uit die advocatenkant wat dat betreft. Hoe zat het aan de andere kant? Heeft bijvoorbeeld de voogd vandaag nog gesproken?
3: Ja, die was dus ook bij deze rechtszaak aanwezig en die heeft ook gebruik gemaakt van haar spreekrecht als getroffene, zeg maar. Zij vertelt eigenlijk dat ze nog altijd shock is van wat er is gebeurd. Geen dag is meer hetzelfde sinds die ontvoering. Ze slaapt slecht. De kinderen waar ze zorg voor aan verleent, die durven niet meer echt goed naar buiten. Ze zijn bang om te slapen, omdat ze eigenlijk denken van, er kan elk moment iets gebeuren. Dus dit heeft echt wel heel erg veel impact gehad op dat gezin daar in Dalfsen.
0: Ja, hebben die kinderen daar nu nog steeds last van?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want deze dochter die heeft dus ook een verklaring afgelegd vandaag in de rechtbank, een slachtofferverklaring, maar die is achter gesloten deuren geweest, want het meisje is op dit moment 13, ze was 11 toen de ontvoering plaatsvond. Dus toen hebben ze vanwege de privacy hebben ze gevraagd van, mag dit achter gesloten deuren, zonder pers, zonder het publiek, et cetera, en dat heeft de rechtbank ingewilligd. Dus dat hebben we niet kunnen horen, maar je kunt je zo voorstellen, als er zo'n verzoek komt, dat het wel de nodige impact heeft.
0: Ja, tegen de vader is dus 2,5 jaar cel geëist en tegen de moeder 1,5 jaar met TBS. Wat kun je vertellen over het verschil tussen die twee eisen?
3: Ja, het is dus eigenlijk vooral omdat justitie vindt dat moeder niet onbehandeld weer terug de samenleving in mag komen. Dat de TBS is geëist tegen haar. Volgens justitie heeft deze vrouw een Munchausen bij proxy, zoals het heet. Dan beeld je eigenlijk ziektes bij een ander in. Zo zou ze tegen het kind elke keer hebben gezegd dat ze ziek is en dat ze darmspoelingen nodig heeft. Terwijl dit helemaal niet nodig is, zo zegt justitie. Vanwege dit syndroom vindt justitie dus dat ze niet onbehandeld de samenleving samenleving in mag. En bij vader is er niet sprake van zoiets dergelijks. Dus hebben ze gewoon gezegd van een gevangenisstraf en voorwaardelijk deel.
1: Ja, dat is duidelijk voor vandaag wat betreft de eis. Wanneer horen we meer over de uitspraak bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is op dit moment nog niet bekend. Dat is bij deze meervoudige kamerzittingen altijd een aantal weken voordat dat bekend is. Normaal gesproken is het 2 weken, maar bij grotere onderzoeken zoals dit kan dat langer duren. Op dit moment is de zaak gewoon nog bezig. De advocaten zijn aan het pleiten zoals dat heet, dus hun standpunt naar... Pas daarna zegt de rechtbank, we doen over zoveel weken uitspraak. Dus daar moeten we nog even op wachten. Wat wel bekend is, is dat volgende week de zus van deze verdachte voor de rechter moet verschijnen. De zus van de moeder wil te verstaan. Zij wordt ook verdacht van het meehelpen aan deze ontvoering met het plannen.
1: Daan, dankjewel voor nu. We laten jou met rust. Dan kun jij nog gauw terug naar binnen. Dan kun je nu ondertussen op oost.nl meer lezen over deze wonderlijke en vreselijke zaak uit Dalfsen.

0: Het land van Maas en Waal, dat was muziek van Boudewijn de Groot op Radio Oost. En voor de 6 voor 7 zijn we nog een uur lang op zoek naar plaatjes die te maken hebben met automaatje.
1: Ja, een heel sympathiek initiatief op heel veel plekken in onze provincie. Je kunt dan iemand met je eigen auto naar een afspraak brengen, omdat diegene zelf geen auto heeft en anders de deur niet uitkomt. Liedjes over auto's en vrienden, je mag ze nog doorgeven.
0: Ja, laten we eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen tot nu toe. Deze is van Jack en Tilly. Just take your place in the driver's seat. Driver's seat. Driver's seat van Sniffen and Tears. Ook de mooiste titel uit de jaren 80 is aangevraagd. Get out of my dreams, get into my car. Dat was een plaatje van Billy Ocean, aangevraagd door Jenny. En ook Cor en Marjolein kwamen nog met een hele leuke suggestie. Het is de zingende buschauffeur uit Rotterdam.
1: Prachtig.
0: Doe nog maar een rondje. Ja, dat is ook een hele toepasselijke plaat. Weet jij ook wat leuks? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. DeWeertAsperges.nl.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het is 17:30. We kijken weer eventjes naar de thermometers in onze provincie. In Enter geeft die 23 graden aan, in Stegeren 24 en in Vollenhoven ook 24 graden. Wieke Sandal heeft het belangrijkste nieuws voor je op een rijtje gezet.
1: Goedemiddag. De vakbonden gaan hun stakingen doorzetten. Volgens de bonden wil het kabinet niet genoeg tegemoetkomen aan hun eisen. De bonden willen dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat en dat er ook niet wordt bezuinigd op uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De voorzitter van de jongerenafdeling van de vakbond legt uit waarom het zo erg is als de AOW-leeftijd omhoog gaat als je ouder wordt.
2: Dat is met name omdat de gezonde levensverwachting niet zo hard stijgt als de levensverwachting. Dus dat betekent dat jij bijvoorbeeld als jij zeker, dus als je een zwaar beroep hebt of weinig verdient, dat je dan bijvoorbeeld al op je 59ste eigenlijk wordt verwacht dat je niet meer gezond bent. En dat je dan dus bijvoorbeeld eigenlijk je werk niet meer kan uitvoeren of gewoon het heel zwaar gaat krijgen op je werk. En ik denk dat dat echt iets is wat gewoon niet moet kunnen in Nederland.
1: Ja, om de bonden weer aan tafel te krijgen trok het kabinet eerder deze week het plan in om die AOW-leeftijd niet sneller te gaan verhogen. Toch zijn de bonden niet tevreden en gaan hun acties dus door. Onder andere in de laatste week van juni een landelijke OV-staking. Er komen ook nog regionale acties aan door het hele land, waaronder ook in onze provincie. Overijssel blijft samenwerken met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op het gebied van natuur en milieu. Daarvoor hebben ze vandaag een nieuwe overeenkomst ondertekend. Volgens de provincie zijn goede afspraken over de grens heen belangrijk, bijvoorbeeld voor stikstof, luchtkwaliteit en natuurbeheer. Jongeren in ons land komen steeds minder vaak in aanraking met tabaksrook van anderen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ondanks de flinke daling is deze longarts niet tevreden, want nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan gevaarlijk zijn.
3: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
1: Ja, de onderzoekers keken alleen naar meeroken met tabaksrook. In dit onderzoek niet naar bijvoorbeeld de damp van e-sigaretten. En je hoeft op de A1 dit weekend toch niet rekening te houden met een dik uur aan vertraging. De geplande spoedwerkzaamheden aan de Linschoterbrug richting Apeldoorn gaan niet door. Rijkswaterstaat vindt de klus te gehaast en zegt dat ze meer tijd nodig hebben om het allemaal goed voor te bereiden. Daarom blijven de rijstroken tussen knooppunt Azelo en Enter voorlopig dus open. De reparatie is nodig omdat zand wegspoelt rond een steunpunt van de brug bij het Twentekanaal. Daardoor wordt de constructie minder stevig. Wanneer die klus alsnog wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan de verkeersinformatie. Ook nu geen files op de A1. Wel problemen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar kom je tussen het Harde en Zwolle-Zuid in 10 kilometer file. Je moet rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Ook wat oponthoudt op de A35 Enschede-Almelo. Tussen Enschede-West en Delden 5 kilometer. En tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost nog eens 3 kilometer. De A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Borne-West 4 kilometer. En op de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West daar 3 kilometer file en 15 minuten. Vertraging. En dan gaan we naar het weer en Grieta Spannenburg. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nico.
0: Ja, het wordt een beetje eentonig, maar weer een heerlijke middag achter de rug.
4: Ja, deze was goed, hè. Afgelopen dinsdag was het natuurlijk zo snikheet met die 30, 31 graden. Maar gisteren en vandaag waren die temperaturen een stuk meer bescheiden. Dus dat voelde eigenlijk ook zeker in de schaduw wel wat fijner aan. We hebben op de meeste plekken zo rond de 24 graden ongeveer als maximumtemperatuur kunnen optekenen.
0: En blijft het vanavond ook zo zonnig?
4: Ja, blijft vanavond zo zonnig met af en toe die windveren, met een paar vliegtuigstrepen. Ik denk dat rond zonsondergang dat het dan nog net even rond de 20 of net iets eronder is, 20 graden. En in de loop van de nacht daalt de temperatuur dan naar waarde tussen 11 en 14 graden. Om later in de nacht misschien ook alweer te beginnen te stijgen. Vanochtend begonnen we rond zonsondergang met 5 tot 8 graden. Het was kil voor de vroege opstaanders. En morgen is het een stuk minder kil, want dan beginnen we met 13 tot 16 graden ongeveer om een uur of 6.
0: Ja, en die temperatuur stijgt nog veel verder dan.
4: Hij gaat behoorlijk stevig omhoog. Voor lunch is het al 25 graden. En morgenmiddag 28 tot 30 graden heb ik uitstaan. En die 30 is dan weer een tropische temperatuur. Wel beduidend meer bewolking dan vandaag. Beetje van die wolkenvelden die overkomen, waar we af en toe wel de zon doorheen zien. Het zal gewoon echt hoogzomers aandoen. En ergens in de loop van de middag kunnen er een paar regen- en onweersbuien passeren. Het is nog onduidelijk waar, maar het voorkeursgebied lijkt vooralsnog een beetje te liggen op Twente. Daar zal het ook het warmst waarschijnlijk worden.
0: Het voorkeursgebied, wat omschrijven
4: voor
0: dat
4: die buien. Ja,
0: ja, precies. Ja.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, en blijven we dan dat tropische weer houden?
4: Nee, voorlopig dan weer even niet. En morgen is dan voorlopig even voor het laatst. Maar helemaal niet dat de zaterdag er nou zo slecht uitziet. Misschien zaterdagochtend als er ergens een flinke bui 's avonds is gevallen vrijdagavond. Nou, misschien wel wat mistvelden. Verder denk ik zaterdag behoorlijk wat ruimte voor de zon. 25 graden, eigenlijk een heerlijke voorjaarsdag. En op zondag dan kunnen een paar eerste echte regenbuien passeren bij 22 graden. En dan zie je toch wel dat ze meer in de wisselvalligheid terechtkomen.
0: En dat is dus de voorbode voor de rest van de week, een beetje dat wisselvallige?
4: Ja, dat wisselvallige, dat lijkt wel echt te worden ingezet. Oceaan komt wat meer bij ons door. Laat ik het zo zeggen, storingen die bovenop de oceaan liggen, die kregen eerder geen ruimte de afgelopen week. Omdat het hoge drukgebied gewoon al die neerslaggebieden uit de omgeving hield. Nou, dat hoge drukgebied is weggetrokken. Op de barometer kun je de komende dagen ook zien dalen. En dat betekent dat er ruimte komt voor neerslagzones. Daar kunnen we onze meineerslag nog een beetje mee oppoken.
0: Nou, je weet het altijd wel een mooie positieve draai te geven. Heel goed. Rita Spinnenborg, dank je wel.
4: Tot straks.
1: Nico.

0: Dat was Taylor Swift en Opal Light op Radio Oost. Om jongeren met niet aangeboren hersenletsel te helpen staat in Zwolle het Erik Scherderhuis. Ze krijgen begeleiding bij het zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij na het oplopen van hersenletsel.
1: Een van die deelnemers is Merel Poppeliers. En onze verslaggever Danielle Rademaker zocht haar dus op in dat Erik Scherderhuis.
2: Ik heb een hersenkneuzing gehad. Daardoor zijn bepaalde verbindingen in je hersenen eigenlijk niet meer goed. En daardoor moet je eigenlijk weer denken dat je, in plaats van dat een boodschap van A naar B gaat, gaat die eigenlijk van A naar D, naar C, naar E en dan pas naar B. Dus het is allemaal wat moeilijker.
3: Merel, kan je mij vertellen waar wij waren?
2: Bij deze nu.
3: Want deze al van handen hebben we gedaan?
2: Ja.
3: Oké, wat is je vraag over de volgende?
4: Het Erik Scherderhuis is eigenlijk een postrevalidatiecentrum. En wij willen gewoon weer kijken, kunnen we deze jonge mensen weer een plek teruggeven in de maatschappij? En dan moet je natuurlijk eerst goed onderzoek doen. Dus kijken, hoe zitten cognitieve functies? Wat kan men? Niet wat kan je niet meer, maar wat kan je nog wel? Hoe zit het fysiek? Want er zijn ook jonge mensen met een verlamming, enzovoort, enzovoorts. En als we dat goed in kaart hebben gebracht, dan gaan we trainen. Cognitief trainen, fysiek trainen.
5: Probeer zo lang mogelijk vast te houden. Ja, kijk. Mooi hoor. Mag je hem even neerleggen?
6: Vorig jaar zijn er 100 inwoners van Nederland.
2: 'S Ochtends komen we denk ik rond 9 uur een beetje allemaal aan. En dan gaan we eerst nieuws kijken. En dan gaan we het daar eigenlijk over hebben. En dan gaan we meestal of aan de studie of studeren. Tussen de middag maken we lunch. Dat doe je meestal met een maatje en een begeleider, maar soms ook zelf. We hebben ook muzieklessen en theater, dans en creatieve dingen ook.
4: Het is eigenlijk een verrijkt programma. Dus een verrijkte omgeving is een omgeving die daagt uit, die is nieuw. En je moet er moeite voor doen. Dat moeite doen blijkt essentieel te zijn. Dus je krijgt van alle velden, van alle ingrediënten, zit er allemaal in. En dat wil dat brein ook, namelijk uitgedaagd worden, steeds op een andere manier en niet steeds op dezelfde manier.
2: Misschien dat we het even konden overhoren weer.
3: Maar je wil nu graag over de dimensies van superdiversiteit.
2: Ja. Als ik nu kijk naar waar ik sta, dan had ik dat echt niet durven dromen eigenlijk. Ik ga op mezelf wonen. Dat is echt super groot ding eigenlijk. Want ik heb nog wel begeleiding ook thuis. We gaan het gewoon proberen. Alles moet een beetje anders, zeg maar. Maar we gaan het wel aan, zeg maar. En dat is echt wel leuk.
3: Aan het ronden, kom maar.
2: Ja. Ik denk gewoon, ja, dat ik mezelf ook weer leuk vind. Dat groeit wel telkens een beetje. Want je raakt eigenlijk alles kwijt wat je deed en wat je leuk vond. En met die studie ook weer en het huis, dan denk ik, oh ja, het kan gewoon nog steeds heel leuk zijn. En het is wel anders en anders dan ik wilde, maar ik zit wel heel goed in mijn vel.
1: Ja, een prachtig verhaal dus vanuit Zwolle. Meer over Merel en dat Erik Scherderhuis kun je vinden op oost.nl of in onze eigen app.

Chef Special en In Your Arms op radio's. Het is 6:06. We gaan alweer langzaam maar zeker richting het NOS-journaal van 6:00. Maar voor het zover is nog één plaatje voor je. Die is van Benson Boone. Hier is Sorry I'm Here for Someone Else.

0: je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Let's go! Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
2: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Het nieuws in Overijssel. Justitie heeft celstraffen en tbs geëist tegen ouders die vorig jaar hun 2 kinderen ontvoerden vanuit Dalfsen. De gemeente Staphorst houdt flink wat geld over. Ruim 4 miljoen euro in kas, blijkt uit de jaarrekening. En de spoedwerkzaamheden aan de A1 gaan voorlopig toch niet door. Daardoor blijven de komende dagen de rijstroken tussen knooppunt Azelo en Enter toch open. Je leest daar meer over in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn 3e etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Van de verkeersinformatie op Radio Oost met nog 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer file, hou rekening met 15 minuten vertraging.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Maar even terug naar de jaren 90 met Jennifer Page. Je hoorde Crush.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. En het gaat het zeker worden als ik zo naar buiten kijk. Want wat is het toch weer prachtig weer. Laten we er nog eventjes van genieten. Want volgende week schijnt het wat wisselvalliger te worden. Daarover straks meer van Greta Spallenburg. En naast het weer hebben we natuurlijk ook nog heel veel andere onderwerpen.
2: Ja, er is een hoop aan de hand vanavond. Nog steeds in en rond onze provincie. Bijvoorbeeld in Deventer. Vanavond 2 protestacties tegelijkertijd in het centrum van de stad. Vanavond heel veel amateurvoetbal. En morgen dan zijn we te vinden op het basketbalveld. Maar vooral op het festivalveld.
0: En je krijgt dat natuurlijk heel vaak te horen van niet zomaar op een linkje klikken. Als er een ICT-afdeling is, dan krijg je dat ook vaak te horen. Maar dat is echt zo. Zo blijkt vanavond in het opsporingsprogramma Plaats Delict. Want als je dat wel doet, ja, dan kan het ook heel verkeerd aflopen. Want de criminelen zijn steeds geavanceerder en gehaider om dan geld binnen te halen. Jasper Lindner schuift zo meteen eventjes aan om te vertellen hoe dat zit vanavond in Plaats Delict.
2: Ja, we gaan het gelukkig ook nog hebben over de 6 voor 7. Als je snel bent, dan kun je nog je liedje indienen over het thema auto's en vrienden.
0: Ja, en dat kan via de bekende kanalen. Dus bijvoorbeeld de Facebookpagina van Radio Oost. Of gewoon met een ouderwets appje 06 4567 1331. Nico,

0: Goldband was dat en noodgeval op Radio Oost. Misschien heb je er zelf wel eens gebruik van gemaakt van couriersdienst Pick This Up. Als je bijvoorbeeld een groot artikel wil kopen op Marktplaats, dan kun je dat bedrijf inschakelen om het artikel bij de verkoper op te laten halen. En zij bezorgen het dan bij jou thuis.
1: Ja, dat klinkt heel handig. Alleen wordt de naam van het bedrijf de laatste tijd vaak misbruikt door oplichters. Uit naam van Pick This Up worden linkjes verstuurd naar Marktplaatsverkopers. Als je daarop klikt, dan kan je heel veel geld kwijtraken. Dat zie je vanavond in Plaatsdelict, want ook een vrouw uit Zwolle is flink gedupeerd. Presentator Jasper Lindner is aangeschoven. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe zit het precies met dit verhaal?
2: Nou, er werd in één ochtend voor bijna 4500 euro van haar rekeningen afgehaald. De vrouw schrok zich natuurlijk enorm rot toen ze dat zag. Het is ontzettend geheide manier van oplichting. En vanavond gaan we daar uitgebreid voor waarschuwen.
1: Want hoe werkt die truc dan precies?
2: Nou, ik ga het je proberen uit te leggen. Het is in dat opzicht redelijk eenvoudig. De vrouw uit Zwolle die bood op Marktplaats haar bed te koop aan. En via een appje kreeg ze een bod binnen van 100 euro. Dat stuurde ene Irma. De vrouw uit Zwolle ging akkoord. En meteen daarna stuurde die Irma een appje met een linkje van het bedrijf Pick This Up. Ja, want ze wilde dat het bedrijf het bed zou opkomen halen. En dat het dan bij haar thuis werd bezorgd. Nou, dat klinkt allemaal redelijk normaal, toch?
1: Ja.
2: Nou ja, ze klikte dus op dat linkje. Daar vervulde ze haar gegevens in. En opeens werd ze doorgestuurd naar haar bank. Daar schrok ze van en waarschijnlijk is dat ook het moment geweest dat de oplichters bij haar bankgegevens konden komen. Want ineens was het bankaccount van die vrouw dus uit Zwolle gekoppeld aan een onbekende andere telefoon. Ja, en daarna zien we dus een man in Bussum, Amstelveen en in Amsterdam grote geldbedragen opnemen. Ja, en die bedragen verdwijnen allemaal van haar rekening.
0: Maar omdat die vrouw dus op één linkje klikte, konden die criminelen alles met haar rekening doen?
2: Ja, nou, het wordt dus zelfs nog geraffineerder, want banken hebben allemaal beveiligingen ingebouwd natuurlijk. Meerdere verificaties waarmee ze checken of jij wel echt degene bent die je zegt te zijn. En ook of jij dus jouw bankaccount kan koppelen aan de telefoon. Ja, en dat hebben deze oplichters op een hele sluwe manier gedaan. Want het lukte ze niet meteen om bij de rekening van die Zwolse vrouw te komen. Dus ze hebben een nepcourier bij haar langs gestuurd om zogenaamd dat bed op te halen. Nou, toen kwam een heel vaag verhaal. Maar die vrouw moest toen een identiteitsbewijs laten zien. Nou, die courier heeft daar snel een foto van gemaakt. En daardoor hadden die criminelen dus weer een extra verificatie voor de bank. Als een soort van foto-ID-bewijs. Ja, daardoor lukte het dus om dat bankaccount op het telefoon te zetten. Die courier zat natuurlijk al lang in het complot. Hij werkte helemaal niet voor dat bedrijf. Heeft het bed niet eens meegenomen. En is met een smoesje vertrokken. Ja, en de directeur van het couriersbedrijf baalt enorm van deze oplichters.
3: Ze maken mensen kapot, ze maken mijn bedrijf kapot. Ons team demotiveert. Ik kan er geen woorden voor vinden.
0: Ja, dat was Arjan van der Zee, de directeur van het couriersbedrijf Pick This Up. Maar als het zo makkelijk gaat, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer mensen intrappen.
2: Ja, helaas wel. En daarom geeft de politie vanavond ook hele handige tips waarmee je dus kan voorkomen dat je slachtoffer wordt. Deze oplichters zoeken eigenlijk bijna al dat advertenties uit waarbij de verkopers een 06-nummer erbij hebben staan. Ja, die kunnen ze dan natuurlijk buiten Marktplaats een berichtje sturen, bijvoorbeeld via WhatsApp. En het is natuurlijk wel veiliger om die gesprekken met potentiële kopers te voeren via Marktplaats. Want daar worden alle berichten gescand. En de meest voor de hand liggende tip blijft toch, ja, klik nooit zomaar op linkjes van onbekenden die naar je toegestuurd worden.
1: Ja, dat is sowieso een goede tip. Nog even duidelijk, dus Pick This Up is gewoon wel betrouwbaar.
2: Ja, zeker.
1: Helder. Goed, vanavond, je gaat er meer over zien in Plaatsdelict, te zien na het TV-nieuws op TV Oost. Jasper, dankjewel.
2: Jullie ook.

0: Dat waren natuurlijk de Pointer Sisters op Radio Oost met Happiness. En eens kijken of wij ook een beetje happiness kunnen brengen voor de luisteraars. Door te geven wat er vanavond en morgen allemaal speelt in onze mooie provincie. En dat overzicht beginnen we met een kijktip, want gemeenten, ook in onze provincie, die geven miljoenen uit aan projecten tegen jeugdcriminaliteit, terwijl vaak niet duidelijk is of die wel echt werken. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. En dat is vanavond te zien op tv. Ook Enschede, Almelo en Zwolle krijgen geld van het Rijk voor zulke programma's. En wil je daar meer over weten? Het is vanavond om 8:15 op NPO 2, de uitzending dus van Zembla.
1: In het centrum van Deventer zijn vanavond twee acties tegelijkertijd. Op de Brink is een anti-AZC-protest. Iets verderop in het centrum, op het Grote Kerkhof, vragen veel Deventenaren juist aandacht voor het welkom heten van asielzoekers. Het gaat om een tegengeluid waarin Deventenaren laten zien dat onze stad solidair en gastvrij is.
0: En vanavond zitten we ook weer in de nacompetitie van het amateurvoetbal met twee potjes voor de strijd in de tweede klasse. UD Weerselo gaat op bezoek bij Ruinen en EMMS uit Slagharen speelt bij Reet Zwart in Friesland.
1: Keurig.
0: Fries is een beetje roestig, maar hoe zou jij het uitspreken?
1: Reet. Ja, een beetje zo zangerig.
0: Ja, dat klinkt inderdaad al een stuk beter.
1: Nou,
0: zo.
1: Het is je helemaal vergeven.
0: Gelukkig.
1: Morgen dan beginnen in Den Haag de corona-verhoren. De hoofdrolspelers van de coronacrisis worden gehoord in een parlementaire enquête over die tijd. In de ongeveer 50 verhoren geven onder meer Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM uitleg over de keuzes die ze maakten. Die verhoren worden gedaan door 5 mensen, onder wie 3 leden uit de Kamer vanuit Overijssel.
0: En ook morgen is er weer een mooie sport, want de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle moeten morgen alweer aan de bak. Ze spelen in de halve finale van de play-offs tegen Heroes. Het gaat lekker, want ze hebben nog maar 1 overwinning nodig om de finale voor de landstitel te bereiken. Morgenavond om 19:30, dan is het zover.
1: En morgen gaat het festival Douwpop van start. Onder meer deze artiesten kun je gaan zien in de bossen bij Hellendoorn.

0: Welkom op de Opel.
1: Hallo. Ja, morgen. Dan hoor je er alles over hier op Radio Oost.
2: En even voor de muziekquiz. Ik hoorde Skunk en Nancy, de Sugar Babes.
1: Ja.
2: En de laatste was?
1: Antoon.
2: Antoon.
1: Ja.
2: Dat is meer van de koninklijke familie.
1: Precies, heel verstandig.
2: Nou goed, morgen dus op Radio Oost.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
8: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
7: Goedverblijf.nl.
8: Boek nu jouw fietsvakantie.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
11: Het is bijna 6:30 op Radio Oost. Zometeen de 6 voor 7. Die staan in het teken van Automaatje. We hebben 6 bijzonder leuke plaatjes voor je uitgekozen. Dus blijf zeker luisteren. Maar eerst is het tijd voor het nieuws. En natuurlijk een blik op de thermometers. En het is toch bijzonder aangenaam op deze donderdagavond. In Daarlerveen 23 graden. In Denenkamp ook 23 graden. En in Deventer 25 graden. En nu het nieuws uit Overijssel met Wieke Essendal.
12: Ja, goedenavond. Justitie heeft celstraffen geëist tegen de ouders die vorig jaar hun 2 kinderen ontvoerden in Dalfsen. Tegen de vader is 2,5 jaar cel geëist, de moeder 1,5 jaar cel en TBS. Volgens het Openbaar Ministerie was die ontvoering tot in detail voorbereid. Ze noemen het dan ook een bizarre zaak.
13: Nou, wat er zo bizar aan is, is dat het op klaarlichte dag gebeurt. In Dalfsen in dit geval, waarbij de ene wordt klemgereden op de fiets en de ander bij de pleegmoeder thuis uit de auto wordt gerukt en naar België wordt afgevoerd. Dus dat is wel van een buitencategorie.
12: Ja, de kinderen van 11 en 7 werden vorig jaar dus meegenomen uit Dalfsen en teruggevonden in België. De komende weken gaan we nog meer horen over deze zaak. Deventer krijgt er meer dan 2000 huizen bij. De gemeente krijgt bijna €14 miljoen van het Rijk voor woningbouw. Het geld gaat naar projecten Weggelerhoek en het Haveneiland. Bij de Weggelerhoek moeten vooral betaalbare huizen komen. Het is in het verlengde van een nieuwe wijksteenbrugge op kleine afstand van het dorp Schalkhaar. Het Haveneiland krijgt ruim 500 huizen en nieuwe werkplekken in het havenkwartier. En je hoeft op de A1 dit weekend toch niet rekening te houden met een dik uur aan vertraging. De geplande spoedwerkzaamheden aan een brug gaan daar niet door. Rijkswaterstaat vindt de klus te gehaast en zegt dat ze meer tijd hebben voor de voorbereiding. Daarom blijven de rijstroken bij knooppunt Azelo voorlopig open. Die reparatie is nodig omdat er zand wegspoelt rond een steunpunt van de brug bij het Twentekanaal. Wanneer die reparatie alsnog plaatsvindt, is nog niet bekend. En opgeluchte reacties op het verlengen van de kosten rond het project Automaatje. In Enschede was er sprake van dat er flink op bezuinigd zou gaan worden, maar de gemeente trekt vanaf volgend jaar structureel geld uit voor dit project. Het is een project waarbij vrijwilligers mensen zonder auto naar belangrijke afspraken brengen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Ellie.
14: Moet je gewoon naar het ziekenhuis, ja. Naar MST?
15: Ja, graag een beetje rustig om de hoek graag, want ja. Je weet, ben een beetje bang in de
14: ja,
15: auto.
14: Ja, dat is mij bekend, dat hebben ze mij al verteld.
15: Ja. Ja, ik vind het geweldig. Ik word opgehaald straks weer bij de deur, bij het ziekenhuis, ze brengen me weer thuis. Ik vind het echt geweldig.
12: Ja, en wij vinden Ellie dan weer een beetje geweldig.
11: Ja, geweldig. Ik hoopte toch stiekem dat ze nu met piepende bandjes zou wegrijden. Ja. Maar dat gebeurde helaas niet. Misschien maar beter voor Ellie.
12: Prachtige reportage van onze collega Jens Hoogstra. Dank daarvoor. Je kunt hem ook even nabekijken en nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
11: En ik zie dat er geen files meer zijn in Overijssel op dit moment. Dus we kunnen meteen door naar het weer met Gita Spannenburg. En Gita, er staat morgen weer een heet dagje voor de deur, hè?
16: Zeker, ja. Misschien vanavond en vannacht nog eventjes wat afkoelen. Omdat de dag van morgen tropische temperaturen laten zien. Ik denk 28 tot 30 graden. Nou, die 30 graden is dan tropisch. Ja, de wind die komt uit de warmere hoek, de zuidwestelijke hoek. Nou, ten zuidwesten van ons is het ook behoorlijk heet. Engeland heeft ook een hele hete dag gehad. Frankrijk, België. Nou ja, wij komen morgen in die hitte terecht. Met wat meer bewolking, duidelijk wat meer bewolking. Ook wat vochtigere lucht, dus het zal broeierig gaan aanvoelen in de loop van de vrijdag. Hoge temperatuur en ergens in de loop van morgenmiddag of morgenavond kunnen een paar forse regen- en onweersbuien passeren.
11: En daarna staat het weekend voor de deur. Hoe gaat dat eruit zien?
16: Ja, ik heb het idee dat het een beetje twee verschillende gezichten heeft. De meeste zonuren voor zaterdag en dan ook nog de hoogste temperaturen. Kan nog makkelijk 24, 25 graden worden. Weinig wind, rustig weertje eigenlijk. En zondag, ja, dan zijn er toch wat signalen voor een aantal regenbuien. Is er minder ruimte voor de zon. Maar temperatuur blijft boven de 20 graden.
11: Gita Spannenburg, dankjewel.
17: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
11: En zoals altijd is de laatste 25 minuten van dit programma voor de 6 voor 7. En die staat vandaag in het teken van Automaatje.
12: Ja, een prachtig project op veel plekken in onze provincie, waarbij vrijwilligers elkaar naar een belangrijke plek toe rijden. En daarom Vanessa Paradis en Jolle Taxi.
11: Ook de Traveling Wilburys komen eraan met Handle With Care.
12: Ja, dit is ook een fijne Sniff and Tears van Driver Seat.
11: Natuurlijk mogen de Counting Crows ook niet ontbreken met The Big Yellow Taxi.
12: Ja, hier kijken we allebei alvast een beetje naar uit. De zingende buschauffeur en Doe Nog Maar Een Rondje.
11: Dat was een gouden tip van Cor en Marjolein. Maar we beginnen eerst met Eddie Rabbit. Hier is Driving My Life Away. Well,

0: Een vrolijk plaatje voor deze donderdagavond. The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: En daarvoor hoorde je Vanessa Paradis en Jo Le Taxi.
0: En we begonnen deze 6 voor 7 met Eddie Rabbit en Driving My Life Away.
1: We zijn nog lang niet klaar. Bijvoorbeeld The Counting Crows en Big Yellow Taxi.
0: We sluiten straks af met de zingende buschauffeur uit Rotterdam. En doe nog maar een rondje.
1: Maar nu eerst Sniff and Tears en Driver's Seat.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
1: Hatsje.
0: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Vanaf morgen zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Morgen op TV Oost.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert Asperges.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen 2 ouders uit Dalfsen, die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
5: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
4: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
6: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
4: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
5: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholextras. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
4: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
6: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
7: maar
6: is
7: ethanol een van gelekt, waar komt dat dan vandaan?
6: Had een slecht aangesloten toestel.
4: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Voor de

0: op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij

0: Vanaf morgen zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Morgen op TV Oost.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
6: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
5: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
7: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
5: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De man die een aanslag plande op een concert van Taylor Swift in Oostenrijk moet daarvoor 15 jaar de cel in. Het gaat om een man van 21 uit Oostenrijk. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt. Hij wilde toen mensen buiten het stadion in Wenen aanvallen met messen of een zelfgemaakt explosief. De optredens van Taylor Swift gingen ondanks die aanhouding vervolgens niet meer door. De man plande samen met twee anderen daarnaast ook aanslagen in Mekka, Istanbul en Dubai. In zijn laatste woorden tijdens de rechtszaak zei de man dat hij spijt heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim 170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte bijvoorbeeld ruim 180.000 euro. De Chinese webshop JD.com heeft mogelijk staatssteun gekregen om het moederbedrijf van Mediamarkt over te nemen. De Europese Commissie vermoedt na een eerste onderzoek dat JD door deze overheidssteun een hoger bod uit kon brengen dan concurrenten. Het Chinese bedrijf maakte vorig jaar bekend het Duitse bedrijf achter elektronica-ketens Mediamarkt en Saturn te kopen voor 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Europese Commissie is er een dieper onderzoek naar gestart. En de concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden vannacht. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag, met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Bereik je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Italiaanse politie heeft vandaag beslag gelegd op 200 miljoen euro van de overleden maffiabaas Denaro. Ze hebben alles van hem afgepakt, behalve zijn naam op zijn grafsteen. En laat Denaro nou net geld betekenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Arnon Grunberg is over uit Amerika. Hij gaat met speciale belangstelling het WK voetbal volgen. En wie weet maakt hij u ook enthousiast. Jan Haasbroek dook in de geschiedenis van de VPRO. Morgen bestaat de omroep 100 jaar. Hij was lange tijd de radiobaas daar en schreef een boek over die 100 jaar. En theatermaker Nicky Ong zocht als veganist contact met de vleesindustrie. Ze maakte de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist. Want dat is de uitkomst eigenlijk van die contactmomenten. En vertelt daar straks over bij ons. Den Haag Vandaag gaat over de plannen voor de bouw van extra woningen. U krijgt eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 28 mei.
2: Het kabinet en de vakbonden zijn niet dichter bij elkaar gekomen tijdens het gesprek dat ze in het Catshuis hadden over de sociale zekerheid.
4: Bezuinigingen moeten van tafel op de WW, op de WIA, op de AOW. Dus dat pakket zoals we dat neer hebben gelegd, dat moet van tafel.
2: De bonden wilden een simpel ja of nee horen op hun eisen.
4: En het antwoord is onvoldoende een ja gebleken.
2: Dus gaan de aangekondigde stakingen door, maar...
5: Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders.
2: Volgens minister Veilbrief kan Nederland gewoon niet op deze voet verder.
6: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien. Het is een feit dat we vergrijzen en daar zullen we ons toe moeten verhouden.
2: Premier Jette hoopt vooral dat de acties...
7: wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving.
2: Intussen gaat het kabinet verder met het uitwerken van plannen.
7: En hen vragen om dan weer met ons om tafel te komen.
2: Er zijn steeds meer gokverslaafden en dat komt door de populariteit van het online gokken.
8: Het is echt de internetgeneratie, echt de online gokkers. Het fysieke, zeg maar, echt naar het casino toe gaan, die zien we steeds minder.
2: Zorgverleners hadden dit 5 jaar geleden al verwacht toen het online gokken legaal werd.
9: Ja, eigenlijk vanaf het begin van het openen van die online gokmarkt is er gewaarschuwd voor een toename in het aantal mensen dat gokt en daar ook mee in de problemen komt. En we zien nu dat dat ook waarheid wordt.
2: Ook deze vrouw raakte eraan verslaafd.
10: Bijvoorbeeld thuis kwam van een feestje, dan voelde ik me eenzaam. Dan ging ik vooral gokken.
2: Het liep uit de hand en uiteindelijk was ze er de hele dag mee bezig.
10: Op een gegeven moment dan heb je al je geld er doorheen gegokt, je maand salaris, je spaargeld. En dan ga je de gekste dingen verzinnen eigenlijk om toch te kunnen gokken.
2: Zorgverleners denken dat de toename van het aantal gokverslaafden nog maar het begin is.
9: Van een grotere golf die ik nog daarachteraan verwacht.
2: Het was voor veel Nederlanders even schrikken toen ze de nieuwe prijzen voor het versturen van rouwpost hoorden.
11: In een tijd waar veel dingen al duur zijn en een uitvaart vaak toch kostbaar, vind ik het moeilijk voor nabestaanden dat ze geconfronteerd worden met deze enorme prijsverhoging.
2: Wil je rouwpost snel laten bezorgen, en dat wil je meestal, dan kost dat vanaf juli €3,25. Dat kan niet anders, zegt PostNL.
12: Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen.
2: Elke dag brieven en kaarten bezorgen is te duur en daarom gaat de snelle post straks met de pakketbezorger mee. PostNL geeft de schuld aan de politiek.
12: Als we in Nederland wat voortvarender waren geweest, kun je dingen geleidelijker doen. Dat doen we niet. We hebben lang gewacht. Dat betekent dat wij nu in een paar grote stappen een inhaalslag moeten maken. Daar is dit de consequentie van.
2: Toch lijkt het er niet op dat mensen straks gaan overstappen op het sturen van rauw appjes.
13: Voor deze tijd zou dat normaal kunnen zijn, maar vind ik geen optie.
14: Nou, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Zo'n prachtige mooie kaart wil je toch krijgen?
2: En een schoolklas uit Alblasserdam is nog helemaal vol van wat ze gisteren meemaakten. Tijdens een bootreisje op de Oosterschelde ging het mis.
15: We gingen daarheen om een lekker toertje te maken en toen zaten we opeens vast. Ja, dat maak je niet elke dag mee.
2: Er liggen daar lijnen in het water om ervoor te zorgen dat boten niet te dicht bij de dam komen. De kapitein was er overheen gevaren en de lijn zat vast in de schroef.
15: Ik moest huilen en daarna moest iemand anders huilen en toen gingen we elkaar allemaal troosten.
2: Toch vonden ze het ook een groot avontuur.
15: Er kwam een helikopter, die ging rondvliegen. Uiteindelijk moesten we op een boot stappen en dan werden helemaal van die pakken aan. Dat was wel cool, ja.
2: En vandaag was de ergste schrik voorbij en zongen ze over hun schoolreisje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Jan van der Putten.
16: Brussel heeft de blues, schrijft Trouw. Afgelopen jaren waren de halfjaarlijkse ramingen van de Europese Commissie lekker opgewekt. Maar in de verwachtingen voor komende herfst is alle optimisme verdampt.
2: De economie loopt niet lekker, de prijzen stijgen en de werkloosheid daalt niet meer. De sombere toon, zegt Trouw, is overal.
16: Ook al weinig vrolijkheid in de Telegraaf. Neem de verkeersboetes, die worden volgend jaar nog hoger. Appen achter het stuur kost je nu €440 en het wordt meer dan €450.
2: Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Bekeuringen worden zo'n 2,7% duurder. Ondanks een oproep van de Tweede Kamer de boetes binnen de perken te houden.
16: De topbestuurders van verfproducent Akzo Nobel zal dat stiekem een zorg zijn. In het FD staat dat de CEO een fikse salarissprong kan maken. Van 7,6 miljoen per jaar naar 18,3 miljoen.
2: Voorwaarde is wel dat de fusie met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta doorgaat. De Vereniging van Effectenbezitters spreekt van Amerikaanse beloningspraktijken.
16: Het is een groeiend probleem. Geld lenen bij familie en vrienden. Het Parool sprak met Cher van 25. Ze heeft €15.000 schuld bij instanties.
2: Maar informele schulden zijn er ook bij haar moeder, oom, tante, nicht, oma en haar ex-vriendin.
16: En Cher krijgt hulp van jongerencoach Azitra. Zij ziet dat jongeren liever bij familie lenen dan dat ze een regeling treffen. En hulpverleners constateren dat mensen die geld uitlenen zelf ook in financiële problemen komen.
2: China en de Europese Unie staan op de drempel van een handelsoorlog, schrijft NRC. Steeds meer landen dringen aan op tariefmuren, invoerquota en ander grof geschut om de Europese industrie te beschermen. Morgen vergadert de Europese Commissie om een strategie uit te stippelen.
16: 5 dagen in de week, met weer en wind, buitenwerker kabels en leidingen leggen. Marcel Moerkerk kan er als monteur over meepraten. En zomers met warm weer, altijd in de blote bast, vertelt hij in het AD. En toen kwam de diagnose, uitgezaaide huidkanker.
2: Gelukkig sloeg de immuuntherapie goed aan bij hem, maar Moerkerk zal niet meer genezen.
16: Maar mede dankzij hem kwam er UV-werende werkkleding, werd er gezorgd voor voldoende schaduw en ook voor zonnebrandcreme.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Kolkata Beer van Jonathan Jeremiah. 10 nieuwe steden moeten er komen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Dat was de belofte van D66 tijdens de verkiezingscampagne. En wie daar vraagtekens bij zette, kreeg het advies niet te somber te zijn. Het kan wel, we kennen de slogan nog. Nou, vanavond was het grote debat over de staat van de woningbouw. Meestal worden de verwachtingen getemperd. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Als de campagne voorbij is en het regeren is begonnen, is D66 al wat voorzichtiger geworden?
1: Oh, nee hoor, nee zeker niet. Robert van Asten voert het woord voor D66 op woningbouw. Die was de campagneleider. Die heeft uit zijn koker komt dus dat enorme optimisme, dat enthousiasme. En dat is hier nog niet verloren, hoor. Deze vrolijke strijder, die gaat ervoor. Waar anderen die 10 steden niet terugzien in op een kaart of in de begroting bijvoorbeeld, ziet Van Asten dat toch anders. Ze zijn er als je maar wil.
2: De vraag aan de heer Van Asten, waar zijn die 10 nieuwe steden?
3: De heer Van Asten.
4: Ja, ik ben nogmaals blij dat ook daar het enthousiasme over de 10 nieuwe steden er is. Want die is er ook nog steeds bij ons. Want D66 gelooft dat wij echt nog steeds grootschalige woningbouwgebieden nodig hebben. En ze staan erin. Want het vorige coalitieakkoord, of het vorige kabinet, had 21 grootschalige woningbouwgebieden. Als u het akkoord erbij pakt, en dan geef ik u toe, het zijn er geen 10. Het zijn er 9, want we zijn van 21 locaties naar 30 gegaan. En ik heb van de week nogmaals het pleidooi gehouden voor IJstad. Een drijvend IJstad met de nieuwste technologie. Iets waar ik net ook nog in mijn bijdrage aan refereerde. Laat dat dan de 10e zijn en dan mag deze minister de andere 9 zelf nog aanwijzen.
0: Zeg, en dit enthousiasme, Lars, van Van Asten, is dat ook overgeslagen op de andere partijen?
1: Nou, daar valt dan wel een wereld te winnen, hoor, zou ik willen zeggen. Dat bleek in ieder geval in het debat vanavond. Om eens een beroemde woningbouwslogan te parafraseren: in enthousiasme kun je niet wonen.
5: Voorzitter, ik moest wel een beetje lachen, want de heer Van Asten zei het kabinet levert. En het noemt allemaal voorstellen die niet uit de koker van dit kabinet komen. De wetregie komt van een vorig kabinet. Vandaag tweette de minister ook enthousiast over woningbouwimpuls. Was een voorstel van het vorige kabinet. Ja, ik snap niet helemaal wat dan de doorbraak is die dit kabinet nu al met elkaar veroorzaakt heeft.
6: Want we hadden grote woorden van D66 voor de verkiezingen. Nu te weinig geld voor de bouw van die echt betaalbare huurwoningen, sociale huur, dat nu al vastloopt. En tegelijkertijd kondigt D66 huurverhogingen aan.
2: D66 en dit kabinet hebben helemaal geen geld vrijgemaakt voor die 10 nieuwe steden. Laat staan voor de wijken of IJstad alleen. Dus hoe kan D66 dan vol blijven houden dat die 10 nieuwe steden er komen? Ze staan niet in het coalitieakkoord en er is ook helemaal geen geld voor vrijgemaakt.
1: Ja, dat waren de PVV, GroenLinks, PvdA en SP. En die zijn toch nog niet echt overtuigd van het idee van D66. A, dat er blijkbaar 10 nieuwe steden komen, want die zien ze niet. En B, dat daar ook geld voor is, want dat hebben ze ook nog niet gezien.
0: En de partij D66 wilde een bouwbaas, om het maar zo te noemen, om die 100.000 woningen per jaar voor elkaar te krijgen. Nou, dat werd uiteindelijk minister Eleanor Boekholt O'Sullivan. Is zij net zo bevlogen als haar partijgenoot?
1: Nou, de partij die had hele hoge verwachtingen van haar. Ze werd met veel bombarie, zou ik bijna zeggen, aangekondigd als minister. Maar de eerste schreden, ja, die waren toch niet zo gelukkig. Ze hadden een interview in The Guardian waarin ze zei dat mensen wellicht met wat minder genoegen zouden moeten nemen als het niet anders kon. Kwam toen vervolgens met een voorbeeld over het rationeren van water wat zij zelf in Afghanistan had meegemaakt. De beroemde douchemuntjes die achteraf niet bleken te bestaan. De debatten in de Kamer die waren eigenlijk niet goed. Ze las de antwoorden van de ambtenaren letterlijk staccato voor. Viel af en toe seconden stil als haar een moeilijke vraag werd gesteld. Dat werd met verbijstering gade geslagen door de partijen en wellicht ook haar eigen partij. Politiek bleek toch een ander vak dan het leger waar zij vandaan kwam. Maar blijkbaar is het ook een vak dat je kunt leren. Er werd een debatcoach in de arm genomen. Ja. En dat heeft geholpen, zegt ze zelf.
7: Ik heb daar natuurlijk goed naar geluisterd en geprobeerd te beoordelen van welke delen ben ik het helemaal mee eens. En moet ik ook echt iets leren? En daar probeer ik ook in te leren. En er zijn ook onderdelen waarvan ik denk, oké, dat is een stijlverschil. En dat mag er ook zijn.
1: Nou, en inderdaad, het ging beter dan eerder debatten. Eerdere debatten, dat is objectief vast te stellen vanavond. Ze zal niet snel de Thorbeckeprijs voor welsprekendheid in de politiek winnen, die ieder jaar wordt uitgereikt. Maar dat het dat er vooruitgang in zit, ja, dat is waar.
0: Maar wel misschien voor openheid en reflectie. Want wel verfrissend toch dat een minister dit gewoon zo zegt?
1: Ja, zeker. Nou ja, ze kon waarschijnlijk ook niet achter. Het was overduidelijk. Dit kwam natuurlijk ook nog naar buiten, dat nieuws dat ze gecoacht werd. Ja, dan is eerlijkheid meestal de beste remedie. En zelfreflectie zeker. Wordt ook gewaardeerd in Den Haag.
0: En dan gaat het over de vorm, maar ze is natuurlijk aangenomen om die woningen te bouwen, of te laten bouwen. Gaat dat lukken?
1: Nou ja, de opgave is groot en eerlijk gezegd, het zit nog niet mee. Dit jaar ziet het eruit dat in ieder geval die 100.000 woningen niet gehaald worden. Er zijn ook allerlei bewegingen die je nu ziet die het kabinet niet wil. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat er alweer meer huurhuizen zijn verkocht sinds de wet betaalbare huur is aangenomen. Want vastgoedeigenaren die willen van hun huurhuizen af. Ze mogen namelijk niet altijd meer de huur vragen die ze willen, vinden het dan niet meer rendabel en verkopen hun huurhuizen. De wet gaat worden aangepast. De minister is hoopvol dat het bloeden nu wel gestopt is en dat het vanaf nu beter gaat. Maar daarnaast, de woningcorporaties, ja, die moeten de grootste stappen maken. En die klagen dat ze daar eigenlijk te weinig geld voor hebben. En daar hebben ze blijkbaar gelijk in, want ook boekhouder O'Sullivan zei vanavond in het debat dat ze op zoek zal gaan naar meer. En dat was op vragen van de SP.
6: Het gaat niet met het beschikbare budget. Dus de hele simpele vraag aan de minister is: komt er geld bij, ja of nee?
3: Minister.
7: Het is inderdaad een eenvoudige vraag, voorzitter. Als die zo makkelijk was dat ik hem met ja of nee, omdat het geld op mijn begroting stond, zou kunnen uitvoeren. Dus wat ik u heb proberen te vertellen is: ik onderken het probleem. Dus ik zal hiervoor mijn uiterste best doen om in de volgende ronde, waar we met z'n allen, met het hele kabinet, gaan kijken naar de verdeling van het geld, of daarin iets te doen is. Ik zal ook bekijken of er geherprioriteerd kan worden. Dus ik ben met u eens dat ik met een oplossing moet komen, maar die kom ik hier niet mee tijdens dit debat.
3: Mevrouw Beckerman.
6: Ja, voorzitter, er moet geld bij. De minister zegt nu, ja, dan gaan we kijken of we gaan herprioriteren. Voorzitter, er moet toch gewoon een garantie komen? Die prioritering is toch niet op orde?
7: Wij staan echt aan dezelfde kant van touw te trekken, echt waar. Ik vind dit echt net zo belangrijk en net zo'n grote prioriteit als u dat vindt. En als een heleboel andere Kamerleden dat vanavond en vanmiddag hebben laten horen dat ook te vinden. Ik vind dat ook. Wij staan aan dezelfde kant van de touw te trekken op dit onderwerp.
1: Ja, en dat onderwerp is dus meer geld voor woningcorporaties en anderen om woningen te bouwen. Er staat nu 1 miljard voor en dat moet dus blijkbaar nog meer worden.
0: Ja, terwijl ook andere ministers zullen vragen om meer geld. Hè. We hoorden net ook in het nieuwsoverzicht natuurlijk de sociale zekerheid. Dat is ook een probleem. Het lijkt een hele dure zomer te gaan worden voor het kabinet.
1: Ja, de prijs van voor dit minderheidskabinet wordt steeds meer opgedreven. Sociale zekerheid noemde je al. Maar vanavond werd ook bekend bijvoorbeeld dat de bezuiniging op de gehandicaptenzorg, die was ingepland voor volgend jaar, op pauze wordt gezet. En dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. En de verhoging van het eigen risico zou ook door moeten gaan. Maar dat wordt waarschijnlijk ook niet zo hoog als het kabinet wel zou willen. Want daar is geen Kamermeerderheid voor. Moeten ze ook weer geld voor zien te vinden. En dan is er dus nog de vraag of er extra geld naar woningbouw moet. De verleiding is groot om dat toch te doen. Omdat het kabinet allereerst wil inzetten op die woningbouw. En omdat ze ook wel een succesje kunnen gebruiken. Ze hebben moeilijke weken achter de rug. Met verzet tegen de bezuinigingen dus. De asielwetten die niet zo vlot lopen als ze hadden gedacht, de energieprijzen die onverminderd hoog blijven. Ze willen wel heel graag voor de zomer nog een opsteker hebben. Dat zal qua wonen wat lastig worden. Boekhouder O'Sullivan belooft een hoop regelgeving. Maar dat betekende nog niet dat er ook echte resultaten komen. Hè? Die duizenden nieuwe woningen, dat duurt wel even voordat die gebouwd zijn. Laat staan dat je 10 nieuwe steden zomaar hebt. Maar wellicht zal de opsteker dan toch eerder van het ministerie van Landbouw komen. Over een maand moet het stikstofpakket af zijn. En dat lijkt wel te gaan lukken, zo beweren de bronnen achter de schermen. En dan kan het kabinet toch nog met een succes de zomer in. Maar daarna zal het toch wel heel duur worden, vermoed ik zomaar, in september.
0: Dankjewel, Lars, vanuit Den Haag.

0: Jet Rebel Changes Coming Round the Bends. Het vizier richt zich zo langzamerhand steeds meer op het WK voetbal, dat over 2 weken begint in Canada, Mexico en Amerika. En dus komen we langzaam aan in de stemming. Maar waar moeten wij ons op verheugen? Dat ga ik vragen aan Arnon Grunberg, schrijver, maar ook voetbalwatcher in zekere zin. Woonachtig in Amerika. Welkom.
1: Dankjewel. In zekere zin, hè? Goed dat je
0: Ja, in zekere zin, toch? Want ik ga hier niet als de grote voetbalkenner alle elftallen.
1: Ik weet niet wat het precies is, een grote voetbalkenner.
0: Nee.
1: Denk dat je er heel veel namen van voetballers weet en dat je die heel goed aan elkaar kan verbinden.
0: En dat als ik vraag wie maakt het derde doelpunt in de halve finale in 1968, dan verwacht je een antwoord.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Maar dat niet. Dat gaan we ook niet
1: doen. Dat gaan we niet doen vanavond. Nee, gelukkig.
0: Wat betekent een WK-periode voor jou?
1: Nou, ik denk een WK kleurt heel erg vanaf het eerste WK wat ik echt bewust meemaakte in Argentinië toen ik 15 was. Kleurt een zomer, kleurt in mijn geval, het was toen mijn eerste verliefdheid. En dat speelt zich dan af tegen het decor van zo'n WK. En op je andere WK's weet ik nog precies waar ik wat gekeken heb. Dat ik helemaal niet zo'n liefhebber ben, maar in New York is het heel leuk om bepaalde cafés dan te gaan zitten, te kijken wie daar zitten, hoe de mensen reageren. Toen het WK in Brazilië was, 2014, heb ik een tijd lang met Willem Vissers van de Volkskrant gecorrespondeerd over onder andere Louis van Gaal. Kijk, Qatar was natuurlijk een uitzondering, omdat het opeens in de winter plaatsvond. Kleurde het wat minder, maar het kleurt een zomer en het kleurt daarmee ook alles wat in die zomer gebeurt.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk ook, ik vind het als amateur-antropoloog, amateur-socioloog heel interessant te zien wat er omheen gebeurt. Ik vind incidenten altijd het leukst. Op het moment dat het uit de hand loopt, wordt het echt spannend, vind ik.
0: En lopen we kans nu dat het uit de hand loopt? Want dat er incidenten komen. En heb je het dan over voetbalincidenten of incidenten rondom zo'n WK? Want het vindt natuurlijk nu plaats in Amerika in een tijd van geopolitieke spanningen.
1: Ja, dat gold natuurlijk ook 4 jaar geleden al. Hè? Toen waren er ook wel ook bijvoorbeeld de voetballers. Ik zag net weer een Duitse krant, de Süddeutsche, een heel artikel staan van dat de Duitse voetbalbond heeft besloten dat ze niet meer zo met de hand voor de mond op een elftalfoto mogen, want dat zet toch geen zoden aan de dijk. En ze willen politiek en voetbal scheiden. En toen kwam die krant met een commentaar van: het is waanzin om sport en politiek van elkaar te scheiden. Dat kan niet en dat kan helemaal nu niet. Maar ik denk wel wat je. Er was natuurlijk ook sprake op een gegeven moment toen Donald Trump zich echt heel erg impopulair had gemaakt. Onder andere door wat ICE aanrichtte in Minneapolis. Dat mensen zeiden: we moeten niet naar Amerika, we moeten dit WK boycotten. Maar net als met Qatar, dat is een beetje. Dat loopt weg in het afvoerputje. En de echte voetballiefhebber trekt zich dan uiteindelijk niets aan van welke misstanden dan ook. Wat ik ook begrijpelijk vind, ik heb daar geen moreel oordeel over. En gaat gewoon, hoe duur het ook is, naar het WK. Wat ik wel interessant vond, ik les net dat de openbare aanklagers in New York en New Jersey een onderzoek zijn gestart tegen de FIFA, omdat die oneerlijk is geweest met de prijzen, met hoe de tickets zijn geprijsd. Dat op een gegeven moment zijn die stadion verdelingen zijn veranderd en waren tickets die, laten we zeggen, eerst voor $3000 zijn verkocht, bleken onverkoopbaar en gingen daarna iets goedkoper toch weer in de aanbieding voor $2000. Waardoor sommige mensen veel meer en andere
0: oneerlijk.
1: Mensen veel minder.
0: Ja.
1: Heel oneerlijk.
0: Ja. Maar zou Trump dat toestaan dat daar onderzoek naar wordt gedaan?
1: Dit is vanuit de staten New Jersey en New York. Hij kan het niet echt saboteren, maar hij kan natuurlijk wel het zo moeilijk maken.
0: Ja.
1: Het is denk ik, kijk, voetbal, je hebt allerlei soorten washing, hè, whitewashing, pinkwashing. Dit is natuurlijk ook een vorm van voetbalwashing, waardoor het ook voor landen als Saudi-Arabië en andere landen die politiek gezien, qua mensenrechten, qua wat Europese staten officieel heel belangrijk vinden, een dubieus geschiedenis hebben, denken dat door het voetbal een beetje recht kunnen trekken. En dat geldt ook zeker voor Amerika.
0: En politiek en voetbal is niet goed te scheiden, zei je net. Je volgde in 2014 inderdaad het WK door middel van een briefwisseling voor de Volkskrant. En jij schreef toen dat het vaak misgaat als voetballers zich over de situatie gaan uitlaten in een land. Je haalde toen Van Persie aan. Van Persie sprak in de Telegraaf over armoede in Brazilië. Ondanks die armoede blijven ze vrolijk. Daar kunnen heel veel mensen volgens mij een voorbeeld aan nemen, citeerde je.
1: Ja.
0: Dat is zo'n, zo'n mooi incident. In Qatar had je volgens mij ook iets heel ongelukkigs van de KNVB die met arbeidsmigranten ging praten.
1: Heel, heel ongelukkig. Dat moet je natuurlijk ook. Het heeft iets heel pijnlijks. Ik gun iedereen zijn salaris. En ik misgun het helemaal niet dat voetballers die heel erg goed zijn, echt enorm veel verdienen. Nog meer dan bankiers, denk ik. Maar dat heeft natuurlijk wel iets schijns als die zich dan gaan uitlaten over armoede of even voor de foto met uitgebuite migranten uit Bangladesh of uit Nepal gaan praten in een land als Qatar. Ik denk dat niemand daarmee echt geholpen is en dat het echt puur gaat om het imago van die mensen dan een beetje iets schoner te maken. Ik denk dat laat dat maar.
0: Want Ronald Koeman die zei gisteren, ik sluit me vanaf nu voor alles af. Hè, de bondscoach van Nederland. Je hoeft me niks meer te vragen zometeen. Want ik lees het niet, ik hoor het niet. Ik sluit me helemaal af. Is dat verstandig?
1: Ja, ik denk mensen, wat mensen van hem willen, daarvoor is hij aangesteld. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse coach, maar winnen. En ik denk dat is winnen is alles. Dat is een heel Amerikaanse gedachte. Daarvoor moet alles wijken. En dat probeert hij op die manier in praktijk te brengen.
0: En ben jij dan ook zo'n liefhebber dat je gisteren zo'n persconferentie van hem
1: volgt?
0: Nee. Dat
1: ik vind,
0: niet.
1: Ik vind de persconferenties. Kijk, die van Gaal hadden nog iets van een, laat ik zeggen, een theatrale kwaliteit. Ik vind dat Ronald Koeman niet heel veel talent heeft als acteur.
0: Nee.
1: Zo zeggen, nee.
0: Die moet het dan van zijn bondscoach. Nee.
1: Die moet van
0: zijn
1: kwaliteit
0: zijn. Ja, want ja, maar het boeit je dan ook niet of hij Veerman en Kees Smit thuis laat en Weghorst wel meeneemt?
1: Dat is of Veerman heel boos is. Dat of echt dat hij zich daarover uitlaat, dat hij gekwetst is. Wat ik vond ook heel interessant van, ik had daar op een gegeven moment een bijbelclubje. Kan ik me nog goed herinneren. Ik vraag me af of er weer een bijbelclubje komt. Of daar ook weer over wordt gepraat. Welke rol God op dit WK gaat spelen. Wat ik vind ook een heel interessante combinatie van Jezus en topsport of God en topsport. Dat fascineert mij wel.
0: En Wouter Weghorst, die gaat wel mee. Dat moet iemand zijn die is theatraal. Die
1: is
0: jou fascineert.
1: En die is ook zeer, nog was of is nog altijd zeer met Jezus bezig. Dus dat fascineert me zeker. Ja.
0: Ja.
1: Maar Memphis is natuurlijk ook met Jezus bezig. Hè?
0: Want als we het hebben over spelers. Ja, jij schreef ook in 2014. Een icoon kan alleen een voetballer met een verhaal zijn. Wie is daar een goed voorbeeld van?
1: Nou, ik had het net nog even over met mensen eigenlijk. Na Maradona was natuurlijk het beste voorbeeld. Hè? Dat was echt een verlosser. Als je ook die beelden ziet wat daar in Napels gebeurde. Mm. Ook toen hij daar speelde. En ook na zijn val. Hè, hij werd echt een junk. Maar hij bleef die verlosserskwaliteit ondanks alles hebben. Ik denk dat ook in Italië nog mensen zijn die oprecht geloven dat hij net als Jezus weer zal terugkomen. En dat vind ik wel mooi. Als een sporter echt een verlosser kan zijn en verlossing kan bieden. Dat heeft dat toch iets fascinerends. Ik denk niet dat je dat Ronaldo heeft die kwaliteit niet. Je hebt daarvoor ook toch een soort mysterie nodig. Wat ook iemand als Messi. Ik vind het wel fascinerend, die volg ik ook. Omdat ik natuurlijk dat ze zo oud zijn. Ik denk, waarom gaan ze nog door? Je kan op een gegeven moment zeggen, het is genoeg geweest, toch?
0: Ja, nee, maar zij niet, hè? Ja, die identiteit kunnen ze niet afstaan, lijkt het wel.
1: Ik denk niet dat het geld is, het heeft iets anders. Misschien is het ook een soort bijna een doodsangst. Dat je denkt, als ik stop met voetballen, dan begint de
0: dan
1: dood of de ouderdom.
0: Dan sta ik niet meer. Ja.
1: Sta ik niet meer. Maar het heeft ook iets tragisch, want je ziet toch onvermijdelijk het verval van een speler. En dat je dat voor een enorm publiek wil laten zien. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet ook niet welke keuze ik zelf gemaakt zou hebben. Misschien zou ik ook wel door zijn gegaan. Denk ik, laat het, maakt me niet uit. Kijk maar. Maar het heeft ook iets tragisch. Maar het heeft toch niet dat tragische wat een Maradona had. Of kijk, tragisch. Een Zlatan heeft in ieder geval ook een verhaal.
0: Ibrahimovic.
1: Ja, Ibrahimovic. Ja,
0: ja, dat is ook voor jou zo.
1: Dat vond ik ook net. Dat boek heb ik ook gelezen. Ja. Ja. Fascineert me minder dan een Maradona, maar wel nog altijd.
0: En zitten er nu iconen tussen? Mensen met een verhaal, voetballers, van wie jij zegt, daar moet je echt even op letten op het WK. Behalve dan de neergang van Messi en Ronaldo mogelijk.
1: Nou ja, wat je net noemde net Weghorst, dat vind ik hoop. Misschien zegt hij nog wat moois over zijn geloof. Wat ik altijd heel fascinerend vind. Maar ik ken ook de meeste spelers niet. Hè, van al die landen die meedoen. Het kan best zijn dat een paar hele fascinerende verhalen tussen zitten die hopelijk boven komen drijven.
0: Ja.
1: Maar dus niet met één. Ik volg Duitsland altijd, omdat ik dat wel een interessant land, sowieso een interessant land vind. En ook de manier hoe daarmee wordt omgegaan, hoe gevoelig dingen daar liggen vanwege het hele verleden, vind ik dat altijd. Die Mannschaft, en ook natuurlijk omdat Nederland eigenlijk officieel Duitsland zo behoort te haat als het om voetbal gaat, vind ik toch altijd fascinerend wat daar gebeurt.
0: En zitten er nog andere landen tussen waar jij zeker tijd voor gaat maken?
1: Iran. Dat wil je kijken, wat gebeurt daar? Wat gebeurt als Iran speelt?
0: Ja, niks waarschijnlijk toch? Ik denk, dan wordt er gewoon gevoetbald.
1: Ik vraag me af, wat ik eigenlijk stiekem hoop, is dat een paar Iraanse spelers asiel gaan aanvragen in Amerika.
0: En wat Trump dan gaat doen? dat kunnen we wel raden, Die stuurt ijs erop af,
1: denk ik.
0: Dat
1: vrees ik wel.
0: Ja, ja. En nog een ander land, Curaçao. Heb je daar
1: Curaçao
0: dan iets mee? Of is dat te gehyped?
1: Een beetje gehyped.
0: Ja.
1: Maar gewoon de landen, Oezbekistan. Dat is zo'n raar land, heb ik ook wel eens geweest. Dan ben ik wel benieuwd wat... Ja.
0: Wat die laten zien.
1: Wat die laten zien.
0: En hoe ga je dat volgen in Amerika? Doe je dat thuis of ga je...
1: Als het op een tijd is dat ik kan en niets anders te doen heb en denk het is tijd voor een glaasje witte wijn of zoiets, dan ga ik ergens naar een café waar ik ben in New York of naar, als ik upstate ben, waar ik ook wel eens in de zomer ben, kijken wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk heel interessant te zien hoe die mensen daar zitten en hoe die dat beleven.
0: Want jij gaat niet $2000 neertellen om naar een stadion te gaan?
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet. En ook heb als je hem... het $500 was, had ik het niet gedaan.
0: Want denk je dat het gaat leven de komende weken in Amerika?
1: Een beetje. Maar kijk, in 94 hadden ze ook een WK. Hè? En toen dachten ze, oh, nu wordt voetbal groot in Amerika. En dat is toch nooit zo groot geworden als basketbal, als baseball, als ijshockey. Nee.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Sowieso met alles eromheen, maar natuurlijk ook met alle verhalen. En dank dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Arno Grünberg, dank je wel. Na jaren van boosheid op de vleesindustrie bedacht theatermaker en schrijver Nicky Ong dat ze eigenlijk niemand kent die daar werkt. En hoe eerlijk is het dan om er boos op te zijn? Voor de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist dompelde zij zich daarom een jaar lang onder in de varkenshouderij. Welkom, Nicky.
2: Dank je wel.
0: Met welke vraag begon jij een jaar geleden?
2: Ja, ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Omdat ik dacht, ik wilde een voorstelling maken over de vee-industrie. Omdat ik daar inderdaad al heel lang boos op ben. En toen dacht ik...
0: Op wie ben ik eigenlijk boos?
2: Precies. Wat is die industrie eigenlijk? En hoe werkt dat? En ik strijd al heel lang voor die dieren. Maar hoe leven die dieren eigenlijk? Dus ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Maar
0: want
2: dan...
0: wist je daar echt helemaal niks van?
2: Nou, ik had wel documentaires gezien en boeken gelezen. Maar allemaal geschreven door veganisten of activisten. Of gemaakt door mensen die dan eigenlijk aan mijn kant van het verhaal stonden. Zoals ik dat dan toen zag. En toen dacht ik, is het nou eerlijk om die sector alleen op die manier te leren kennen? Dus toen dacht ik, ik moet eigenlijk juist mensen in die sector gaan spreken om er dan achter te komen hoe het echt zit.
0: En hoe heb je dat aangepakt? Bel je dan op en zegt, hallo, ik ben Nicky, ik sta aan de andere kant, ik ben eigenlijk jullie vijand, maar waarom?
2: Ja, dat was nog best een uitdaging. Ik noemde dat onderzoek Veganist zoekt veeboer. Dat leek mij een soort leuke knipoog naar Boer zoekt vrouw. Maar boeren vonden dat niet zo leuk. Omdat het woord veganist toch best wel bedreigend overkomt. Daar ben ik wel achter gekomen.
0: Ja?
2: Dus ik stuurde heel veel mailtjes eigenlijk naar allerlei boeren die ik online kon vinden. Met dit is mijn project Veganist zoekt veeboer. Wil je met me in gesprek? Dus kreeg ik eigenlijk heel weinig antwoord. En toen op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met iemand van de Belangenorganisatie voor Varkenshouders. En die heeft toen een videoboodschap van mij rondgestuurd. Waarin ik heel vriendelijk probeerde te kijken. En zei, ik ben benieuwd naar jullie verhalen, mag ik langskomen? Toen ben ik met één boer in contact gekomen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Dus die heeft me weer met andere boeren in contact gebracht. En andere mensen uit de sector. Dus ook van banken, maar ook van het slachthuis bijvoorbeeld.
0: Want wat riep, ben je erachter gekomen? Hè, ze antwoorden niet. Wat riep veganist dat woord bij hen op?
2: Ja, toch wel vooral activist. En ook wel dierenrechtenactivist. En veel boeren die ik heb gesproken zijn ook bedreigd online. Of dat er bij ze is ingebroken in een stal bijvoorbeeld. En voor mij betekent dat woord eigenlijk vooral veganist. Dat ik geen dieren of dierlijke producten eet. Maar niet per se dat ik daardoor een dierenrechtenactivist ben. Mm-hmm. En bij hen riep het toch vaak wel angst op. En dat vond ik ook wel confronterend. Omdat ik dacht, ik vind mezelf niet per se een bedreigend persoon. Maar blijkbaar kom ik wel zo over door mezelf zo te noemen. Daarom ook de titel van de voorstelling nu. De Kleine Vriendelijke Veganist. In de hoop dat mensen daar niet zo door worden afgeschrikt.
0: En toen ben je met één boer in gesprek gegaan en later nog meerdere partijen, hè, dus die ja. in de sector een rol spelen. Dus ook slachterijen bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Waar ben je ergens verbaasd over geraakt?
2: Zeker. Ja, eigenlijk de eerste boer die ik al sprak, die haalde alle vooroordelen die ik had over boeren onderuit. Dus ik.
0: Zoals?
2: Dat ze conservatief zijn, dat ze heel erg heel veel eer halen uit hun beroep. Wat natuurlijk vaak ook wel zo is, hoor. Niet om alle boeren nu over één kam te scheren. Maar ik heb ook boeren ontmoet die zeiden, ja, kom op, de wereld eindigt niet als je geen boer meer bent. Doe nou niet zo moeilijk. Vaak veel progressiever dan ik dacht. Veel boeren zeiden ook dat ze vonden dat er te veel vlees werd gegeten. Dat consumenten veel bewuster met vlees bezig moeten zijn. Dus dat vond ik
0: eigenlijk... En dan waren ze niet met jou aan het meepraten?
2: Nee, helemaal niet. Dus dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar ook, ik ben ook bij een boerin op bezoek geweest die bij wie dus was ingebroken door dierenrechtenactivisten. Die mijn beeld van veganisten ook weer deed kantelen. Dat ik dacht, oh ja, er zijn heel veel mensen die ik dan zag, waarvan ik dacht dat ze aan mijn kant van het verhaal stonden. Die mensen zo bang kunnen maken en zo verdrietig. Daar schrok ik dan ook weer heel erg van. Dat ik dacht, het is toch niet de manier om het systeem te veranderen door juist zo één individu aan de schandpaal te nagelen.
0: En hoe ging het in het slachthuis? Wat was dat voor ervaring?
2: Een bijzondere ervaring. Ik stuurde een mailtje naar het grootste slachthuis van Nederland of ik langs mocht komen. kreeg ik gelijk de volgende dag antwoord. Wat ik wel bijzonder vond. Met de uitnodiging voor een rondleiding en een gesprek met een directeur daar. Die directeur heeft de hele dag de tijd voor mij genomen. Dus dat was ook heel bijzonder. En hij heeft me helemaal rondgeleid door dat slachthuis. En dat was een intense ervaring. Ja, hij vroeg me toen we het slachthuis uitkwamen, vroeg hij aan mij hoe ik het heb ervaren. En toen zei ik, absurd. En toen zei hij zelf, vond je het oneerbiedig? Toen dacht ik, ja, dat is wel een mooi woord. Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten. En hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was. En ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek, wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden, of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Dus dat je meer gemeenschappelijk had dan je eigenlijk dacht.
2: Zeker.
0: Heb je van begin af aan ook het idee gehad, dit moet een voorstelling worden?
2: Ja, omdat ik dacht, wat een rode draad is geweest, of een rode lijn eigenlijk in mijn onderzoek, is die verbinding tussen stad en platteland. En juist die polarisatie tegengaan door wel dat gesprek aan te gaan. En wat ik bijzonder vind aan theater is dat je mensen samenbrengt live in één ruimte. Dus ik heb ook een onderzoekspresentatie gehouden over deze voorstelling bij een varkensboer. En daar waren mensen uit de sector, dus allerlei mensen van het slachthuis, die zaten dan weer naast mensen van Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Dus dat was een hele bijzondere combinatie. En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou, dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien. En dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
0: En komend weekend sta je met de voorstelling op een festival in Delft. Op een plek van 80 bij 80 centimeter. Dat is dan ongeveer de ruimte die een varken gemiddeld heeft.
2: Ja, nou, de kamers zijn wel groot hoor. Dus ik sta in huiskamers, maar ik heb een speelvlak van
0: van 80 bij 80 centimeter.
2: Precies,
0: hè?
2: Ja.
0: En welk beeld schets je daar dan van het leven van een varken?
2: Nou, toch wel een vrij opgesloten leven. Dus heel weinig bewegingsruimte. Wat ook wel in contrast staat met hoe ik dit onderzoek heb gedaan. Namelijk ben naar Oost-Groningen geweest en naar Brabant en overal naartoe op een OV-fiets bijvoorbeeld. Maar die varkens die staan allemaal daar binnen in die stallen. Een paar varkens mogen naar buiten. Ongeveer 1% van alle varkens komt buiten. Maar de rest staat hun hele leven binnen op dus 0,8 vierkante meter. 1 vierkante meter of soms 1,1. Dus dat wil ik ook in de voorstelling, dat beeld schetsen van ja, hoe dat dan moet voelen als je hele wereld bestaat uit 0,8 vierkante meter eigenlijk.
0: En draagt dat ook niet bij aan polarisatie? Of zeg je, ja, dit is wel gewoon wat het is?

0: interessante methode om juist de mensen met andere denkbeelden op te gaan zoeken en mee te gaan praten.
1: Ja.
0: Heb jij een ander onderwerp wat je hierna op deze manier zou willen aanpakken?
1: Nou, het onderwerp dieren eten, of hoe wij ons verhouden tot de dieren die we eten, vind ik heel interessant. Dus ik wil ook graag de pluimvee-industrie in en zuivel en eigenlijk die verschillende industrieën onderzoeken. Dus mijn doel is nu om een beetje een soort expert te worden op het gebied veehouderij en vanuit daar voorstellingen te maken over vlees eten. Dus dat is nu mijn plan voor de komende jaren eigenlijk.
0: Oké, nou dankjewel en veel succes in Delft met je voorstelling. En fijn dat je hier was. Nicky Ong, theatermaker. Dank.

0: Oz and Ants, Bob Dylan en The Band. De VPRO bestaat 100 jaar. Wat begon als een omroep van dominees, werd de plek waar grootheden als Wim T. Schippers, Coot en Bie, de Nachtzusters, de mannen van Jiskevet, een plek vonden. En voormalig radiobaas Jan Haasbroek beschrijft al die jaren in een boek dat morgen verschijnt. En daarin is de kracht van ontregelen een van de rode draden, de belangrijke thema's. Welkom Jan Haasbroek.
1: Dankjewel.
0: Je werkte zo'n 30 jaar bij de omroep tot 1996. En in het boek staat nog veel wij. Ook als het over de huidige tijd gaat. Zou ik u of je zeggen?
1: Nee, juist. Prima,
0: je? Ja. Ja. Voel je je nog erg verbonden met de omroep?
1: Ja, VPRO is wel echt mijn omroep, ja.
0: Ja, ja, en dat ontregelen. Laat ik eerst vragen. Wat weet je nog van je sollicitatie bij de VPRO?
1: Nou, het probleem was, mijn broer zat er eerder, mijn tweelingbroer. En ik wilde niet als tweede, dankzij zijn hulp, daar komen. Dus ik heb een half jaar lang heb ik naar de programma's geluisterd. Ze hadden toen nog heel weinig cent, 10 uur per week of zo. En daar heb ik toen een soort verslag over geschreven. Van hoe dat beter kon, volgens mij. En dat hebben ze leuk gevonden. En op basis daarvan kon ik toen aan de slag.
0: Oké, okay, dat
1: maar
0: heb je niet naar je boer geschreven.
1: Nee,
0: want je hebt
1: één eigen tweeling, hè?
0: Ja.
1: Dat moet je niet doen.
0: Nee, en je hebt niet die brief naar je broer geschreven.
1: Nee.
0: En dat ontregelen, dat komt dus regelmatig terug in het boek, want daar hou jij van.
1: Ja, het is zelfs, kijk, als je de dikke vandalen pakt en je kijkt bij ontregelen, dan staat er als enige voorbeeld, de VPRO probeert te ontregelen. Dus dat is echt, de VPRO en ontregelen hoort echt bij elkaar.
0: En waar komt dat vandaan, juist bij
1: dat
0: de VPRO?
1: Komt uit de vrijzinnigheid, van de vrijzinnige dominees. Dat is gewoon de afkeer van dogma's, dat is de afkeer van religieuze wetten, dat is de vrijheid van de gelovigen, dat is niks voor waar aannemen, debunken, pretenties doorprikken. Altijd wat mijn moeder ook al zei, dus die komt ook zo'n vrijzinnig nest van, klets niet zo en is het wel waar wat je zegt? En dat is echt vrijzinnig.
0: En in de beginjaren, de eerste decennia, was het vooral radio, hè, de VPRO.
1: Ja.
0: Ook lange tijd nog wel toen andere omroepen al richting televisie gingen. Het waren vooral dominees en orgels die te horen waren. Maar zat daar dan ook wel al wat...

0: wat van dat ontregelen in?
1: Nou, ze waren erg bang voor amusement en voor televisie. Dat kwam uit Amerika en zo. Dus die dominees die waren daar bang voor. Duistere huiskamers staan voor duistere hersenkamers. Ze ontkenden dat ze zelf al televisie kijken. Dat zagen ze alleen bij gemeenteleden als ze daar op bezoek gingen. Dus ja, televisie vreesden ze echt. En ja, ze zijn langzaam... In de televisietijd zijn ze begonnen met cabaret en zo. Met Ramses Shaffi en zo. Met dat soort dingen. Daar zijn ze, dat, ze waren altijd wel cultureel erg geïnteresseerd in nieuwe kunstvormen en zo.
0: En die grote ontregeling die kwam eigenlijk later. Hè? En de grootste, schrijf je, was wat jou betreft in 1985 in Het Gebouw. Radioprogramma van de VPRO, vanuit VPRO Villa. Volgens mij 10 uur per dag op vrijdag. En laten we even luisteren hoe dat in 1985 op een dag klonk.
2: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw op Hilversum 2. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Ons telefoonnummer is 035 712 880.
0: Nou, en zo ging dat de hele dag door. 9 uur duurde die uitzending met de hele dag het luchtalarm. Wiens idee was dat?
1: Dat weet ik niet. Dus de avond ervoor is dat bij de makers is dat ontstaan. Ja.
0: En jij was toen radiobaas in die tijd. Ja. Was je daarbij betrokken?
1: Nee, het is me ook wel gemeld. Ik heb ook even geverifieerd hoe het zou vallen bij de leden. Zo. Dus ik heb een paar prominente leden opgebeld. Zo van, vinden jullie het te ver gaan? Of, nee, het werd eigenlijk wel op prijs gesteld. Omdat men was toen echt... Je had die grote demonstratie gehad met miljoenen mensen in Den Haag en Amsterdam tegen kernwapens. En men was echt boos en verontrust dat die kernwapens geplaatst dreigden te worden in Woensdrecht. En ja, dat daar een krachtig geluid tegen, dat werd wel goed gevonden. Een man als Blokker, Jan Blokker, die was woedend. Die vond het verzaking van de journalistieke plicht.
0: Maar die was dat woedend was over het alarm, was hij boos?
1: Ja, die vond het wel allemaal ontslagen moesten worden. Okay. Ik voorop natuurlijk. Want dat was verzaking van de journalistieke plicht. Dat was het natuurlijk ook.
0: Ja, maar jij vond het wel leuk.
1: Het is eenmalig geweest. Ja. Het is een eenmalige. Er waren ook mensen bij de VPRO zelf. Ik herinner me John Jans van Gaan en zo. Die vond het nonsens. Die heeft er ook niet aan meegedaan. Die dacht, het is echt totaal doorgeslagen. Ja, was het ook.
0: En op televisie wist Wim T. Schippers, ik noemde hem net al, voortdurend te ontregelen. Zoals in zijn Barend Servet Show.
3: Goedemiddag, Hare Majesteit. Goedemiddag, ik ben Barend Servet van de Courant. En ik kom voor het interview. En ik heb haar meegebracht om...
4: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen?
3: Ja.
4: Nou, gewoon spruitjes schoon te maken, dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik me door niemand uit de hand wil
3: nemen. Nee.
0: Dat was Juliana met de spruitjes, hè?
1: Ja.
0: Wat maakt dit een goede ontregeling wat jou betreft?
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat is een raar soort van mens. Kijk, Juliana, het was ook wel een soort menselijke vorstin. Die zag je ook fietsen. Of die had ook gewone jurken aan en zo. Dus eigenlijk met die sherry en met die spruitjes, dat zag ik wel gebeuren. Ja.
0: En wat betekent het voor een baas in zo'n tijd? Je zei in het geval van de sirene belde ik toch wel even een paar prominente leden hoe het zou vallen. Moest je dat vaak doen? Of wat vraagt het van leiderschap om leiding te geven aan zo'n club?
1: Nee, ik heb eigenlijk weinig leiding gegeven. Ik heb het eigenlijk veel op zijn beloop gelaten. En dat was ook een bewuste policy. Ik had liever dat ze me niet gingen van tevoren vertellen als ze op grensoverschrijdende dingen zouden gaan doen. Ik dacht, ik hoor het liever pas als het gebeurd is. Dan kan ik het achteraf verdedigen. Want zo hoort dat, vind ik. Ik ben echt voor een vrij verregaande vorm van vrijheid van meningsuiting. En dus, nou ja, wat mij betreft kan er heel veel. En dat moet niet vooraf verboden worden, maar dat moet bediscussieerd worden. Als het over de strepen, dan moet de rechter ook een oordeel erover uit kunnen spreken.
0: Ja, maar dat is altijd goed gegaan, toch? Of
1: ja, dat is nooit gebeurd.
0: We zijn nooit veroordeeld.
1: Nee, wel veel natuurlijk door politiek en door ministers, berispt en vermaningen en dat soort dingen. Maar nooit door de rechter, nee.
0: En heb je achteraf bij één of meer gebeurtenissen wel zoiets... dat hadden wij eigenlijk niet zo moeten doen?
1: Nee, toch niet. We hebben toen ook die fake-rip. We hebben gedaan een keer alsof de revolutie was uitgebroken in Amsterdam. Met een nieuwslezerstem, waardoor het echt klonk.
0: Nou, en dat vond je ook
1: grote
0: prima.
1: Grote rel, minister wacht op tekst, weet ik veel. Mis, grote koppen mis en zo. Heeft ook veel leden gekost en zo. Maar ja, er waren ook wel mensen. Het was toen de tijd van het Maagdenhuis zat eraan te komen en zo. Het was een tijd waarin het onrustig was in Amsterdam. En waarin mensen dachten dat het gebeurd had kunnen zijn. We hebben het goed
0: goed nagedaan. Faked, ja. AI eigenlijk, avant la lettre. Ja. Ja. Als je nu kijkt naar de programma's van de VPRO... dan is vooral buitenlandsjournalistiek een belangrijk genre.
1: Ja.
0: Wat is er nou nog over van die ontregeling in het DNA van de omroep?
1: Nou, er zijn nog wel goede humoristen, zo... Als jij bijvoorbeeld Toren C, ik weet niet of je dat kent of zo... Dat is echt wel ontregelend. Dan gaan ze echt wel lekker te keren. Zo. Dat is geloof ik inmiddels wel gestopt. Maar dat ontregelende is er nog wel. In de kinderprogramma's zit het zeker nog. Ja, nee. Ook in de muziek waar ze voor openstaan, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, morgen mooi feestje vieren.
1: Ja.
0: 100 jaar. Jan Haasbroek, hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En voor de herinneringen aan die rebelse tijd van de VPRO. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen. Als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolanda het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht. En over de vraag of vergeving mogelijk is.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na twee aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.